0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
4: Waar je Groningen hoort.
5: Radio Noord. Drop.

0: Dit is... Dit is Noord Non-Stop.
1: Bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zo'n 5000 bevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van het geschil werd vorig jaar oktober bekend, maar tot nu toe zijn er slechts tientallen uitbetalingen verricht. Op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. En de gemeente Het Hogeland moet binnen 6 weken een besluit nemen of ze gaat handhaven tegen een boerenbedrijf in Tienallingen. De vergunning voor uitbreiding van het bedrijf werd al in 2023 vernietigd. Maar de gemeente weigert tot nu toe op te treden en zegt dat de provincie mogelijk verantwoordelijk is. De rechter oordeelt nu dat de gemeente snel een besluit moet nemen en daarover uitleg moet geven, zegt verslaggever Eva Hulscher. Dan moet ik Eva natuurlijk nog wel even laten horen. Hier is
5: ze. Is er al, ja?
4: Ja, hier is ze. Ja, ze is al wakker.
6: Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hogeland elke dag €250 betalen.
4: Als dank om dus. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, laatste dag van de week. Laatste dag ook van de Groningse Vierdaagse. De finale dag. En daar zijn we uiteraard bij.

0: helaas wel voorbij met dit stevige begin. Met de Spin Doctors en Two Princess. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 7 augustus. Er kan in de ochtend hier en daar een bui vallen in de provincie. Verder bewolking, ook wat zon. En 20 tot 22 graden, mocht je niet van het warme weer zijn. Geniet er nog maar van. Morgen gaan de temperaturen weer omhoog. De ochtendploeg, tot 10 uur bij Dag de Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De vakantie loopt een beetje op zijn einde. Maar er zijn natuurlijk nog een hoop mensen die op vakantie gaan of terugkomen van vakantie. En dat kan af en toe wat vertragingen opleveren. Bijvoorbeeld van een KLM-vliegtuig dat vanuit Ecuador naar Amsterdam zou vliegen deze week. Er was een tussenlanding in Ecuador. Ze kwamen al ergens anders vandaan, aan een andere plek in Ecuador. En vlak voor vertrek klapt ineens de glijbaan uit. Weet je wel, die noodglijbaan,
2: ja. Nou, ja.
0: Waar je niet vanaf wil. Omdat er dan iets aan de hand is.
2: Ja.
0: Nou, die klapte spontaan uit. Door een menselijke fout, zo werd gesteld. Nou, ja. Iedereen uit het vliegtuig, alles onderzocht. Vertraging van 4 uur. Glijbaan weer invouwen, moest ook gebeuren. En toen alsnog naar Amsterdam. Maar zou je dan lekker in dat vliegtuig stappen? Met die gedachte.
2: Ja, weet niet. Door een menselijke fout. Ja, als iemand op een knop drukt of aan een hendel trekt. Ik weet niet hoe dat precies werkt, zo'n glijbaan. Ja.
0: Ja, maar weet jij gelijk al daar dat het een menselijke fout was? Of denk je van,
2: Ja.
0: Menselijke fout?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Maar jij dus niet? Jij zou niet heel relaxed.
0: Ik zou niet heel relaxed meer.
2: Dat gaat niet zomaar. Laat ik het zo zeggen. Als er motorproblemen zijn, dan zou ik me meer zorgen maken.
0: Ja. Je wordt ook niet zomaar naar buiten gezogen door een raampje. Toch gebeurde dat een paar weken geleden.
2: Ja, zeker.
1: Bizar.
0: Ja, moet je ook niet te lang bij nadenken natuurlijk. Mocht je nog graag vliegen, veel plezier. Veel succes. Gaat allemaal goed hoor. Het is de laatste dag. Van de Groningse Vierdaagse. Mooi evenement tot nu toe. Met al die lopers. En ze komen uiteindelijk vandaag aan. Zonnebloem is een idee, geloof ik, hè, om mensen te ontvangen.
1: Ja.
0: Op de grote markt in de stad. En je hebt er vreemde vogels bij. In dit geval zeker, want Jikke en Jolanda uit Den Helder. Die delen een soort vogeltjes uit. Namelijk eendjes komen in het roze aangewandeld. Nou, Joyce ving ze gisteren op.
3: Ik hoor nu net aan mijn rechteroor. Oh. Ik ben kapot.
4: Nee, dat was een grapje.
3: Dat was een grap.
4: Dat was een grapje.
3: Laat die prachtige shirts eens even goed zien. Jolanda loopt niet in haar eentje. En Jikke loopt niet in haar eentje.
4: Nee, wij lopen met ons tweetjes.
3: Ja, wat een goed punt. En jullie delen ook nog eendjes uit. Ja, wat gezellig.
5: Eén voor eentje, ja.
4: En dan ben je ook niet in je eentje.
5: Nee, jij ook niet in je eentje.
3: Ik voel me ook helemaal niet in mijn eentje. Wij zijn ook samen inderdaad. Ja, waar komen jullie vandaan?
4: Den Helder.
3: Den Helder. En waarom dan naar Groningen toe voor deze Vierdaagse?
5: Nou, dat komt omdat ik hier gewoond heb van mijn 7e tot mijn 21ste. Dus dat is een paar jaar geleden.
3: Ja. Kom je dan ook in allemaal bekende gebieden nu?
5: Ja, deze dag zeker. Ja? Ik heb in Leeuwenburg gewoond, Oosterhoogebrug. Dus dat is zeer herkenbaar, ja.
3: Ja, feest der herkenning vandaag.
5: Feest der herkenning, jawel. Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, hoop verandert, allemaal nieuwe wijken. Dus ik weet soms ook niet waar ik loop, maar het is heel leuk.
3: En jij mag het allemaal aanhoren.
5: Ja, maar dat vind ik ook heel erg leuk.
3: Ja.
5: Ja hoor, prima.
3: En wat doen jullie allemaal onderweg?
5: Wat doen we allemaal onderweg? Zingen en de mensen een beetje enthousiasmeren. Ja, we willen wel een beetje straks feesten op het plein of op de grote markt.
3: Ja.
5: Vinden we een beetje tammig nog. Dus
3: als jullie er hadden gestaan,
5: ja, dan was het feest geweest.
3: Ik ben heel benieuwd. Oh, dansje? Ja, laten we zien.
4: Daar komt
5: je. Ik wil zon zien zakken in de zee.
0: Allemaal.
5: Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik wil.
0: Nou, zo kom je wel uiteindelijk bij de Venus. Jikke en Jolanda uit Den Helder. Begeleid door zichzelf.
1: Met van
0: Rutger van Wardenveld. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Nou, zo gaan we vandaag veel zien en horen, denk ik hoor. 7 augustus vandaag, 2009, hadden we het rondje Noordslotfeest op de drafbaan in het Stadspark. Met heel veel mensen erbij. En een verbetering van het Gronings Volksliedzing. Onder leiding van toenmalig dirigent Siem Noordhof. Verbeterden 7423 mensen dat record. Allemaal zongen ze het Gronings Lied. En vandaag in 2019 werd het Groninger hoofdstation in een internetcompetitie van de NS verkozen tot het mooiste treinstation van 2019. Voor Valkenburg en Rotterdam. En dat is natuurlijk meer dan terecht, toch? De ochtendploeg tot 10 uur met zometeen een vroege vogel.

0: Bruno Mars en All My Soul. Het is 14 over 6.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Vandaag met IJzer, de krantenman, IJzersmit uit Onder de Dam. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Edwin. Met mij dus.
0: Ja, ja, ook met mij hier.
2: Ja, onderbruik mij wel. Ik was net gezellig aan het fabbel met Daphne.
0: Ja, dat begreep ik. Ik zei al, het wordt tijd Daphne, want we gaan de uitzending in. Ben je een beetje kletser? Ben je een beetje babbelaar onderweg ook met mensen?
2: Nee, ik kom niet zoveel tegen zoals morgen vroeg.
0: Jammer.
2: Dus zaterdag gaat het wel goed. Dan maakt de ruimte het goed.
0: Ja, met de zaterdagkrant.
2: Kom ik van alles tegen. Ja, die is veel later, hè?
0: Ja, ja. Ja, is de zaterdagkrant wat later bezorgd?
2: Ja, dan zijn we pas om 9:45 of zo thuis.
0: Oh, en waarom is dat dan?
2: Nou ja, je hebt van die je hebt veel meer krant. De krant is veel dikker. Hij moet ingestoken worden. Alle krant moet ingestoken worden.
0: Oh, je hebt veel werk vooraf.
2: Dat moet je allemaal goede tijd doen.
0: Ja, precies. En mensen zijn ook wat later natuurlijk op zaterdag. Hè? Die zijn niet zo vroeg wakker.
2: Nee, daarom. Dus dat maakt niet zoveel uit dat die krant wat later is.
0: Ja. Jij stuurt ons ook wel eens mooie foto's 's ochtends. Hè? Want jij ziet de zon vaak opkomen natuurlijk.
2: Ja, altijd.
0: Ja.
2: Die zet ik ook op Facebook. En soms stuur ik ze ook in naar Radio Noord.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, is geweldig.
0: Dat zijn van die genietmomenten, denk ik.
2: Ja, daar word je helemaal blij van.
0: Ja, ja, ja. En hoe is dat dan nu? Want we gaan ook wat buitjes over de provincie, zag ik.
2: Nee, het is een hartstikke vries. Er is niks te fotograferen.
0: Nee. Nou ja, maar ook een keer, want we hebben al genoeg zon gehad de afgelopen weken.
2: Ja, dat was lekker. Maar ik moet zeggen, soms, sinds ik zonnepanelen heb ik een hekel aan wol.
0: Nou ja, volgend jaar valt het allemaal weer mee, hè? Dan valt die de salderingsregeling weg.
2: Ja, ik heb al batterij gekocht.
0: Oh ja?
2: Ik heb al een vijer van je toe batterij, jazeker.
0: Ja, zeker duur, man.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja. Geld speelt geen rol, Emil. Gewoon 100k net vreemd, joh.
0: Ja.
2: Er wordt er wat van koop.
0: Ja, dat is waar. Maar ga je nog op, want jij bent natuurlijk elke 6 keer dagen in de week op vakantie. Op pad. Ga je ook op vakantie?
2: Nee. Nee, ik kan gewoon vervangen zien.
0: Nee, man.
2: We hebben zeven routes opgenomen. Mijn vrouw en ik reden som. En dan hebben we dus al 2 vervangers aan.
0: Oh ja. En dat lukt nooit.
2: Dat wordt niks.
0: Nee.
2: Dat gaat niet gebeuren.
0: En vind je het erg?
2: Maar we hebben een weekendje. Nee, moet me niks doen. Ik heb al een vakantie. Dit is gewoon waar.
0: Nou ja, jij zegt het. Maar je gaat wel weekendje weg?
2: Ja, weer een laatste week van augustus. Weekend van augustus gewoon weer een nachtje op de SS Rotterdamsloop.
0: Oh, dat is leuk.
2: Ja, daar ben ik wel 2 keer eerder, hè. Stoomschip, hè.
0: Ja.
2: Ook 1949. Nou, ik ben ook van 1949. Dus daar komt allemaal mooi uit.
0: Ja. Maar dat schip ligt gewoon vast, en die gaat niet varen, toch?
2: Nee, die ligt vast aan Polen. En dat was al gewoon een groen schip, natuurlijk. En die... En Doek is nou gewoon op de hoop, aan zijn hotel.
0: Dat is een
2: heerlijk, hè?
0: Ja, dat is een mooi vooruitzicht, IJzer. Ik wens je veel plezier en mooi weekend alvast.
2: Oh, ben je me alweer zat?
0: Nee, ja, maar Daphne wil heel graag met je praten nog, zei ze. Dus blijf eraan.
2: Dat gaat, joh.
0: Oké, mooi, hè? Joh, hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: gistermiddag kwam natuurlijk het bericht binnen dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Een van de grote hits van Earth and Fire dit weekend, in aanloop naar het weekend. Ja, natuurlijk bekend van Earth and Fire, van
1: ja,
0: Idols.
1: Ja, natuurlijk. Maar vooral ook van dat blauwe pak.
0: Dat blauwe pak, dat staat in het museum, in het omroep.
1: Beeld en geluid.
0: Beeld en geluid staat, ja. Staat tentoongesteld. Die beelden doken gisteren natuurlijk weer op met het dansje erbij. En voor de mannen van mijn generatie, 1983, was zij natuurlijk ook de eerste bekende vrouw die uit de kleren ging in de Playboy. En later werd ze nog discjockey bij Radio Noordzee en directeur van Konamers. Kortom, een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse cultuur, denk ik.
1: Ja.
0: En zij is niet meer. 79 is zij geworden. Ja. Ander nieuws uit binnen- en buitenland dan in de ochtendploeg. De grote duinbrand bij Ouddorp is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten. Vooral als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand woedde ruim 7 uur. Kon worden tegengehouden door natte stoplijnen, zoals dat heet. Dat is in feite een sproeisysteem, zoals je dat kent, in de tuin, maar dan in het groot. Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet $576 miljoen betalen. Dat is ongeveer €500 miljoen. En zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft geoordeeld dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Het grootste deel van het bedrag gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen, besloot de rechter. De rest van het geld is bestemd voor onder andere voorlichting en preventie. Meta kan zich niet vinden in de uitspraak en gaat in hoger beroep. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om de platforms veilig te houden. En voetbal, Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het Ierse Shelbourne met 3-1. FC Twente had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tukkers wonnen met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
0: Ja, volgende week zijn de returns. En dan volgen nog play-offs voor de poolfase van de Conference League. En geliefde steward Francine Maas van voetbalclub FC Den Bosch ligt in het ziekenhuis na een scooterongeluk. Francine, al 35 jaar actief bij de club, brak onder meer 3 ribben en haar schouderblad. Vanuit de club en supporters krijgt ze veel steun.
4: Ja, en de supporters die ik allemaal op Facebook uit, maar dan, ja, allemaal beterschap wensen. Dat vind ik ook wel superleuk. Het zijn ook mijn jongens, hè. Zo zeg ik het altijd. Het zijn mijn jongens. De club is mij wel heel, ja, heel veel.
0: Maar ze missen wel het begin van het voetbalseizoen. Supporters samelden €5500 in voor een nieuwe scooter voor Francine. En nieuws uit Groningen. Rob, wat zit daarin zometeen?
1: Ja, dan hoor je waarom nog duizenden bevingsgedupeerden wachten op uitbetaling van de immateriële schadevergoeding die de Haan-advocaten voor hen had bedongen.

0: Whitcomb, Medusa. Het is 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van dat geschil werd vorig jaar oktober bekend. Maar volgens advocaat Pieter Huytema zijn er tot nu toe slechts tientallen uitbetalingen verricht. Meerdere gedupeerden geven bij RTV Noord aan te wachten op meer duidelijkheid over hun dossier. Sommigen hebben via uitvoeringsinstantie RIFF gehoord dat hun dossier meer uitzoekwerk vereist. Mensen hoeven niet te kiezen voor de regeling van de Haan-advocaten. Ze kunnen ook de immateriële schadevergoeding van het IMG aanvragen. Op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen hebben gistermiddag opnieuw voor de rechter gestaan in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die maatschap Verwij in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd, maar het bedrijf had de uitbreiding van de stal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente het Hogeland. De gemeente weigerde dat omdat er nog kans was dat het bedrijf via juridische procedures de vergunning op orde zou krijgen. Maar dat is ook nog altijd niet gebeurd, weet verslaggever Eva Hulscher.
2: Door weer een andere rechtszaak is er ineens twijfel over of het überhaupt wel de gemeente is die moet optreden, of misschien, of voor een deel, de provincie. Dat zou volgens Milieudefensie en de inwoners van Tienallingen weer eindeloze vertraging betekenen. Hoe dan ook moet de gemeente snel een besluit nemen, vindt de rechter. Om te handhaven of duidelijk uit te leggen waarom niet te handhaven. Of dus te zeggen, het is niet aan ons, ga maar naar de provincie. Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hogeland elke dag €250 betalen.
1: Op het Emmaplein in Groningen was gistermiddag de herdenking van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Gisteren was het precies 81 jaar geleden dat de eerste atoombom werd gegooid op Hiroshima. Een paar dagen later volgde die op Nagasaki. Meer dan 250.000 mensen kwamen om het leven, waarna Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Verschillende sprekers spraken het publiek op het Emmaplein toe, onder wie initiatiefnemer Willem de Haan.
3: Wij herdenken dat voor de mensen die slachtoffer zijn geworden, maar ook als een soort wake-up call van dit moeten we echt nooit meer doen. Dit is zo'n grote oorlogsmisdaad geweest. Dat kan, geen enkele reden kan daarvoor zijn om dit goed te keuren.
1: Landgoedboerderij Oosterheert in Leek stond gisteren in het teken van tv-opnames. Cabaretier Bert Visser draaide er de eerste beelden voor zijn nieuwe serie Bert and Breakfast van Omroep Max. Er runt in de serie tijdelijk een Bed and Breakfast. Onderdeel van het programma is een eierbalwedstrijd en Visser vertelt waarom.
4: En toen dacht ik, verrek, wat is nou typisch Gronings? De aaienbal. Ja. Dus er komt een aaienbalwedstrijd. En het loopt volledig uit de klauwen. Want ik dacht, 1 kraampje, maar het zijn allemaal kramen. Er komen mensen in en uit die ik niet ken. Het is gekhuis.
1: Ja, gekhuis. Omroep Max maakt later bekend wanneer het tv-programma wordt uitgezonden.
5: Ja, over eierbal gesproken, Rob. Zometeen blikken we terug op ons lopend vuur van gisteren. Onder andere over die eierbal.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
5: Want de stelling luidde, ik haal net iets te vaak een lekkere verde bek. Zometeen de uitkomst en de reacties. Kom.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
5: Want de stelling luidde, ik haal net iets te vaak een lekkere verde bek. Zometeen de uitkomst en de reacties. En Ronald gaat op de straat op

0: Hans de Boy op weg naar huis.
1: Lopend vuur.
0: De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Flink gestegen ook. Cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen, ijssalons. Ons lopend vuur ging daar gisteren over. Met de stelling, ik haal net iets te vaak in mijn lekkere verre bek. Vrij naar Olaf Vos in de Aaienbal. Wat kwam er binnen aan reacties, Daphne?
2: Ja, Benny vertelt dat ze eerder per week, één keer per week bij de snackbar een vette hap haalden. Maar door de prijzen bakken we nu thuis veel in de airfryer, maar soms ook uit de frituur. Want dat is toch wel lekkerder.
0: Ja, ik vind de airfryer prima hoor.
2: Ja,
0: ik heb ook geen frituur meer.
2: Nee. Nou, ik heb het dus gisteren geïnspireerd door ons lopend vuur even een patatje gehaald.
0: Oh, ja.
2: Ik heb meer dan 4 euro betaald.
0: Echt waar?
2: Voor een patatje met curry.
0: Oh.
2: En toen snapte ik deze reactie van Benny wel.
0: Ja, nou, dat loopt aardig in de prijzen.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, nou.
2: Nou, nu doe ik het gelukkig ook niet zo vaak.
0: Wel lekker.
2: Wel lekker.
0: Wel lekker, ja.
2: Ja, wel,
3: ja. Ja, of je moet op zoek gaan naar een goedkopere snackbar. Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Ah, deze is zo dichtbij.
0: Ja, dat scheelt ook. Ja.
2: Luke die haalt soms een eierbal uit een muur, afgewisseld met een haring van een kraan op de vismarkt.
0: Ook lekker.
2: Ja, dus die doet om en om. En Greet die eet ongeveer 1 keer per week een vette hap. En daar geniet ze dan ook met volle teugen van.
0: 18% van de stemmen zei gisteren, ik haal net iets te vaak een lekkere verre bek. We vroegen ook van, wat is dan je favoriete snack? Maar die vraag ging Ronald Niemeyer ook de straat op.
4: Wat is jouw favoriete snack?
5: Nou, ik had vroeger had ik al die Picanto.
4: De Picanto?
5: Ja, ik hoorde vanmorgen op de radio, dat is niet, zit niet in de lijst, maar hij, ik was altijd bij de weg. En intussen de middag kreeg ik vroeger een Picanto erbij.
4: Picanto is lekker pittig?
5: Ja, dus heb wat meer smaak aan een frikadel, hè?
4: Als jij naar de snackbar gaat, wat staat bij jou op nummer 1?

0: Ik denk wel een frikandel speciaal.
1: Oh, een frikandel speciaal.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Dat is hier wel de favoriete omgeving, geloof ik.
0: In Groningen de eierbal.
1: Dus hier de frikandel speciaal. Ja. En als je naar de stad gaat, de eierbal.
0: Yes, uit de muur. Lekker makkelijk.
1: Ja. Vind je het lekker, een eierbal? Anders bestel je hem niet natuurlijk. Ja.
0: Vooral die curry van binnen.
1: Als u naar de snackbar gaat, wat is uw favoriete snack?
2: Ook toch bij frikandel speciaal. Niet bij de eierbal. Die lust ik niet.
1: En die lust je niet omdat?
2: Misschien te veel Fries bloed heb.
1: Ja?
2: Ja. Ik ben heel Fries en ik ben half Grunnings.
1: In Fruizen ben je nooit gek op aaien?
2: Dat denk ik niet.
1: Weer wat leert. Fruizen nu om, dus nooit van aaien. Nee.
3: Nou, mijn favoriete snack is eigenlijk wel de kaassoufflé. Zo lekker?
1: Laat hem dan ook wat langer liggen, want als je een kaassoufflé eet... Nee. Die kaas kan heel heet zijn, hè?
3: Zeker, maar dan is hij het lekkerst.
1: Maar wat is dan de favoriet?
3: Ja, de frikandel speciaal, sorry. Ja. Maar dat kreeg ik niet zo voor meer. Siepeltjes erop.
1: Siepeltjes erop, een beetje mayonaise, een beetje curry.
3: Ja.
1: En dan met curry of met ketchup?
3: Curry. En blokjes haan. Dat is nog het lekkerste.
1: Daar heb ik nog nooit eerder van u.
3: Nee, ja, dat hebben ze in de weer op. De snackbar. Die maakt
1: een frikandel speciaal met siepeltjes en blokjes haan.
3: Ja. Dan ben ik niet vegetariër.
1: Nee. En zo leer je wel wat.
3: Ja, nou, probeer het maar een keer. Hartstikke leuk.
4: Ja, in de Wilp. Ja, maar die blokjes ham maakt het al dat je niet vegetarisch bent. We zeiden gistermorgen al, in een frikandel zit sowieso niet zoveel vlees.
5: Nee.
4: Okay. Doorgeven de top 3 gisteren, zoals die bij ons binnenkwam dan, van de favoriete snack. Met een gedeelde tweede plek en 21% de kroket en de eierbal. En de winnaar in ons lopend vuur van gisteren. Op de eerste plek met 22% de frikandel.

0: Damon en Supergirl. Een eenvoudig bruggetje naar onze Superwoman. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, één dagje nog even genieten van de lage temperaturen. Dan bam, het weekend
1: weer
0: in.
1: Ja, dan gaan we wel weer hogere temperaturen beleven. Maar op zondag denk ik inderdaad de graden wel weer hold worden. Ach, en dan zakken we weer terug. In halverwege loten volgende week zitten we weer aan de 30 graden. Het is een zummertje, jongens. Nou, dan heb je een uiting zeggen. Zulken die hebben we niet al te volk. Het zuiden gaat waarschijnlijk aan op de vade hittegolf. Nou, dat gaan we niet houden, want het blijft weer ooit dag met 30 graden. Dit weekend en ook volgende week ooit dag 30 graden. Maar ja, waarom is het wel? En nog altijd zo verschrikkelijk droog. Ja, en die 2/10 millimeter in de start van Rustroom. Ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de diek. Het werd gisteren 22 graden, 11,5 graden op dit moment. Bewolkt, zwaar bewolkt en de barometer stamt dus een 23 millibar. Visvliet, zo'n 2 millimeter is de vader. Gisteren ook weer die dikke wind. Windkracht 7 in Utschuitjes, 58 kilometer per uur. 20,5 graden is het worden en op dit moment bewolkt in een zwakke west-zuidwesten kwint met 14 graden. En gisteren met 7 uur dus onder bij een roodschouw 22,5 graden rond. Vaar en 1,5 millimeter is er verdampt en er is 1,5 millimeter van. Dat is ook tegen mijn kool weg te streven. En op dit moment bewolkt 12 kilometer zicht en 14 graden. Nou, vandaag een wisselbewolkte dag. Met in eerste instantie mogelijk nog wat dichte buitjes. En in de loop van de dag volker zon. De wind zwakt tot matig uit west tot noordwest brengt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer. De kan mistbank ontstaan met 9 tot 14 graden als minimum. En men, dit is een gouden best. De temperatuur die loopt ook behoorlijk op richting 23 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidoosten wind.
0: En die zei dat die wind die is niet zo stevig meer als de afgelopen dagen.
1: Nee, gelukkig nooit. Nee. Zwak tot motig. En dat blijft de komende dagen ook zo. Dus de parasols die kunnen weer omhoog.
0: Oké, dankjewel, Arma. En zometeen aandacht voor de laatste dag van de Groningse Vierdaagse, waar ook vriendschappen onderweg worden gesloten. Hoor je naar OMD en Forever Live and Die.

0: opgewild was hij deze week nog in het nieuws, deze Marco Schuitmaker.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Toen onverlaten hadden geprobeerd in te breken in zijn auto's. Dat niet gelukt was overigens, dat is dan wel weer fijn. Ja, de Vierdaagse vandaag, de laatste dag. En de eerste lopers zijn alweer onderweg. En onderweg gebeurt er van alles. Er worden zelfs vriendschappen gesloten, merkte Alwin Baas gisteren.
2: Dames, mag ik jullie even kort even onderbreken? Dan gaan we ook, ja, kunnen we ook wel even stilstaan, toch? Die halve kilometer voor het einde. Want we waren net even aan de praat. U komt uit stad.
3: Ja.
2: En u komt uit?
3: Dordrecht.
2: En jullie kennen elkaar tot maandagmiddag, dinsdagochtend helemaal?
3: Dinsdagochtend. En we komen, dan komen we elkaar elke keer weer ergens tegen. En nu hebben we eigenlijk voor het eerst dat we zo lang met elkaar oplopen.
4: De halve route of zo.
3: De halve route.
4: Meer dan de halve route.
3: En we hebben ook al afgesproken dat we telefoonnummers uit gaan wisselen. Ja. Zodat we misschien nog eens een keertje ergens anders gaan wandelen.
4: Ze willen het Schilterpad wandelen.
2: Oh, dat is ook een mooie route.
4: Ja, dus die wil ik ook nog wel een keer.
2: Ja. En waar hebben jullie het dan onderweg over? Want jullie kennen elkaar dus helemaal niet. Is het dan een beetje net als met nieuwe vriendschappen of, nou, laten we zeggen, zelfs met daten, dat je dan een beetje snuffelt en aftast welke onderwerpen je aansnijdt tijdens het lopen? Hoe gaat dat?
3: Wat mij betreft gaat dat gewoon vanzelf.
4: Ja, toevallig kwamen we er net pas achter dat we allebei in de psychiatrie gewerkt hadden.
2: Nou, dat zou moeten zijn.
3: Ja, dat is zeker.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: En hebben jullie het dan ook nog over het werk van vroeger? Of?
3: Nee.
4: Nee hoor.
3: Dat, we hebben tegenwoordig, tenminste, ik heb heel veel andere dingen die ik gewoon heel graag doe. Lopen, ik ben vrijwilliger op een oogstpark. Ik doe een cursus meubel maken. En wandelen, roeien. Dus ja, dan is werk is dan heel snel vergeten.
2: Ja, u heeft een bezig leven.
3: Ja.
2: Ja, toch?
3: Maar dat is ook gewoon leuk.
2: Ja.
3: Jij toch ook?
4: Ja, ik ben ook. Ik doe altijd heel veel, ja.
2: En jullie vertelden het aan mij van, dus de allereerste keer dat jullie allebei een wandel vierdaagse lopen.
4: Ja.
2: En hoe bevalt dat tot op heden?
4: Ja, ik vind het heel leuk. Ik hou niet van massale, maar dat is dit. Gisteren heb ik een heel stuk lekker in mijn eentje gelopen. En ik vind het heel leuk. Ik ga volgend jaar weer meedoen.
2: Ja, u komt hier natuurlijk vandaan en toch ziet u, denk ik, heel veel nieuwe dingen onderweg.
4: Ja, vooral vandaag, want ik woon natuurlijk in Zuid. En ik heb vandaag heel veel nieuwe paadjes ontdekt.
2: Leuk,
4: ja.
2: Hè?
4: Ja.
2: Ja. En hoe is het voor u als Dordrechtse om dan in het mooie groen te lopen?
3: Ja, heel leuk.
2: Ja?
3: Ja, zeker.
2: Wat valt u vooral op hier?
3: Aardige mensen. Heel relaxed. De rust. En altijd wel in voor een grapje. Dat vind ik echt heel leuk.
2: Ja, ja.
3: Behulpzaam. Dus dat is, de natuur vind ik hier ook schitterend.
0: Evelien uit Groningen, Winnie uit Dordrecht. Tijdens de derde dag van de Vierdaagse. De vierde dag is inmiddels begonnen. En daar gaan we het na 7 uur over hebben.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikkingszaak met de NAM. De uitkomst van het verschil werd vorig jaar oktober bekend. Maar tot nu toe zijn er slechts tientallen uitbetalingen verricht. FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat naar 95% tillen. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn een plaats gaan verkopen via de zogenaamde kaartenmarkt. Voor komend seizoen zijn er ruim 13.500 seizoenkaarten verkocht. Er staan meer dan 6.000 mensen op de wachtlijst. En op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. Meer nieuws straks om 19:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, de dag is nog maar net begonnen, maar de eerste lopers voor de finale dag van de Groningse Vierdaagse zijn alweer onderweg. Zomaar eens even bellen hier in de ochtendploeg. Wanneer...

0: De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Het is vrijdag vandaag, 7 augustus. Er kan een buitje vallen. Her en der in de ochtend. Zet niet echt heel veel aan. Daarna bewolking, ook wel zon vandaag. 20 tot 22 graden. Minder wind dan gisteren. Het waaide gisteren echt behoorlijk, hè?
1: Ja.
0: Net als eergisteren. En dan in het weekend wordt het weer warm. Zondag op weg naar de 30 graden opnieuw, zo zegt Harma. En als je onderweg bent met de auto, het is misschien opgevallen, de benzine wordt weer goedkoper. De prijs is gezakt met 5 cent voor euro 95 sinds begin deze week. En met 6 cent met diesel sinds begin deze week. Het is nog steeds hartstikke duur.
2: Ja. Ik zou zeggen, ik was weer een kapitaal kwijt gisteren.
0: Ja, weer een hypotheekje afgesloten ervoor.
2: Ja, bijna wel. Ja,
0: ja, ongelooflijk, hè. En diesel is nog steeds duurder dan euro 95 ook op dit moment.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, het is toch wel allemaal onzeker, zegt het consumentenvoordeelplatform United Consumers, die er dan wel bijhoudt. Want de prijs kan ook zomaar weer gaan stijgen de komende tijd. Vastgestelde prijzen. Gisteren was €2,58 voor euro 95. En €2,59 voor diesel. Maar goed, dat is dan echt langs de snelweg. Elders is het vaak wel wat goedkoper. Je kunt ook gewoon de benenwagen nemen natuurlijk. En dat doen weer ruim 3000 wandelaars vandaag. Tijdens de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. En de hele week al bellen we met organisator André Pater op dit tijdstip. André, goedemorgen. Hallo André. Ja, daar ben je.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Gelukkig nog even dat je weggewandeld was. Nee, je bent er gewoon. Goedemorgen.
3: Ik ben er. Goedemorgen.
0: Ja, als organisator dan ben je de hele tijd met dit dingen bezig. Ben je al uitgeput op deze vrijdagochtend?
3: Nou, het is heel gek, maar het valt mee. En het hele team, het valt mee. We krijgen zoveel leuke reacties dat het enthousiasme ons, denk ik, op de benen houdt. Ik ben bang dat we allemaal morgen pas instorten.
0: Ja, dat denk ik. Dat is dan ook een goed moment ook waarschijnlijk, hè?
3: Precies, ja, precies. Ja.
0: Maar je wil natuurlijk bij zo'n organisatie van zo'n evenement, daar ben je vooraf met van alles en nog wat bezig. Je houdt vooraf ook met van alles en nog wat rekening. Wat dat betreft, los van die hele warme eerste dag waarin jullie de route moesten inkorten, is het denk ik allemaal wel goed gegaan, hè?
3: Ja, ontzettend. Ontzettend. We horen alles. Hè. Kijk, we hebben feedback van de deelnemers, feedback van de vrijwilligers. En iedereen zegt ook gewoon, ja, het zit beter in elkaar dan vorig jaar. En vorig jaar was iedereen al positief. Dus wij zijn ontzettend blij. En dat is ook helemaal wat wij willen vasthouden. Ook deze laatste dag.
0: Ja, het positieve geluid, wou je zeggen.
3: Exact.
0: Ja. Want wat is de route vandaag?
3: Ja, laatste dag. Dag Zuid. Dat betekent dat wij de 40 kilometer richting Appelberg sturen. De 30 loopt een heel stukje mee, maar die gaat net iets eerder al afdraaien naar het Paaswoldse Meer. 20 is helemaal een vreemde eend erbij, want die maakt een soort achtje. En dat achtje, dat gaat eigenlijk helemaal volledig om het Paaswoldse Meer en weer terug naar de binnenstad.
0: Ja. Oh ja, leuk. Het leuke is ook, jullie komen ook bij ons langs onze studio hier.
3: Klopt. En ook nog een leuke verrassing die we daar uitdelen aan onze wandelaars. Maar als het goed is, hebben ze vandaag dubbel Radio Noord. Zowel bij de studio als bij de glazen huis op de Grote Markt.
0: Je kunt nooit genoeg Radio Noord hebben.
3: Exact dat. Maar dat betekent wel, ik weet niet hoe dat zit, maar misschien dat je nog wel eventjes kunt zwaaien. Ik weet niet, alsof je het heel goed kunt zien, maar dan kun je even zwaaien.
0: Ja, voor mij staan wij hier ook wel te zwaaien met wat collega's.
3: Kijk.
0: Vertel je wat die verrassing is dan, of is dat echt een verrassing ook?
3: Nou, dat kunnen we wel zeggen, toch? De wandelaars die horen dit, denk ik niet. Maar
0: nou, ik denk het wel.
3: Dat ligt eraan. Degene die nu 20 jaar zou kunnen, maakt niet uit. Nee, we staan vandaag met een lekker gezond appeltje voor de dorst. Oh. Zodat we er vanavond allemaal tegenaan kunnen.
0: Ja, heel goed. Heb je al nadenken over volgend jaar inmiddels, of is dat echt pas na afloop?
3: Nee, we doen al heel veel. Dat is een van de dingen die we intern hebben besproken. Kijk, wat we vorig jaar hebben gemerkt is dat de evaluatie, heel goed ging. Maar dat we toch nog wel wat details hebben laten vallen, denk ik. Vooral intern voor de organisatie. Maar we hebben dus nu enorme lijsten die we de hele tijd over en weer updaten, bespreken en in het veiligheidsoverleg meenemen, et cetera. Dus we zijn al stiekem wat bezig met volgend jaar. Ja. En misschien is het ook wel leuk om te vertellen. Niet alleen wij zijn bezig met volgend jaar, maar de deelnemers ook.
0: Ja, hè? Die willen doen volgend jaar mee.
3: Wat inschrijven.
0: Ja, precies. Ja. En volgend jaar op weg naar bijvoorbeeld de 5000 deelnemers dan?
3: Die getallen zijn stiekem al voorbij gekomen. Ja. Als wij mogen dromen van 5000, dan eet ik weer mijn figuurlijke hoed op.
0: Ja, nou, dat wordt harder, maar dat deed je vorig jaar ook volgens mij.
3: Dankjewel.
0: We spreken jou vandaag ongetwijfeld nog op de laatste dag. En succes.
3: Yes, dankjewel.
0: André Pater. Ja, en we zijn erbij natuurlijk op de slotdag. Straks vanaf 10 uur op de Grote Markt in de stad. Daar komt onze uitzending dan vandaan. Het Femke, Nivino en Karel van 10 tot 4 bij ons op Radio Noord. En door die tijd lekker gezellig.

0: Dua Lipa en Training Season. We stonden eerder vanochtend al stil bij het nieuws dat Johnny Kaagman overleden is gisteren. En nu komt het nieuws binnen dat acteur Peter Faber is overleden op 82-jarige leeftijd. ANP meldt dat. Bekend natuurlijk van Siska de Rat, Soldaat van Oranje, Schatjes en heel veel meer. 82, hoor, dat ging al niet zo goed met hem de laatste tijd. Lag al in het ziekenhuis.
1: Ja, hartproblemen geloof ik.
0: Ja, en is in het bijzijn van zijn meest dierbare overleden. Ze wordt door de familie bekendgemaakt.
2: Lopend vuur.
0: Over tot de orde van de dag. Dat is ons lopend vuur. Het gaat over het begin van het voetbalseizoen. We zijn klaar met het WK voetbal. Een paar weken rust gehad. En nu begint het seizoen weer in de Eredivisie. Vanavond de eerste wedstrijd. Cambuur Excelsior. Zondag speelt FC Groningen de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht. Na 9 uur richten we trouwens de schijnwerpers nog even op de tegenstander van FC Groningen. Vorig seizoen 9e plek. Playoffs om Europees voetbal. Wel uitgeschakeld daarin door Ajax. Ja, en Groningen zag wel spelers als Jansen, Taha, Peersman vertrekken. Clement kwam daarvoor terug, net als Malcolm Yang en Nicolas Brandis. En belangrijke spelers zoals Tijmen Blokswel, Etienne Vaassen en Tom van Bergen bleven. Maar de transfermarkt is nog wel bijna een maand open, moet daarbij gezegd worden.
1: Ja.
0: Hoe kijk je naar het seizoen? Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Vraag ik eerst maar eens hier aan tafel, Daphne.
3: Ik denk niet dat we de 9e plek gaan halen.
0: Nee?
3: Nee.
0: Waarom niet?
3: Ja, toch wel een hele andere opstelling. Ik weet niet of dat er meteen zo sterk staat.
0: Dachten dat vorig seizoen ook, hè? Toen dachten we, wat hebben ze nou binnengehaald? Jansen, Taha, en dat werd uiteindelijk een prachtig seizoen.
3: Ja, ja. Nou, ja, ik hoop dat ik ongelijk heb.
0: Ja, hoop ik ook.
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar ik ben ook wat pessimistischer wat dat betreft over de kans van FC Groningen. 9e plek zie ik met de huidige selectie niet echt voor me. Ik weet het niet. Er hangt natuurlijk ook nog steeds wel misschien wel een vertrek van Tom van Bergen boven de markt.
0: Ja.
1: AZ heeft nog steeds belangstelling voor hem. Ja, goed, ik weet het niet. En dan, voor mijn gevoel, missen ze ook nog wel een beetje een creatieve speler.
0: Misschien dat er nog iemand binnenkomt. Ik had datzelfde gevoel, ja, dat had ik ook. Maar ik ben afgelopen zaterdag nog even bij die oefenwedstrijd geweest. Ik was ineens een stuk positiever. Er werd een mooie combinatievoetbal gespeeld. Ik dacht wel, wat er nu staat in het veld, dat is oké. Maar wat er achter dan op de bank zit, dat is misschien nog een beetje dunnetjes. Dus dat moet niet.
1: Is dat smal allemaal? Ja. Nee, precies. Ja. Als er bestuurders en schorsingen gaan komen in het seizoen. Ja. Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd wat jouw mening is. Eigenlijk een beetje het gevalletje glas half vol, half leeg, toch? Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. 050-3188-82. Praat met ons mee, vinden we leuk. Bel ons even, app ons even met jouw mening en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Voorlopig is het glas half vol, want 64% zegt eens: ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Nou, dat is toevallig oud FC Groningen speler Juninho Bakuna. Recent ook nog actief natuurlijk op het WK voetbal. Namens Curaçao wordt 29 vandaag. Angela Schijf is ook jarig. Die kennen we onder andere van Flikker Maastricht, waarin ze al jarenlang speelt. 47. Oud-wielrenner Steven Rooks is ook jarig. Hij kon de berg op als geen ander in zijn tijd. 66 worden vandaag. Oud-schaatser Margot Boer, ooit brons op de Spelen. En ze stond natuurlijk op de Edwin Noord kalender die we ooit gemaakt hebben. Voor het Ronald McDonald Huis. Zeerde zij ook op. Was leuk. 41 geworden vandaag. Wout Weghorst. Gisteren nog gezien bij FC Twente, is ook jarig, 34. En over de Edge van U2 is wat discussie. Is hij nou morgen jarig of is hij nou vandaag jarig? De verschillende bronnen, 65, maakt niet uit. Als we U2 kunnen draaien, dan doen we dat gewoon. Of hij nou vandaag of morgen jarig is. De Edge, 65.

0: YouTube in de ochtendploeg. Zometeen een overzicht van het Groningse nieuws. En wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je dat FC Groningen de bezettingsgraad in de Euroborg wil verhogen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het Groningse nieuws dus. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen. Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van het geschil werd vorig jaar oktober bekend. Maar volgens advocaat Pieter Huytema zijn er tot nu toe slechts tientallen uitbetalingen verricht. Meerdere gedupeerden geven bij RTV Noord aan te wachten op meer duidelijkheid over hun dossier. Sommigen hebben via uitvoeringsinstantie RIFF gehoord dat hun dossier meer uitzoekwerk vereist. Mensen hoeven niet te kiezen voor de regeling van de Haan-advocaten. Ze kunnen ook opteren voor de immateriële schadevergoeding van het IMG. Op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. Op de Ouderwerfslaan in Winschoten zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door de ambulancedienst gecontroleerd. Of ze ook naar het ziekenhuis moesten is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen hebben gistermiddag opnieuw voor de rechter gestaan in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die Maatschap Verwij in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd, maar het bedrijf had de uitbreiding van de lichtboxenstal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente. De gemeente Het Hoge Land weigerde dat omdat er nog kans was dat het bedrijf via juridische procedures de vergunning op orde zou krijgen. Maar dat is ook nog altijd niet gebeurd, weet verslaggever Eva Hulscher.
9: Door weer een andere rechtszaak is er ineens twijfel over of het überhaupt wel de gemeente is die moet optreden, of misschien, of voor een deel, de provincie. Dat zou volgens Milieudefensie en de inwoners van Tienallingen weer eindeloze vertraging betekenen. Hoe dan ook moet de gemeente snel een besluit nemen, vindt de rechter. Om te handhaven of duidelijk uit te leggen waarom niet te handhaven. Of dus te zeggen, het is niet aan ons, ga maar naar de provincie. Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hoge Land elke dag €250 betalen.
1: In woontoren De Helix aan de Oostzaan in Stadswijk De Hoogte is gisteren aan het eind van de middag brand uitgebroken. Meerdere blusvoertuigen kwamen te plaatsen, waaronder een hoogwerker. De brandweer had de situatie snel onder controle. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. En FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat verhogen naar 95%. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn een plaats gaan verkopen via de zogenaamde kaartenmarkt. Dat levert de supporter per wedstrijd 1/17 deel van de aanschafprijs van de seizoenkaart op. FC Groningen heeft voor komend seizoen ruim 13.500 seizoenkaarten verkocht. Er staan meer dan 6.000 mensen op de wachtlijst. Van alle seizoenkaarthouders komt 44% uit de stad, 41% uit het Ommeland en 10% uit Drenthe. 1,5% woont in Friesland. Ook heeft de FC seizoenkaarthouders uit Duitsland en zelfs 2 uit Zwitserland. De oudste jaarkaarthouder is 96.
5: Zo.
1: En kom nog elke thuiswedstrijd naar het stadion.
5: Die moeten we opzoeken, dat is leuk.
1: Zeker.
5: Dankjewel, Rob.
6: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroek.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroek. Nu tot wel 70%.

0: Nagasaki herdacht. Was 81 jaar geleden gisteren. Zometeen een verslag daarvan.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.

0: The Simple Minds en Don't You Forget About Me. 8:09 op het Emmaplein in de stad was gistermiddag de herdenking van de bombardement op Hiroshima en Nagasaki. Gisteren was het precies 81 jaar geleden dat de eerste atoombom werd gegooid op de Japanse stad Hiroshima. Verschillende sprekers waren aanwezig op het Emmaplein, onder wie initiatiefnemer Willem de Haan.
1: Ja, wat we herdenken is natuurlijk dat het vandaag precies 81 jaar geleden is dat de eerste atoombom is gegooid op Hiroshima. Een paar dagen later in Nagasaki. Ja, dat zijn massavernietigingswapens van echt een buitencategorie, hè, met meer dan 250.000 doden uiteindelijk.

0: En wij herdenken dat voor de mensen die slachtoffer zijn geworden, maar ook als een soort wake-up call van dit moeten we echt nooit meer doen. Dit is zo'n grote oorlogsmisdaad geweest. Dat kan, geen enkele reden kan daarvoor zijn om dit goed te keuren.
1: Voor de vierde keer inmiddels, wat voor publiek komt erop af?
0: Ja, mensen die zich zorgen maken over de bewapening, ook over de modernisering van de kernwapens. Maar er komen ook mensen die zeggen, wat is dit voor monument? Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Een anti-kernwapenmonument, hier achter ons, van Hugo Hol. En dus die hun belangstelling voor de eerste keer wordt gewekt eigenlijk.
1: Waarom bent u bij deze herdenking?
2: Ja, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In Indië is mijn vader gevangen genomen door de Japen. En is hij overgeplaatst, gedetacheerd in een Japanse krijgsgevangenenkamp in Nagasaki. En toen de bom viel, was hij erbij. En hij liep toen net over van het schip naar de wal, over de loopplank. Ja, en de atoommoord heeft hij gewoon meegemaakt. Hij heeft het overleefd, maar hij is altijd ziek geweest. Ik heb hem nooit beter gekend.
1: Altijd ziek geweest, waarschijnlijk door de straling?
2: Ja, waarschijnlijk door de straling. Altijd ziek geweest.
1: Nog steeds actueel?
0: Zeker, want als je nu kijkt naar de plannen van dit kabinet om kernwapens te moderniseren, die ook in Volkel zijn opgeslagen in Noord-Brabant. Ja, dat doet Nederland niet, dat doen de Amerikanen, want van hun zijn die wapens. Maar Nederland geeft daar toestemming voor. Overal worden die kernwapens gemoderniseerd, nog dodelijker, nog meer verschrikkelijk. En er is eigenlijk geen politiek debat. En dat moet terugkomen, dat in de Tweede Kamer, zoals we die grote demonstraties hebben gehad in de jaren 80... Stop met deze absurde wapenwetloop, met deze absurde wapens. En kom tot bezinning.
3: Als laatste was het initiatiefnemer Willem de Haan. Je hoorde ook Peter Vol, wiens vader het bombardement op Nagasaki overleefde. Beide aanwezig bij die herdenking gisteren op het Emmaplein in de stad. En zometeen iets totaal anders. Wie maakt de beste eierbal? Bert Visser zocht het gisteren uit. En Harma over een opnieuw

0: Somjeu. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even een dagje goed ademhalen voor het weer echt warm wordt.
1: Ja, zo is dat. Nou, men wil het ook nog wel. Maar het ligt ook een beetje waarop de wind vandaan komt. Maar op dit moment hebben we wat meer westnoordwestelijke wind. Er zit nog een zwak frontje wat we even moeten verstaan. Er blijft niet heel veel van over. Er zitten ook wel goten in de bewolking. En hier en door kunnen ze een buitje overtrekken. Vanmiddag zag ik door de zon weer volken te vuurschien komen. En de wind zwakt tot motig. Wat ik al zei, komt nu uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur zo'n 20 tot 22 graden. Dus de wind doet in ieder geval ook een stuk rustiger aan. Vanopen met vannacht opklonen weer. De kin wat mistbank ontstaan met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En buiten een dag met flink wat zon. En met een zwakke tot motige zuidoostenwind 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel. Ja, binnenkort kun je op televisie kijken naar de serie Bert and Breakfast van cabaretier Bert Visser bij Omroep Max. In die serie runt Visser landelijk of tijdelijk een bed and breakfast in Leek, landgoedboerderij Oosterheerd namelijk. En toen bedacht hij, dat is ook mooi, in Grun om daar een eierbalwedstrijd aan te koppelen. Nou, die was gisteren en dus stuurden wij Dirk Bosje.
2: Bert, u verrast ons wel volken, maar deze keer met een eierbalwedstrijd. Waarom moet hij er komen?
3: Een aaienbalwedstrijd. Dat klinkt ook zo mooi, hè? Ja. Ik run een bed and breakfast, Dirk. En dat wilde ik altijd mijn hele leven al. En nou hebben we eentje gevonden waarvan de eigenaar en de eigenares op vakantie zijn. Dus ik mag die ding, mag ik dat zes weken, ja, dit ding, dit prachtige ding, mag ik de Oosterheerd hier in Leek, dat mag ik runnen. En ik dacht, een beetje scheu erin, bam, een beetje
2: wat niet al, gebeurd?
3: Niet meer achter de schapen aan enzovoort. En toen dacht ik, verrek, wat is nou typisch Gronings? De aaienbal.
2: Ja.
3: Dus er komt een aaienbalwedstrijd. En het loopt volledig uit de klauw. Want ik dacht één kraampje, maar het zijn allemaal kramen. Er komen mensen in en uit die ik niet ken. Het is gekhuis.
2: Heb je verstand van aaienbal?
3: Helemaal niks. Helemaal niks. Maar gisteren hadden we Pamela hier. En Pamela is de koningin van de eierballen. En uit Groningen. En die heeft me dat geleerd. Ah ja, fantastisch. Zo leuk om te doen ook. En ik kreeg er helemaal lol in. En nog hartstikke lekker ook. Maar ik dacht, Dirk, weet je wat was? Ik dacht echt, wat is nou typisch Gronings? He, waar de mensen, dat moet een beetje upgraden. Dat moet een beetje dang.
2: Dat is wel een vrolijk achter dit programma. Bert en Breakfast, dat je dus een grun hoor je een beeld erin. Maar de hut, die eyeball hobby.
3: Ja, zeker. Ik mag dat zelf verzinnen. En dat is hartstikke mooi. En het heet ook Bert en Breakfast. Heet het programma. En ik doe het ook allemaal. Ik verhuur de kamers. Ik sta achter de schapen aan. Ik achter de alpaca's. Ik zit op een trekker. En ik run die hele tent. En dat is één groot, goh, maar veel.
2: Nog een week hier opnames en in
3: start. Nog één week opnames. En volgende week ook weer. Ik moet weer met paarden op stap. En ik moet met mijn schaap. En ik heb kippen. En dan gaat ook een schaap bevallen, geloof ik. Of niet. Of nee. Ja, moet dat maar doen, jongens. Ja.
2: Hoor ik een beetje Fawlty Towers? Beetje chaos?
3: Nou, ja, maar daar hoef ik niks voor te doen, Dirk. Voor chaos. Want dit is te groot, te veel. Maar met ontzettend veel plezier doe ik dit. Ja. Nou ja. En hoort een aaienbalwedstrijd hoort erbij. Ja, je moet een beetje voor de bevolking doen. Toch?
2: Ja, ik vreug me erop.
3: Nou, ik ook.
2: Klaar.
3: Eet smakelijk.
0: Mooi duo. Dirk Boscher en Bert Visser. Bert en Breakfast heet die serie binnenkort te zien op de televisie. Straks ons lopend vuur naar Koert Nielsen.

0: Uit Noorwegen komt hij en meer dan 20 jaar geleden won hij de Noorse versie van Idols en daarna ook World Idol. She's so high, zong hij.
1: Lopend vuur.
0: Kurt Nielsen, ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Zoals lopend vuur 050-318-288. Wat komt er binnen, Daphne?
2: Harry, die verwacht dat het een zwaar seizoen gaat worden. Maar we zijn inmiddels al wel wat gewend, zegt hij. Hij verwacht nog 1 of 2 nieuwe spelers en dan halen we hopelijk het linker rijtje. Gea die zegt natuurlijk, het doet FC Groningen het goed. Belangrijkste is dat ze hun best doen en mooi voetbal laten zien.
0: En punten pakken.
2: En punten pakken, ja, inderdaad. Henk-Jan die heeft er wat minder vertrouwen in. Die zegt, ja, we hebben geen aanvallend vermogen. De scouts van onze FC zijn nog op vakantie, denkt hij.
0: 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Daar is 62% van de stemmers het mee eens. Straks, na 8 uur, ons wekelijks nieuwsforum. Onder andere over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en over de financiële problemen van het WEC in Lauwersoog. Ik ben hier in de studio, Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden en Cunera Zelm van RTV Noord.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
8: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
7: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
9: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
7: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met de argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
11: Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had hier voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van het geschil werd vorig jaar oktober bekend, maar tot nu toe zijn er slechts 10 uitbetalingen verricht. FC Groningen hoopt het aantal lege stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat naar 95% tillen. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn hun plaats gaan verkopen via de zogenaamde kaartenmarkt. En het is de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. Organisator André Pater kijkt nu al terug op een geslaagde editie met 3300 wandelaars. Voor volgend jaar hoopt hij op verdere groei. Misschien wel richting de 5000 lopers.
12: Die getallen zijn stiekem al voorbij gekomen. Ja. Als wij mogen dromen van 5000, dan eet ik weer mijn figuurlijke hoed op.
11: Meer nieuws straks om 8:30.
13: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
18: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, de Nieuwsweek zit er bijna op. Een week met zorgen over het WEC en over het bevolkingsonderzoek. Borstkanker bijvoorbeeld. Daar praat ik zo meteen over in ons nieuwsforum.
22: Goedemorgen, Edwin.

0: Boskerks en What Can I Say? Nou, genoeg. Mag ik hopen. Het is namelijk tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over de financiële problemen van het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog. Over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. En over de Groningse Vierdaagse. Met aan tafel Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden. En Cunera van Selm van RTV Noord. Goedemorgen, beide welkom.
1: Goedemorgen.
0: Het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie voor 1 juli duidelijkheid te geven, maar het reddingsplan laat nog even op zich wachten en schuldeisers worden zenuwachtig. En dat is geen fraai beeld eigenlijk van het WEC, Johan.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. En al een hele tijd niet. Dus, en het wordt ook spannend. Die schuldeisers die staan echt aan de poort te rammelen. Maar de vraag is eigenlijk, wie durft het faillissement aan te vragen? Dat doe je niet zomaar. Vooral niet, denk ik, omdat dat zeehondencentrum erin zit.
1: Ja.
2: Kan je zeggen, ja, het WEC is niet per se van het zeehondencentrum. Maar als de boel in handen komt van een curator, dan is een onvermijdelijke vraag, wat doe je met dat zeehondencentrum? Dus ik denk dat daar ook wel een reputatie van de schuldeisers, dat dat op de achtergrond ook wel meespeelt. Maar ondertussen loopt denk ik de verlies op.
0: Hoe kan het zo ontstaan, Cunera, dan?
1: Ja, nou ja, het loopt de verliezen op. We weten natuurlijk niet, hè, wat de cijfers zijn. Dat is ook een beetje het. Voor ons is het ook wat in het blauwe hinein denken. Want we weten niet wat de bezoekerscijfers zijn. We weten niet wat de omzet is. Wat de verliezen zijn, geen idee. En daar word ik heel geheimzinnig over gedaan. Mijn eigen waarneming is, ik ben nog niet binnen geweest, maar ik kom wel vaak daar langs en loop even een rondje om dat gebouw. Het is er nooit echt druk. Niet, niet in een weekend. En er moet al toevallig net een schoolklas komen. En dan heb je even wat drukte bij de ingang. Ja. Maar verder, volgens mij vallen de bezoekerscijfers tegen. Hoewel Hans Klopstra, die tijdelijk daar aan het roer zat, heeft gezegd, er zijn meer dan 100.000 geweest dit voorjaar. Nou, ze hadden geschat 150.000. Oké, lang niet gehaald, maar het is ook niet niks. Dus misschien valt dat nog mee, maar de toegangsprijs is ook al naar beneden gegaan, omdat het eerst te duur was. Dus we weten het eigenlijk niet. Maar wat jij zegt over dat niemand het op zijn geweten wil hebben om het failliet te laten gaan, ik denk dat dat ook zo is. En ik denk ook dat overheden vrij ver willen gaan om het te redden, als puntje bij paaltje.
2: Het is too big to fail, ja. Eigenlijk. Hè? Het is met zoveel geld in elkaar gezet, dat mag niet meer misgaan. Dat mag niet misgaan. Ja. Maar die bezoekerscijfers, prima, maar het gaat uiteindelijk ook om herhalingsbezoek. Hè?
1: Ja.
2: En jij geeft het zelf al aan, als je er geweest bent. Nou, ik ben er 2 keer geweest. Ik heb echt met zo objectief mogelijk gekeken van, wat is de reden om nog een keer terug te gaan? En ik kon het eigenlijk gewoon niet vinden.
0: Nee.
2: Dat zou dan voor de zeehonden moeten zijn.
1: Ja, 2 delen. Hè? Dat zeehondenziekenhuis, ja. En experience over de Waddenzee.
2: Maar de sfeer in dat zeehondencentrum in Pieterburen is wezenlijk anders dan nu dit. Dit is echt een ziekenhuis. En in zeehondencentrum, dat houtje touwtje-achtige, hè? Dat had ook iets. Dat had een enorme charme. Hm. Hè? Eigenlijk wel. Dus ja, als mensen het na 1 keer denken van, ik heb het wel gezien, dan heb je een groot probleem. En bovendien, dat vond ik in jullie verhaal ook wel heel goed naar voren komen, dat er niet echt een binding is met de omgeving. Dus al die ondernemers die er omheen zitten, hebben niet echt een band. En ik denk dat je met mensen de zee op moet. Voor beleving. En dat je aan dat bezoek iets moet koppelen.
0: Maar is het dan van tevoren niet goed genoeg over nagedacht, Cunera?
1: Nou ja, er is in elk geval lang genoeg over nagedacht. Want het is natuurlijk, die plannen die zijn al een decennium oud zo'n beetje. Misschien nog wel langer. En verschillende mensen hebben zich er ook op gestort wat het moest worden. En het leek ook een hele mooie plek natuurlijk. Hè? Lauwersoog, waar je sowieso al een heleboel volk hebt. Wat naar de boot gaat of naar de camping of de andere dingen. Ja. Maar om dat dan allemaal bij elkaar te krijgen, ook met die ondernemers in de haven, ja, dat is toch, dat gaat niet helemaal goed.
2: Maar dat is voorwaardelijk, zou je kunnen zeggen. Echt voorwaardelijk. Je moet je eigenlijk verdiepen in de vraag waarom het niet lukt om die partijen allemaal bij elkaar te brengen.
1: Ja.
0: Wat het nog ingewikkeld maakt is dat de overheid er inderdaad voor veel geld in zit. Hè? Bijvoorbeeld de gemeente, het Hoge Land. En Cunera, je zei het terecht, dat weten we allemaal niet. Want al die raadsleden, die hebben een geheimhouding. Ja. Die mogen er niet over praten. Dat maakt het ook wel erg ongemakkelijk bijna.
2: Nou kijk, die geheimhouding, dat zie je veel vaker bij dit soort projecten, heeft alles te maken met de financiële positie. Hè? Dus stel dat een out of the open je cijfers krijgt over bijvoorbeeld de liquide positie, hè? Of er nog geld zit in de portemonnee. Nou, waar ze doodsbang voor zijn, is dat op een gegeven moment leveranciers bij de deur komen en zeggen, ik kom alleen iets brengen als ik geld krijg. In het handje. Ja, dan hebben ze, daar willen ze niet naartoe, naar die situatie. Zo die er misschien nu al niet is, dat weet ik ook niet. Snap je? Dus dat openheid kan direct alweer gevolgen hebben voor de positie, financiële positie.
1: Ja, dat snap ik wel. En dat zij niks mogen zeggen. Het is niet voor niks dat er achter de schermen natuurlijk nog keihard gewerkt wordt. En Hans Alders zegt een broedende kip, of wie zei het?
0: Hans Alders,
1: een broedende kip moet je niet storen. Er wordt nog keihard gebroed. Dat is in elk geval duidelijk.
2: Ja, broeden bestaat eruit. Hoeveel geld gaat de overheid er nu weer in stoppen?
1: Denk ik ook.
2: Dat is het gewoon.
0: Maar zou dat ook gewoon zo kunnen zijn? Zeg, je hebt iets moois, iets prestigieus daar in Lauwersoog. Dat wil je graag hebben. Daar moet dan maar gewoon overheidsgeld bij. Zou dat ook kunnen?
1: Ik denk wel dat zou kunnen.
2: Ja, maar kijk, dan moet je onderscheid maken tussen, heb je geld nodig om het te redden en het weer en de schuldeisers weer tevreden stellen, et cetera. Of geef je meer geld voor exploitatie? Structureel. Dat is die twee.
1: Eigenlijk is dat laatste natuurlijk wat ze nodig hebben, als blijkt dat het zo niet werkt.
2: Ja, en dat geeft ook de meeste discussie.
1: Ja.
0: We wachten het af en wellicht dat de cijfers binnenkort wel naar buiten komen.
1: Ja, nog tot oktober, begrijp ik.
0: Ja, dat is het zo. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk. Door een tekort aan personeel lopen de wachttijden in Groningen op. Doorgaan op de huidige manier lijkt niet meer mogelijk. En daarom zoeken experts naar oplossingen. En dat is niet het enige probleem. Het heeft ook minder effect dan vooraf werd gedacht. En dat is uiteindelijk ook een ongemakkelijke discussie, want elke persoon is er één, hè?
1: Ja, ik vind dit echt een super ingewikkeld onderwerp. Want persoonlijk, iedere keer als ik weer geweest ben, en dan krijg je heel snel daarna ook al een brief thuis waarin staat, er is niets opvallends aangetroffen bij u. Dat sluit niet uit dat u misschien toch wel iets kunt hebben, want ze geven geen garantie. Dan ben ik weer opgelucht. En dan denk ik, mooi. Hè? Dus wat dat betreft, ook al zou ik er elk jaar naartoe moeten, ik zou dat zeker wel doen. Trouwens wel opvallend dat minder dan 70% het doet. Dus meer dan 30% van de vrouwen die geeft aan die oproep helemaal geen gehoor. Om wat voor reden dan ook, weet ik niet. Maar die andere kant inderdaad, en ik heb dat hele onderzoek ook gelezen, waar ook ons artikel op gebaseerd was. Er worden heel veel kankers ontdekt bij die screening, fase 1. Die waarschijnlijk, als ze niet ontdekt waren, tijdens iemands leven nooit tot problemen hadden geleid.
0: En dus ga je een heel circus optuigen.
1: En die ga je wel behandelen.
0: Ja.
1: En met alle ook negatieve gevolgen voor de vrouw van dien.
2: Ja.
1: Maar daar kom je nooit achter. Want als je het helemaal hebt ontdekt, dan is er geen arts of geen patiënt die zegt, nou, laat me zitten, we zien wel. Dus dat vind ik echt heel erg ingewikkeld.
0: Vind je het ook ingewikkeld?
2: Nou, tuurlijk is het ingewikkeld, want je kunt dat wetenschappelijke bewijs van dat uiteindelijk, of je wel of niet behandeld wordt, je levensduur wordt er niet wezenlijk door verlengd. Dat is ook wel een hele harde constatering. Hè? Dus dat is best wel, ik begrijp dat dat een discussie wordt. Hè? Maar tegelijkertijd denk ik, is dit een teken aan de wand? Hè? Is het nu zo dat door die druk op die gezondheidszorg we ons dit soort dingen vaker gaan afvragen? Wat is de effectiviteit? En dat het daarmee ook een beetje een geldkwestie kan worden.
1: Ja.
2: En uiteindelijk in een heleboel situaties en gevallen, los van borstkanker, een soort triage ontstaat van, is het nog de moeite waard om jou te behandelen?
0: Nou, dat wordt zelfs voorgesteld, toch, als een van de oplossingen.
2: En als dat een hele brede discussie wordt, hè, dan vind ik hem al, dan wordt hij ook een beetje ethisch. Dan is het uiteindelijk de vraag, wie moet je nog behandelen? He? In welke situatie?
1: Maar daar gaat het hier juist niet om, want iedereen wordt behandeld.
2: Nu? En,
1: ja.
2: Nu? Ja, ja, maar ik kijk vooruit.
1: Ja, maar het gaat niet om behandelen. Het gaat om wie ga je screenen. En dat is natuurlijk iets anders dan behandelen.
2: Maar als de screening minder plaats heeft, doet de vraag of je wel of niet moet behandelen zich ook niet voor.
1: Nee, precies.
2: Dus Jan, heb dus je dan dat?
1: Dat is voor jou dan de triage naar voren. Maar dat wordt dan bepaald op basis van allerlei. Kijk, ik denk dat ik niet meer in aanmerking zou komen voor screening. Want als je kijkt waar ze op roken en in de familie en of je vaker problemen hebt gehad, ik denk dat ik niet meer gescreend zou worden. Dat zou ik super jammer vinden. Want wat ik net uitlegde, die geruststelling die ik eens in de twee jaar nu heb, die is er dan niet meer. Maar
2: de vraag is of je er recht op hebt op zo'n screening, hè?
1: Dat is inderdaad.
2: En of jij vindt dat je er recht op hebt.
1: Ik denk niet dat ik er recht op heb. Nee. Want misschien zijn er andere vrouwen die meer in de risicogroep vallen. En die, ja, inderdaad.
2: Maar dan kom je inderdaad op het punt van de weging. Ja, dit noemt triage.
1: Maar Johan, mag dat dan niet? Want het is toch een gegeven dat het financieel uiteindelijk, als je alles blijft doen, niet haalbaar is?
2: Ja, zeker, zeker. En daarom moeten de keuzes worden gemaakt in de gezondheidszorg. Maar dan heb ik wel graag dat dat soort keuzes out in the open worden gemaakt met de juiste argumenten, weet je wel. En ik zal niet zeggen dat dit geen juiste argumenten zijn, maar je hebt het gevoel van we gaan ergens naartoe.
1: Ik zie hier juist heel veel argumenten. Er wordt heel duidelijk gezegd wat de risicofactoren zijn en welke kankers een grotere kans hebben op uitbreiding en welke minder. Dus meer in die open kan je het bijna niet doen als nou net in dit voorbeeld en dat onderzoek van die artsen.
2: Ja, maar wat is de consequentie van dit onderzoek? Dat is het punt waar ik een beetje wil maken.
1: Ja.
2: Wat als we dit onderzoek zien, wat ik op geen enkele manier ter discussie stel, de uitkomst op de inhoud, wat gaan we daar dan mee doen? En dat is volgens mij een veel bredere discussie.
1: En wat moet
2: discussie.
1: Volgens jou dan niet mee gebeuren met dit onderzoek?
2: Nou, ik zou toch graag zien, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat mensen altijd de gelegenheid krijgen om onderzoek te laten doen.
1: Dus en je zult zien,
2: dat dat dan in de particuliere sector terechtkomt.
1: Ja, dan wou ik net zeggen, de mensen met
2: dan zit het niet
1: meer
2: geld. Dan wordt het niet meer vergoed.
0: En naar die situatie moet je niet toe, zeg jij.
2: Dat vind ik niet, want dan wordt het weer een kwestie van heb ik genoeg geld
1: dus
2: om dat te laten doen.
1: Je zou het aan iedereen gratis moeten blijven aanbieden.
2: Ik vind eigenlijk van wel.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Er wordt nu verder onderzoek naar gedaan. En wat uiteindelijk eruit komt, dat gaan we ongetwijfeld horen. We gaan naar een iets luchtiger onderwerp. En dat is de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. Met ruim 3000 deelnemers. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Worden vanochtend André Pater, de organisator, al zeggen van nou, als het 5000 wordt volgend jaar, eet ik mijn denkbeeldige hoed op. Ik zou dan de echte hoed doen. Heeft de Vierdaagse het in zich om een groot blijvend evenement te worden, Johan?
2: Ja, waarom niet? Je hebt het toch ook gezien met de marathon? He, die kon eerst niet doorgaan op de ring. Iedereen in zak en as. Toch georganiseerd. En pats, jongen, dat werd een succes. En inschrijvingen, dat zie je nu ook weer. Mensen, vanmorgen gehoord in jouw uitzending. Mensen schrijven zich alweer in. Nou, dat doen ze niet omdat ze er aanvonden. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Mooi.
0: Heeft het in zich kunnen heren om een groot blijvend evenement te worden?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik kwam vanochtend toen ik hierheen wandelde de man tegen van de organisatie die de bordjes aan het plaatsen was. Want de Vierdaagse komt vandaag ook hier langs Noord. Dus hier zo op het hoekje zetten die een bordje neer met een pijl naar links. Heel enthousiast en opgewekt. En dat is eigenlijk ook de algehele sfeer die eromheen hangt. Hè? Wat een mooi evenement. Eigenlijk hoor je geen wandklank. En ik denk wel dat dat nog kan groeien. Want eigenlijk is het best klein natuurlijk. Hè? Meer dan 3000, dat is een soort van niche nog. Dus misschien moet het juist wel groeien om het echt een vaste plek te geven in de jaarlijkse kalender.
0: Ja, moet het groeien? Maar, vind je dat? Maar vind jij dat?
2: Het kan altijd groeien. Maar wat ik prachtig vind is dat in een stad als Groningen er gewoon heel veel gebeurt en georganiseerd wordt. En ik denk ook dat die organisatie best trots mag zijn dat ze dit op poten zetten.
1: En juist in die zomermaanden, die normaal best stil waren in de stad. En dat er eigenlijk nauwelijks iets te beleven
2: was. En dat het een niche is, dat geeft je ook de kans om ervan te leren en om normaal te groeien.
1: Zo moet je beginnen.
2: Nou, dus daar is helemaal niks mis mee. Maar ik denk, dat het maakt de stad Groningen, vind ik ook qua festiviteiten, completer.
0: Want je hebt natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Moet het dan zo groot worden of hoeft dat helemaal niet?
1: Ja, dat denk ik niet. Nee. Groningen is ook geen Nijmegen. Maar ik denk dat er nog wel een paar duizend bij kunnen. Nog iets anders trouwens. Ik heb in mijn vakantie de afgelopen weken een aantal etappes van het Siltepad gelopen. Nieuwe wandelroute, heel veel geld in. Hè, ook van het Waddenfonds. Ik heb 4 etappes gelopen. En ik ben niemand anders tegengekomen die route liep. Ja. Dus daarvan denk ik, ook wandelen, ook hartstikke mooi, echt prachtig. Gewoon in deze tijd van het jaar. Maar daar moet misschien nog iets meer reclame voor gemaakt
2: worden. Hoe lang is dat?
1: Dat zijn afstanden van zo tussen de 15 en 20 kilometer.
2: Ja.
0: Kun je een etappe van maken volgend jaar met paden die niet zo vaak belopen worden, bijvoorbeeld. Iets voor jou trouwens om ooit mee te gaan doen dan?
2: Oh ja, hoor. Ja. Ik zou zomaar meedoen. Ja, ja.
1: Nee, Vierdaagse, nee. Daar zou ik zelf
2: niet... Oh nee, de Vierdaagse niet trouwens. Nee, ik bedoel, ik zou ook geen 40 kilometer per dag gaan lopen.
0: Nee, maar ook 20.
2: Ja, dat weer wel.
0: Ja. Ja, maar jij niet? Waarom niet?
1: Nou, ik hou toch meer van in alle rust wandelen.
0: Oh ja, dat is te massaal dan voor jou. Ja.
1: Maar ik vind het wel een geweldig evenement, echt. Ja.
0: Ik kijk nog even naar ons lopend vuur van vandaag. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Johan, eerst jij maar eens.
2: Oh god, ik vrees dat ik weer hetzelfde zeg als toen met Nederland zelf al. Toen zat ik hier ook, moest ik ook uitleggen.
0: Is ze wereldkampioen laten worden toen?
2: Ja. Nee. Maar nee, ik glas half vol, half leeg. Dat is het eigenlijk wel. Want ik ben niet helemaal overtuigd door de transfer. Wat ze op de transfermarkt hebben binnengeroeid. Afgezet tegen wat er weg is. En ik vond vorig jaar, vond ik het allemaal wel heel erg euforisch. Ik zou haar zeggen, zo goed was het nou ook weer niet. Weet je wel, er zijn ook
1: heel goed, hè?
2: Ja, er zijn ook wedstrijden geweest dat ik dacht van dat ik de reacties hoorde na afloop. En dat ik dacht, zijn we bij dezelfde wedstrijd geweest? Maar dan hou je altijd wel, ben ik nou te kritisch en dit en dat? Dat vraag je je wel af. Maar nee, ik was vorig jaar ook niet.
0: Wel negende.
2: Jawel, maar. Waarom kijk je naar die? Ik kijk niet, je hoeft niet per se naar de ranglijst te kijken. Je kan ook kijken, hoe zagen die wedstrijden eruit? Hoe reageerde je op een achterstand? Hoe ging het? Hè? Nou, dan vond ik dat ze in de spitsen echt wel problemen hadden. En het zal ook wel komen omdat die spitsen niet echt. Eén was niet in vorm, die Willemsen. En die andere was constant geblesseerd. Maar toen hij erin kwam, Sabada, scoorde hij meteen 2 keer.
0: Nu weer geblesseerd.
1: Ja.
2: En nu
1: weer
2: geblesseerd. Dus dat, als je geen spits hebt, kun je ook niet veel scoren. Dat was een beetje het manco.
0: Heb jij vertrouwen, Kumira?
1: Het klinkt Cruyffiaans.
2: Ja. Oh, sorry.
0: Nee, is goed.
1: Oh, heb jij vertrouwen? Nou, ja, ik heb wel vertrouwen. Ik zei net, we begonnen vorig jaar goed. Maar de eerste wedstrijd was natuurlijk niet goed. Van vorig seizoen. AZ verloren, volgens mij. Dus ik hoop dat het zondag een stuk beter gaat. Thuis tegen Utrecht. En dan verder met die transfers inderdaad. Dat stemt nog niet meteen heel hoopvol. Maar vertrouwen aan de voorkant altijd goed.
2: Ja, en de jonge jongens zijn weer een jaar ouder. Dus het kan best zijn dat dit een seizoen wordt. Waarin ze echt helemaal tot wasdom komen. Dat kan ook, hè. Daar hoop je op.
0: Ja. Nou, laten we hoopvol dan beginnen. En dat is ook een beetje. Het glas is wel half vol trouwens in de reacties op ons lopend vuur, vooralsnog. Ja. Want 63% zegt eens: ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Johan de Veer en Cornelis van Zijl. Dankjewel.

0: That's what I want. Morgan Wallen, Tate McRae in de ochtendploeg. Daar is zometeen ruimte voor het nieuws uit Groningen. Om 8:30. Rob, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. Zo direct gaan we alvast even terugblikken met de organisatie.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Op een paar seconden na is het 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat verhogen naar 95%. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn hun plaats gaan verkopen via de zogenaamde katermarkt. Dat levert de supporter per wedstrijd 1/17e deel van de aanschafprijs van de seizoenkaart op. FC Groningen heeft voor komend seizoen ruim 13.500 seizoenkaarten verkocht. Er staan meer dan 6.000 mensen op de wachtlijst. Op de Ouderwerfslaan in Winschoten zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door de ambulancedienst gecontroleerd. Of ze ook naar het ziekenhuis moesten is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In woontoren De Helix aan de Oostzaan in Stadswijk De Hoogte is gisteren aan het eind van de middag brand uitgebroken. Meerdere blusvoertuigen kwamen te plaatsen, waaronder een hoogwerker. De brandweer had de situatie snel onder controle. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Het is de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. De eerste dag moesten er nog maatregelen worden genomen vanwege de hitte, zoals eerder starten en het inkorten van de 40 kilometer. Maar de laatste dagen was het prima wandelweer voor de 3300 deelnemers. Organisator André Pater kijkt nu al terug op een geslaagde editie.
7: We hebben feedback van de deelnemers, feedback van de vrijwilligers en iedereen zegt ook gewoon, ja, het zit beter in elkaar dan vorig jaar. En vorig jaar was iedereen al positief. Dus wij zijn ontzettend blij. En dat is ook helemaal wat wij willen vasthouden, ook deze laatste dag.
1: Voor volgend jaar hoopt de organisatie op verdere groei van het aantal deelnemers richting de 5000. Op het Emmaplein in Groningen was gistermiddag de herdenking van de bombardementen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Gisteren was het precies 81 jaar geleden dat de eerste atoombom werd gegooid op Hiroshima. Een paar dagen later volgde Nagasaki. Meer dan 250.000 mensen kwamen om het leven, waarna Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Ook Peter Vol was bij de herdenking op het Emmaplein. Zijn vader overleefde het bombardement op Nagasaki.
8: In Indië is mijn vader gevangen genomen door de Japan. En is hij overgeplaatst, gedetacheerd in een Japanse krijgsgevangenenkamp in Nagasaki. En toen de bom viel, was hij erbij. En hij liep toen net over van het schip naar de wal, over de loopplank. Ja, en de atoombom heeft hij gewoon meegemaakt. Hij heeft het overleefd, maar hij is altijd ziek geweest. Ik heb hem nooit beter gekend. Waarschijnlijk door de straling, altijd ziek geweest.
1: Landgoedboerderij Oosterheert in Leek stond gisteren in het teken van tv-opnames. Cabaretier Bert Visser draaide er de eerste beelden voor zijn nieuwe serie voor Omroep Max. In de serie gaat Visser op zoek naar een geschikte plek voor een bed and breakfast. Hij komt uit bij landgoedboerderij Oosterheert, waar hij de B&B tijdelijk mag overnemen van de eigenaren.
9: Bed and Breakfast heet het programma. En ik doe het ook allemaal. Ik verhuur de kamers, ik sta achter de schapen aan, achter de alpaca's, ik zit op de trekker en ik run die hele tent. En dan is één groot, maar veel. Volgende week ook weer, ik moet weer met paden op stap en ik moet met mijn schaap. En ik heb kippen, en dan gaat ook een schaap bevallen, geloof ik, of niet. Ja, moet dat maar doen, jongens.
1: Ja, ook organiseert Visser een eierbalwedstrijd en daarvoor waren de opnames gisteren. Omroep Max maakt later bekend wanneer het programma te zien zal zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding voor bevingsgedupeerden van de Haanadvocaten gaat minder snel dan gehoopt. Hoe dat zit, je hoort er zo meer over.
19: Goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael. De uitbetaling van de immateriële schadevergoeding voor bevingsgedupeerden van De Haan Advocaten gaat minder snel dan gehoopt. Het advocatenkantoor dwong via de rechter bij de NAM een immateriële schadevergoeding af voor zo'n 5000 Groningers. Vorig jaar oktober kwamen de partijen tot een schikking, maar sindsdien hebben slechts tientallen Groningers hun geld ontvangen. Verslag hebben we Daniel Telen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En voor welke mensen is deze regeling?
2: Na 2018 is De Haan Advocaten namens zo'n 5000 Groningse gedupeerden een massaclaim begonnen tegen de NAM, omdat deze gedupeerden recht zouden hebben op een immateriële schadevergoeding voor al het leed dat zij hebben ervaren door de gaswinning. Alle mentale ballast die dat heeft gegeven. En ze hebben die uiteindelijk gewonnen. En dat betekent dus dat de Nederlandse aardoliemaatschappij moet betalen om dat leed te compenseren. Daar is nu ook een regeling voor opgetuigd en een schikking voor opgetuigd tussen de NAM en De Haan. Daar zijn afspraken over gemaakt en die liggen er nu al sinds vorig jaar oktober. En wat blijkt, sindsdien zijn slechts tientallen mensen uitbetaald, terwijl het om ruim 5000 gedupeerden gaat die mogelijk aanspraak maken op dit geld.
1: Hoe kan dat dan, is dan de logische vraag.
2: Nou ja, dat is een hele terechte vraag. Ik heb gebeld met Pieter Huytema. Hij heeft zelf deze zaak gevoerd en overziet ook uiteindelijk de uitbetaling van deze schikking. Hij zegt dat er meerdere dingen zijn die wat zand in de motor hebben gegooid. Ik kan er bijvoorbeeld aan denken dat zij zelf nog gedupeerden moeten traceren, of dat mensen bijvoorbeeld hun gegevens niet aanleveren. In sommige gevallen zijn ze ook afhankelijk van bijvoorbeeld het Instituut Mijnbouw Schade Groningen, omdat die schadedossiers moeten aanleveren, omdat gebaseerd op het aantal schades je dan weer een geldbedrag krijgt. Heel technisch. En zeggen ze, we komen gewoon heel vaak ingewikkelde situaties tegen. Heb je bijvoorbeeld bijzondere gezinsconstructies. En dat zorgt er dan voor ook dat ze heel vaak weer met de NAM om tafel moeten, omdat die bepaalde casus niet in de schikking opgesteld staat. Dus dan moeten ze samen weer om tafel van, oké, hier hebben we nooit iets over bedacht, dus hoe gaan we dit nu oplossen?
1: En dat zorgt voor flink wat vertraging. Wat voor gevallen heb je het dan bijvoorbeeld?
2: Nou, dan kun je bijvoorbeeld hebben over complexe gezinssituaties, overlijdensgevallen, gescheiden ouders, kinderen die gedeeltelijk thuis wonen en toen uitwonend waren. Welke schades neem je dan wel mee en welke schades neem je nou niet mee, enzovoort.
1: Ja. En toch klinkt het allemaal alsof het had wel wat meer gekund dan een paar enkele tientallen.
2: Ja, nou, dat zou je wel zeggen als die regeling vorig jaar oktober is opgetuigd en je komt bijna een jaar later tot slechts tientallen uitbetalingen. Terwijl dit mensen zijn die al wachten sinds 2018, want toen is die rechtszaak begonnen. Ja, dan denk je van, wat is er nou zo moeilijk aan? Want de NAM heeft het geld wel liggen.
1: Wanneer kunnen mensen dan wel het geld verwachten?
2: Nou, ik heb het aan Pieter Huytema gevraagd. Hij zegt, het doel is dat we dit jaar in ieder geval alle zaken in behandeling nemen. Maar daar zei hij ook bij, in behandeling is niet hetzelfde als uitbetaald. Dus ik heb echt gevraagd van, ja, oké, maar wanneer heb je het nou betaald? Ik zei, is dat al pas in 2028 dat je de laatste betaling hebt gedaan? Ja, daar zei hij op, ik hoop dat dat niet zo is.
1: We wachten het af en meer erover op rtvnoord.nl en onze app. Dankjewel, Daniel Telen. En zometeen de laatste dag van de Groningse Vierdaagse met onze eigen meelopers, Elwin

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you. There will never be another.

0: Artie Barrett, Robin IJzerman, Groningsgoud van deze week vanmiddag in Studio Grun vertelt Maartje wat Groningsgoud voor komende week is. Maar dat is pas vanmiddag na vieren. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, niet heel veel zondag op dit moment. Komt hij nog wel vandaag?
1: Ja, die komt in de loop van de dag beter te verschijnen. We hebben op dit moment een mok met een zwak frontje wat vanuit het westen, noordwesten overtrekt. Er zitten wat lichte buitjes op. Maar van oben is ook weer daar een rug van hoge druk. Een apart centrum boven onze omgeving gaat produceren. En dat zorgt dit weekend voor een oost-zuidoostelijke stroming. Later een zuidwestelijke stroming. Dat betekent een oplopende temperatuur. En op zondag ook weer benaard warm. En wellicht de data groot. Doordat dan zakt de temperatuur weer terug. En de loop van de week weer een temperatuurstijging. Tot misschien wel weer die data groot. En dan zullen we toch over een week, anderhalf. Dat het toch allemaal wat anders kan worden. Omdat een lege drukgebied toch wat meer invloed probeert te krijgen om onze omgeving. Dat betekent dat misschien wel weer wat wisselvalliger gaat worden. Dat mag natuurlijk ook. Nou, vandaag in ieder geval kansen op een paar lichte buitjes. Er is veel bewolking. Historisch aan en zoeken we volken de zon. De temperatuur met een zwakke tot matige west-noordwestelijke wind vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer. De kan mistbank ontstaan met 9 tot 14 graden. Dat is minimum. En men door de zon gouden best. De temperatuur 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoosten wind.
0: Ja, nu vrij, hè? Zo'n beetje na deze dag, toch?
1: Ja, ja. De komende 3 weken heb ik vakantie. En lekker. In 31 augustus de ben we weer present.
0: En nou, namens de hele ochtendploeg een fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. Oké,
0: okay, hoi.
2: Radio Noord. Live. De Groningse Vierdaagse.
0: De laatste dag. We gaan weer de paden op de lanen in. Met de Vierdaagse, die trouwens ook hier die Noord langskomt. Alsjeblieft zijn de woorden van Elwin Baas die je nu hoort. Want hij loopt samen met Joyce Kranenborg mee. Elwin, waar zijn jullie nu op dit moment?
3: En het toilet is...
4: We zijn net begonnen bij het volledige rondje om het Paatsvoldse Meer. Ga ik even weer een knipje zetten. 1, 2. Want ik sta bij de eerste. Veel succes nog met de laatste kilometers. Maar we zijn begonnen met de laatste etappe natuurlijk. En de ronde van de 20 kilometer lopers, die zijn begonnen uit het centrum van de stad. Natuurlijk vanaf de Grote Markt. En het is me toch gezellig druk hier. En ik mag meehelpen met knipjes zetten. Wie kan ik nog even? Een knipje. U wilde een knipje?
5: Ik wil graag een knipje.
4: En dan moet ik hem even zo. Ik vind het wel heel ingewikkeld hoor. Oh, nu komen ze allemaal tegelijk bij mij. En dan
6: zo. Een stukje lichter.
4: Ja. Jullie hebben weer een gaatje. Ik geef hem graag weer aan jou. Want dit is wel een druk moment nu, hè?
7: Ja, het is nog nooit zo druk geweest zo vroeg al. Ik heb tot nu toe altijd op een andere post gestaan. En later in de route. En dan ging het veel langzamer, veel rustiger. Maar nu is het gewoon heel druk al.
4: Ja, ik denk gezellig. Dat we ongeveer om een kilometer of 5 zitten nu. Ongeveer, hè? Ja. En dan komen mensen hier dus bij de eerste controlepost. Ja. Merkt u ook al een beetje dat het nu wel de laatste etappe is voor de lopers?
7: Ik vind de mensen nog ontzettend fris en fruitig.
4: Ja,
7: en heel vrolijk en heel blij. Misschien ook omdat het de laatste dag is natuurlijk, hè?
4: Dat zal ook wel kunnen, hè? Dat is wel echt spits. U ga snel door.
7: Ja.
4: En dan gaan wij eens even kijken. Of er zitten ook allemaal mensen te wachten. Want dit is ook het eerste rustpunt. En dan kunnen ze daar verderop een bakje koffie gaan drinken. En mensen hebben soms zelf ook even een smoothie mee. Of wat er is, een lekker sapje.
8: Oh, net een smoothie. Verrukkelijk, het geeft heel veel energie.
4: Ja,
8: kunnen alles weer aan. En dan gaan we nog een keer 20 lopen. Wat is Groningen mooi.
4: Oh, wacht, u gaat 2 keer de 20 lopen vandaag?
8: Helemaal niet.
4: Bij
8: wijze van spreken, in verband met dit allemaal.
4: Ja. Hoe gaat het met de voeten?
8: Nou, ik voel het wel nu heel erg. Maar wij wilden heel graag Groningen lopen. We hebben altijd Nijmegen gelopen. En het is onze feest hier. En wat een aardige mensen. Nee, de voeten gaan goed.
4: Ja, waar komt u vandaan dan?
8: We wonen nu in Amsterdam. Amsterdam.
4: Dat is een bekende stad natuurlijk. Ja. En u zegt van Nijmegen, maar wat vindt u dan, wat is het verschil met Groningen?
8: Nou, Groningen is kleinschalig, vriendelijker, zachter. Niet zoveel beentjes met uw muziek. En dit is gewoon heel vriendelijk. Nijmegen heb je veel meer beentjes, veel meer lawaai, spektakel. Ook leuk. Maar dat kleinschalige, ja, ik ben natuurlijk oud. Dat vind ik gewoon heel prettig.
4: Nou, ik ben helemaal niet oud. Nee, maar geldt dat ook voor u? Vindt u het ook lekker dat het even wat rustiger is hier in Groningen?
9: Absoluut, absoluut.
4: Ja,
9: zeker. Ik vind Groningen heel erg leuk en prettig. We hadden een heerlijk hotelletje. En dan even door de stad lopen. Nog wat geshopt natuurlijk. En helemaal goed hier.
4: Ja. Wat zijn jullie van elkaar?
9: Nou, wij zijn vriendinnen.
4: Hartsvriendinnen. Ja. Ja, en wandel je dan vaker met leuke tochten? Of is het...
9: In Nijmegen, ja.
4: Ja,
8: hè? Ja. Maar we maken rondjes in Amsterdam door het Vondelpark en omstreken. Dat dan weer wel.
4: Ja, hè?
8: We lopen wel veel.
4: Hey, als ik dit zo proef, dames, dan denk ik dat we jullie volgend jaar weer gaan zien hier in Groningen.
9: Ik denk het wel.
4: Ja, toch?
9: Ja, zeker. En misschien nog wel met meer vriendinnen.
4: Nou, dat zal gezellig zijn.
8: Wat ik zo lekker vind, Groningen heeft 20 kilometer, dat is heel aantrekkelijk. Ja. Dat heeft Nijmegen niet.
4: Klopt.
8: Dus die 20 kilometer moet gewoon blijven hier. Ja. En dan komen we met sliert vriendinnen hier.
4: Ja. Nou, we willen ook niet te veel Amsterdammers hier hebben, hoor. Want wij zeggen, nee, joh, gekheid. We sluiten af, want jullie moeten ook zo weer door.
1: Ja, we gaan door.
4: Even een hele korte inburgeringscursus Gronings. Jullie weten hoe wij tot ziens zeggen in het Gronings?
8: Alsjeblieft, ik weet het niet.
4: Steek me de vinger omhoog en dan zingen we... Mooi.
9: Mooi.
1: Niet de middelvinger.
4: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, niet de middelvinger. Nee. Mooi. Straks meer vanaf de Vierdaagse en over het Vondelpark gesproken. Agda en de Munnik.
3: De Groningse Vierdaagse.

0: deel je een Spotify-lijst gewoon op. CD van jou, CD van mij, Agda de Munnik en de kapitein, deel 2.
1: Lopend vuur.
0: Het voetbalseizoen begint en FC Groningen speelt zondag tegen FC Utrecht, de eerste wedstrijd. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen, is ons lopend vuur. 050-31-8828, wat komt er binnen?
2: Jan die zegt, ja, we gaan het zien waar het schip van FC Groningen dit seizoen strandt. In het linkerrijtje of het rechterrijtje. In ieder geval heb ik enorm veel zin in dit seizoen. En Fenna die belde nog even naar ons.
3: Hallo, ik wil even zeggen, mijn man die gaat bijna 75 jaar heen. En goede tijden en slechte tijden. Het is altijd slecht soms en dan is het goed. Maar je blijft altijd supporter.
0: Ja, dat is waar. Goede tijden, slechte tijden, dan ben je een supporter. 050-318-8288. Praat met ons mee. Geef je mening door. Vinden we leuk. Even inspreken of even appen of even bellen. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 62% van de stemmen zegt eens. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Over de tegenstander van FC Groningen overigens. Straks meer. En na 9 uur dan blikken we vooruit op FC Utrecht. Even de spotlights.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij gingen scheiden? Dan kun je hem aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
8: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
11: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. Dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
8: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
13: Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking in een massaclaimzaak tegen de NAM. De uitkomst van het geschil werd vorig jaar oktober bekend, maar tot nu toe zijn er slechts tientallen uitbetalingen verricht. En dat is teleurstellend, zegt verslaggever Daniel Telen.
14: Als die regeling vorig jaar oktober is opgetuigd en je komt bijna een jaar later tot slechts tientallen uitbetalingen, terwijl dit mensen zijn die al wachten sinds 2018, want toen is die rechtszaak begonnen. Ja, dan denk je van wat is er nou zo moeilijk aan? Want de NAM heeft het geld wel liggen.
13: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt aanpassingen op de snelwegen naar de Duitse grensovergang, waaronder onder de A7 bij Bad Nieuweschans. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt nu of er permanente maatregelen moeten komen, zoals vaste matrixborden en aanpassing van de beleiding. En FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat verhogen naar 95%. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn, hun plaats gaan verkopen via de kaartenmarkt. Meer nieuws straks om 9:30.
15: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: Radio Noord.
22: De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, straks de weekendsport. Met de eerste wedstrijd van FC Groningen thuis tegen Utrecht. We richten even onze blik op de tegenstander van komende zondag.
25: Ja, goedemorgen Edwin.
26: Ja, goedemorgen.

0: De Doobie Brothers in de ochtendploeg. Zondag start het nieuwe eredivisie-seizoen voor FC Groningen met een thuiswedstrijd in de Euroborg tegen FC Utrecht. Over die ploeg ga ik praten met René van den Berg van RTV Utrecht. Goedemorgen, René.
1: Welgemeend, goedemorgen.
0: Ja, er is natuurlijk het een en ander veranderd bij Utrecht. Het afscheid van Ron Jans, de komst van de nieuwe trainer, Correa. Wat voor indruk heb je van hem gekregen tot nu toe?
1: Nou weet je, Correa is natuurlijk, was de kroonprins van de trainerschilde van het afgelopen seizoen. Hij heeft met Telstar een fantastische prestatie geleverd in een bepaald soort voetbal. En nou vond Utrecht dat wel leuk om dat soort voetbal ook naar de galgenwaard te halen. Alleen als je de hele voorbereiding bekijkt, dan is dat maar mondjesmaat gelukt. Dan zie je dat niet alles even vloeiend verloopt. Dat alle posities niet precies weten wat ze moeten doen in vergelijking tot wat hij bij Telstar wel voor elkaar heeft gekregen. Daar heeft hij overigens wel iets meer tijd voor gehad. Want het jaar dat hij in de keukenkampioendivisie speelde, heeft hij dat kunnen bijslijpen. En dat is in de eredivisie alleen maar beter geworden. Maar we zitten nu wel in Utrecht met een probleem van welk systeem gaan we nou spelen? Gaan we nou met 3 man achterop spelen? Of gaan we gewoon weer terug naar 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers? En ik weet niet of Correa daar voor zondag al uit is.
0: Oh, dan heeft hij niet heel veel dagen, niet heel veel tijd meer.
1: Nou weet je, ik heb een gedeelte van de voorbereiding gekeken. Ik ben zeg maar half juli ingestroomd. Ik heb 4 wedstrijden van Utrecht gezien. Daarvan waren er 3 zo dat hij in dat systeem speelde. Wat ik je net schets met 3 verdedigers. Met wingbacks, zoals dat zo mooi heet. Maar dat zijn gewoon voetballers die aan de buitenkant spelen. In een soort van tramrails als een speer naar voren moeten. Nou, dat heeft hij 3 wedstrijden gedaan. Maar de laatste wedstrijd, afgelopen zondag in de Galgenwaard tegen Sevilla. Overigens 1-0 verloren via een catchcall van Mike Eerthuizen. Toen deed hij dat niet. Toen stond hij gewoon weer met 4 verdedigers in een rijtje achterin. Daar kwam af en toe Joris van Overeem wel tussen. Begrijpen jullie het nog in Groningen, wat ik aan het uitleggen ben? Ja? Gaat allemaal mee?
0: Ja.
1: Is het bordje erbij?
0: Nou ja, maar die Joris van Overeem, die is gekomen van Heerenveen. Is gelijk ook aanvoerder geworden. Waarom wilde Utrecht hem zo graag hebben?
1: Omdat ze gebrek aan leiders hebben in het veld. Viergever ging weg. Die ging naar PEC Zwolle. Dat was natuurlijk de man die meer dan 400 wedstrijden volgens mij in de Europa Cup gespeeld heeft. We hadden Mike van der Hoorn, ook een 30-plus jongen die ook al het nodige meegemaakt had. In Engeland gespeeld en bij Ajax gevoetbald. Nou, die jongens zijn er niet meer. Dus hebben we iemand nodig die op een bepaald moment de leiding kan nemen. En Joris was daar het grote voorbeeld van. Kent de club, kwam ooit van de club FC Utrecht. Kent ook Willem Jansen, de assistenttrainer. Nou ja, dus heeft men toen gedacht van nou, dan halen we van Overeem. Het was alleen een tegenvallen dat hij nog zoveel moest kosten.
0: Ja, en nou is het bij Utrecht altijd zo in het begin van het seizoen dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Is dat nu ook weer zo?
1: Tuurlijk. We gaan de Champions League in. Zo werkt dat hier in Utrecht. En dat is ook zo. Alleen ja, ik moet eerlijk zeggen, de fans hebben ook wel gezien dat het niet liep zoals het heeft moeten lopen. En we hadden eigenlijk wat meer verwacht van het spel van Correa. Dat gemopper, dat merkte je afgelopen zondag na de wedstrijd wel. Dat iedereen dacht van nou, we hebben een trainer gehaald die full gas gaat spelen. Die bovenop klapt, die tempo wil voetballen. En dat hebben we te weinig gezien. Dus er is toch een slag om de arm gekomen sinds zondag.
0: Zondag, komende zondag de eerste wedstrijd tegen FC Groningen. Eigenlijk is er vooraf heel weinig te zeggen nog, hè, hoe dat zal gaan.
1: Want hoe is het met Groningen op dit moment?
0: Nou ja, afgelopen weekend ging het goed in de oefenwedstrijd.
1: Ja?
0: Ja.
1: En tegen de Grieken ook nog eens een paar blessuretjes opgelopen. Ja, dus dat was ook toch wel leuk.
0: Ja, voortaan spelen ze alleen tegen ploegen uit Scandinavië, denk ik. Die niet zo hard stoppen.
1: Ja. Nou weet je, je hebt gelijk door te zeggen dat er weinig van te zeggen is op dit moment. Maar ik moet wel zeggen dat Utrecht op papier best wel een moeilijk beginprogramma heeft. Het is zonder Groningen. Altijd een moeilijke wedstrijd in de Euroborg. Dan thuis tegen AZ. Dan uit naar Sparta. Dan weet je ook niet wat je te wachten staat. En die 4e wedstrijd is ook al heel belangrijk. Dat is PSV thuis. Kortom, Correa zal best wel met angst en beven naar het schema hebben gekeken wat hij nu tegemoet gaat met zondag als eerste in de Euroborg.
0: We wachten die wedstrijd af. Dankjewel. Veel plezier en zondag.
1: Jo, hoi. Jullie ook. Hoi.
0: René van den Berg van RTV Utrecht. Altijd een feest.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Top 3.
0: Als vaste luisteraar weet je dat we deze week in de top 3 de Groningse Vierdaagse volgen. Ja, we hebben getallen 1, 2 en 3 gehad. Vandaag is dag 4 van de Vierdaagse. En dus staat het getal 4 centraal in onze top 3.

0: Ja, deze kan heel goed omdat het in de artiest zit, hè. Four Non Blondes, What's Up, Gea en Richard komen met die plaat. Het is ook leuk, Ede Staal.
1: Als Firewall, die niks meer zegt.
0: Als Firewall, Harma en ook, denk aan die plaat. En deze wordt best wel vaak genoemd, Crowded House.
2: Four seasons in one day.
0: Four seasons in one day.
2: Lying in the depths of your imagination.
0: En Prince speelde vaak met getallen in de titels van zijn plaat. En dan schreef hij het ook als getal op, hè. Deze bijvoorbeeld. Esther Bakker Houtman komt met I Would Die For You van Prince. Wordt nog best lastig om dit goed uit te spreken. We zoeken dus de vier in de top drie.
3: Ja,
0: maar
3: precies.
0: Niet zeggen de drie,
3: ja,
0: okay, in de top vier. Nee. 050-3188-288 is ons nummer. Geef je plaatjes aan ons door. Hier is de man die je vader wordt, maakt hij deze week bekend. TikTok Tammo en Grunnige Lucht.
4: De wolken hangen leeg, ze kroepen er

0: TikTok Tammo en de grunnige lucht. En in die prachtig mooie grunnige lucht lopen ruim 3000 mensen.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Op de laatste dag. Joyce Kranenborg loopt ook mee. Joyce, heb jij al je eerste blaad te pakken eigenlijk?
3: Mijn eerste plaat te pakken? Wat bedoel je
0: daarmee?
3: Eerste
0: blaar.
3: Oh, blaar. Blaar. Nee, ik heb nog geen blaar. Gelukkig niet. En ik zie heel veel mensen lopen met pleisters. Wat zegt u, meneer?
4: Ja, wel jammer.
3: Vindt u dat jammer, dat ik geen blaren heb?
4: 10 blaren.
3: 10 blaren?
4: Ja, helemaal afgeplakt. Maar ze loopt nog als een kiwiet.
3: Nou, ze loopt zeker als een kiwiet. Daar kom ik er even naast. Ik moet zelfs bijna een sprintje trekken.
5: Nou, zeg.
3: U dacht niet van, nou, vandaag wordt hem niet meer?
5: Nee, het was alleen de eerste dag heel erg zwaar. Door de hitte.
3: Ja.
5: Maar nu ben ik goed afgetaped en het gaat prima.
3: En die blaren, daar voelt u nu niks van?
5: Nee. Dus we lopen vers door, fris door.
3: En u heeft de pas er wel in?
5: Ja?
3: Ja.
5: Oké, niet te dichtbij, hè?
3: Nee, we komen niet te dichtbij.
5: Ik heb heel weinig geslapen.
3: Ja? Was u een beetje onrustig vannacht?
5: Ja, heel onrustig.
3: En dat komt dan wel van het wandelen?
5: Ja, er zit een bepaalde... Hoe noem je dat? Hoe noem je dat nou?
3: Ja, adrenaline, denk ik.
5: Adrenaline, ja. Zit erin.
3: Kijk uit, Elwin, hoor. Want we gaan nu even een trapje af. En Elwin is aan het filmen natuurlijk.
5: Dit wordt een heel spannend beeld.
3: Dit wordt heel spannend zo. Oh, we zijn weer bij een rustpunt. Ja. Gaat u ook rusten?
5: Nee, wij lopen door. We willen voor de groep uit.
3: Okay. Succes. Mevrouw loopt door. Hier wordt weer geknipt. Oh, sorry, meneer. U moet wel achter uw vrouw aan. Anders krijgen we dat.
4: Nee, we krijgen helemaal dat niet.
3: Nee? Nou. Je loopt er gerust een paar meter achter.
4: Nou, en dan loop ik met een andere vrouw op.
3: Ik vind dat ook wel lekker rustig.
4: Dat kan heen. Gemakkelijk, toch? Daar is het de Vierdaagse. Het is een soort datingsprogramma, hè? Wist je dat niet?
3: Dat is toch wel uw vrouw?
4: Nee, hoor. Nee, dat is mijn vrouw niet.
3: Echt niet?
4: Nee.
3: Oh, dan had ik zomaar even geconcludeerd.
4: Ja, maar dat is dus het leuke van wandelen. Je komt soms heel dicht bij elkaar, hè?
3: Ja, maar ze wacht wel op u.
4: Ja, maar dat doet iedereen op mij.
3: Succes! Ja, zo kan het vergaan. Ik zie even wat heel interessants van de trap afkomen nu. Allemaal hartjes. Ben jij een soort Dr. Love of zo? Wat is dit?
6: Nee, deze hadden we gekregen van mijn moeder bij de start.
3: Nou, was vrolijk.
6: Ja. Om te vieren dat het de laatste dag is.
3: Ja. Oh, gewoon even om het te vieren. Het is een beetje een feestje vandaag natuurlijk.
6: Precies, ja, dag. Zeker. Ja.
3: En hoe vergaat het jullie?
6: Heel goed. Ik vind het eigenlijk elke dag iets makkelijker worden.
3: Ja.
6: Zo ja, de spierpijn is weg, de voetpijn is weg. Dus het gaat eigenlijk verrast goed nu. Ja. Dus,
3: en wat zijn jullie van elkaar?
6: Vriendinnen.
3: Ja. Waarom doen jullie mee?
6: Ja, het leek ons leuk. Lekker wandelen, lekker in beweging zijn en gezellig om het samen te doen.
3: Ja. Nou, mooi. Ja. Ik zou zeggen, veel succes nog.
6: Ja,
3: en dan, jullie kunnen hier nog naar de wc, want we zijn weer even bij een stop. En met die wc ben ik altijd wel heel erg blij onderweg heen.
0: Dankjewel. Joyce en Elwin lopen mee in de 20 kilometer. Meer van die Vierdaagse uitgebreid bij ons op Radio Noord. Namelijk straks na tienen, dan zitten we ook weer op de Grote Markt in onze studio. En voorlopig zitten we hier in de studio naast mij Rob de Vries met het Groningse nieuws om 9:30. Wat zit er in, Rob?
7: Ja, dan meer nieuws over de aanvaring gistermiddag door een bootje op het Schildmeer.
0: Horen we zometeen. En ook nog zometeen aandacht voor onze top 3 natuurlijk met het getal 4. Nu Mr. Mister en Kyrie.

0: u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Het is 9:30 precies. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De surfer die gistermiddag zwaar gewond raakte bij een aanvaring door een bootje op het Schildmeer is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het gaat om een 58-jarige man uit Delfzijl. De politie heeft een 19-jarige man uit Eemsdelta na het ongeluk aangehouden en verhoord. De Landelijke Dienst Expertise en Operaties van de politie doet verder onderzoek naar de aanvaring. De uitbetaling van de immateriële schadevergoeding voor aardbevingsgedupeerden gaat minder snel dan gehoopt. Advocatenkantoor De Haan had via een massaclaim voor zo'n 5000 Groningers een vergoeding voor al het mentale leed door de aardbevingen afgedwongen. De rechtszaak tegen de NAM begon al in 2018. Vorig jaar oktober kwamen beide partijen tot een schikking. Maar sindsdien hebben slechts tientallen Groningers hun geld ontvangen. Verslaggever Daniel Telen vroeg aan Pieter Huytema van het advocatenkantoor hoe dat kan.
9: Hij zegt dat er meerdere dingen zijn die wat zand in de motor hebben gegooid. Kun je er bijvoorbeeld aan denken dat zij zelf nog gedupeerden moeten traceren, of dat mensen bijvoorbeeld hun gegevens niet aanleveren. In sommige gevallen zijn ze ook afhankelijk van bijvoorbeeld het instituut Mijnbaar Schade Groningen, omdat die schadedossiers moeten aanleveren, omdat gebaseerd op het aantal schades je dan weer een geldbedrag krijgt. En zeggen ze, we komen gewoon heel vaak ingewikkelde situaties tegen. Heb je bijvoorbeeld bijzondere gezinsconstructies. En dat zorgt er dan voor ook dat ze heel vaak weer met een NAM om tafel moeten.
8: Mensen hoeven niet te kiezen voor de massaclaimregeling van De Haan Advocaten. Ze kunnen ook de immateriële schadevergoeding van het IMG aanvragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt aanpassingen op de snelwegen voor de Duitse grensovergang, waaronder de A7 bij Bad Nieuweschans. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt nu of er permanente maatregelen moeten komen, zoals aanpassing van de beleiding, meer borden en vaste matrixborden. Deze moeten in de plaats komen van de mobiele tekstkarren en matrixborden die nu langs de weg staan. Onder meer op de A7 bij Bad Nieuweschans en de A37 bij Klazinaveen. In woontoren De Helix aan de Oostzaan in Stadswijk De Hoogte is gisteren aan het eind van de middag brand uitgebroken. Meerdere blusvoertuigen kwamen te plaatsen, waaronder een hoogwerker. De brandweer had de situatie snel onder controle. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Op het Emmaplein in de stad was gistermiddag de herdenking van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Gisteren was het precies 81 jaar geleden dat de eerste atoombom werd gegooid op Hiroshima. Een paar dagen later volgde Nagasaki. Meer dan 250.000 mensen kwamen om het leven, waarna Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde. Er waren meerdere toespraken op het Emmaplein van onder andere initiatiefnemer Willem de Haan.
10: Wij herdenken dat voor de mensen die slachtoffer zijn geworden. Maar ook als een soort wake-up call van dit moeten we echt nooit meer doen. Dit is zo'n grote oorlogsmisdaad geweest. Dat kan, geen enkele reden kan daarvoor zijn om dit goed te keuren.
8: En het is de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. Organisator André Pater kijkt nu al terug op een geslaagde editie. Dit jaar doen er zo'n 3300 wandelaars mee. Voor volgend jaar hoopt Pater op verdere groei, misschien wel richting de 5000 lopers.
11: Die getallen zijn stiekem al voorbij gekomen. Ja. Als wij mogen dromen van 5000, dan eet ik weer mijn figuurlijke hoed op.
8: Jammer dat het om een figuurlijke hoed gaat.
7: Ja, misschien dat we daar nog een letterlijke van kunnen maken, Rob, dankjewel. Over die Vierdaagse gesproken. Het getal 4 staat centraal in onze top 3. Oh ja, deze kon eerder deze week ook al een paar keer. Trinity en 002-345-709. Ja, leuk. De Four Tops komt ook al een paar keer bij ons binnen.
12: Ja, verschillende nummers, maar ja, deze het meest.
7: Chris van der Vecht bijvoorbeeld zegt Don't Walk Away. Ellen de Moedmakers. Klavertje van Vier. Leuk. Suggestie van Bernd Sloots. Ja, en ook Kim Wilde natuurlijk met de Four Letter Words. 050-3188-288. Geef ze nog maar door. Rond 9:15 onze top 3. En daarvoor nog ons lopend vuur over FC Groningen. Wat is je gevoel bij het komend seizoen? En een bijzonder tennistoernooi. Een zogeheten 1-punt-toernooi. En nu Harma met het weer.
13: Vandaag is het wisselend bewolkt met eerst mogelijk nog wat lichte buitjes. En in de loop van de dag komen de zonwolken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaart weer. Er kan mistbank ontstaan met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En morgen de zon gouden best. Temperatuur loopt dan richting 23 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit? Klik.
17: Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en reis zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit

0: en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
1: Goedemorgen, Edwin.
2: Nou, hoppa.

0: Alexis Jordan en Happiness. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld in tennis. Zoals je weet, tennis en
1: kampioen. Ja, zeker.
0: Nou, in Roden was deze week een bijzonder tennistoernooi. Een zogeheten éénpuntstoernooi. 1 punt bepaalt wie er doorgaat en wie uitgeschakeld is. Hoe werkt het dan? Nou, je doet van tevoren een steenpapier schaar. En de winnaar daarvan mag serveren. Nou, zelf serveren bij tennis heeft een voordeel. Maar in dit geval niet, want sla je eerst surf in het net of uit, ben je gelijk uitgeschakeld. Ja. Het is echt heel leuk. Het draait om 1 punt. Voor de winnaar lag €1500 klaar. 7 potjes moet je dan winnen. De vraag is, als je steeds niet meer te serveren hoe vaak je een bal raakt, überhaupt daarvoor. Bijdrage van onze collega's van RTV Drenthe.

0: Je zit er in ieder geval goed in. De muziek staat goed aan. We zitten even in de pauze. Straks is alweer de derde ronde. Ja. Dat betekent dat al een aantal spelers is afgevallen. Hier bij Reo, Matthijs Scholtberg, de organisator van dit gebeuren. Het leek jou leuk om zo'n toernooi te organiseren waar iedereen maar voor één punt speelt. Ja. En als je die verliest, lig je er gewoon uit.
1: Ja, en het mooie hiervan, dat zie je dus vandaag echt letterlijk gebeuren, is dat iedereen kan winnen. Dus de allerbeste, zo nummer 6 van Nederland in de eerste ronde, die verliest. En gewoon hele goede spelers die verliezen van, met alle respect, de wat mindere goden. Nou, dat wil je eigenlijk bereiken op zo'n toernooi. En dat lijkt aardig te lukken. Ja, dat is tof. Ja.
2: Zo'n goede service!
0: Je hebt al twee potjes gespeeld, je hebt twee potjes gewonnen. Gijs Wobbers, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat tot nu toe redelijk goed. Ik had eerst gelukkig, stond mijn tegenstander dubbel fout. En nu gelukkig de volley fout, dat ik werd wel een beetje verrast door zijn service, die redelijk hard was.
0: Nou, gefeliciteerd, je hebt de tenniswedstrijd gewonnen.
4: Ja, maar ja, één punt spelen, dus het is een beetje geluk hebben. Dus het was gewoon, ja, het kon twee kanten op, vond ik. Het was een lange rally, dus ja, het was gewoon geluk dat ik hem goed kon wegleggen.
0: Zij deed me bijna denken aan short track. Voor mij was dat ooit een keer een Olympische finale waarbij iemand won omdat hij de enige was die bleef staan. Zo gaat het hier ook een beetje.
1: Nou, hele mooie vergelijking. Ik zie dat hier ook zo, ja. Dus als je... We hebben nu iemand zometeen bij de laatste twee net, die heeft nog niks gedaan. Die heeft twee keer een service ontvangen en twee keer een fout. En diegene kan er zometeen €1500 weer. Nou, dat vind ik gewoon een heel gaaf concept.
0: Ja, dat is Nick, die heb ik ook gesproken. Ja, mooi, die heeft gewoon de hoogst geclasseerde tegenstander. Ja, openingswedstrijd. Ja. Adrenaline hier en gewoon winnen zonder iets te doen.
1: Ja, dat is toch hartstikke gaaf.
2: Nick Hendricks heeft het als gewonnen. Waar gaat hij voor? Ontvangen. Ja!
3: Ik speel niet elke week tegen de nummer 7 van Nederland, dus nee, dat was wel even spannend, maar ook al heel leuk. Dus ja, uiteindelijk ga je er ook een beetje onbevangen in en ja, hoop je dat hij een fout maakt en dat gebeurde gelukkig.
2: Die bal is uit! Oh, Nick Hendricks!
0: Mag ik dan aannemen dat jouw avond nu al gemaakt is?
3: Ja, zeker. Gaat zeker een biertje op gedronken worden.
5: Ja, of twee. Een bijzonder tennistoernooi in Roden. Het éénpuntstoernooi in een bijdrage van onze collega's van RTV Drenthe. Onze top 3 met het getal 4 komt eraan zometeen.

0: about a revolution. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. En soms loopt het vuur. Cup stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Kan de hele dag hoor. 64% van de stemmen zegt eens. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Top 3. Tot besluit van de ochtendploeg. Deze week en deze vrijdag. Op de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. En daar staan we uitgebreid bij stil bij ons op RTV Noord. Sterker nog, ze komen hier langs het pand
1: gelopen. Ja, hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Ja, de vierde dag dus. Dus het getal 4, want dat hebben we de hele week al gedaan.
1: Ja.
0: Prachtig mooie platen kwamen bij ons binnen. En deze, ach ja, dit is mijn studententijd hoor. Irma, Jacob en Richard voelden hetzelfde bij Crowded House en Four Seasons in One Day.

0: Kanye West en Paul McCartney. 4-5 seconds. Ja, de 4 zit erin.
1: Radio Noord. Live. De Groningse Vierdaagse.
0: Op de vierde dag van de Vierdaagse. De laatste dag ook. En zometeen gaan we live vanaf de Grote Markt de binnenkomst van al die mensen meemaken. Met onder andere Femke de Wallen. Femke, het is de dag van de zonnebloem, zo is de bedoeling. Heb je die al gezien daar?
2: Ja, absoluut, Edwin. Goedemorgen trouwens. Ik heb al meerdere pakketten zonnebloemen gezien. Hier net was nog een dame die wacht op haar man. Verwacht hem ongeveer 11:30. Maar die stond al lekker op de Grote Markt met meerdere pakketten zonnebloemen. En ik heb ze hier en daar al gezien. Ik verwacht dat het vanmiddag helemaal vol wordt met zonnebloemen. Maar ik heb ook stiekem al gladiolen gezien. Dus als de zonnebloemen op zijn, dan zullen we ongetwijfeld ook bosjes gladiolen voorbij zien komen. Het is inderdaad dag 4. Je hebt het al een aantal keer gezegd. Vandaag de laatste dag van de wandelvierdaagse hier in stad. We gaan het echt missen, want we zijn zo blij. We spraken vanochtend ook nog eventjes met André Paten van de organisatie. Die is ook zo blij en zo enthousiast. Dus we hebben er ontzettend veel zin in. Laatste dag, we gaan mensen opvangen. Ik zie overal al medailles klaar liggen. De mensen van de finish die zijn er klaar voor. Dus ik zou zeggen, laat die laatste dag maar lekker beginnen.
0: En ze komen hier ook langs het pand van RTV Noord. Kunnen we allemaal na ze zwaaien. En zometeen dus vanaf 10:00 op de radio. Femke de Wallen, daarna ook Nieuwine Gertsma en Karel Oosterhuis. Met de laatste dag van die Vierdaagse.
1: Top 3.
0: Nog één plaat te gaan in onze top 3. Ik wou bijna zeggen onze top 4. Nee, onze top 3. Ja, ach, en die is prachtig mooi. Die kwam onder andere via Peter binnen. Suzy Quattro, dat zit hem in de achternamen. Quattro. If you can, give me love. Dank allemaal. Fijn weekend. Alvast. Mooi.

0: Hartstikke bedankt. Hoi.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
12: Wist u touw aan naaien uitdaging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
17: De Groningse Vierdaagse.
16: Radio Noord. De ochtend door.
17: Met Femke de Wallen.
18: Een hele goede morgen. De laatste dag van de wandelvierdaagse alweer. En het begint hier een beetje te regenen. Maar laten we hopen dat het snel voorbij gaat. Hier is Abba.

0: Harry Styles op Radio Noord en American Girls in de ochtend door.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Goedemorgen, Stefan.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het is de laatste dag.
2: Ja. Och, wat is dat snel gegaan.
0: Ongelooflijk, hè?
2: We hebben nog een fantastische dag voor de boeg. Ik verwacht heel veel zonnebloemen en heel veel klappende en juichende mensen hier zo meteen op de Grote Markt.
0: En droog weer.
2: Dat hoop ik ook. Maar goed, dat hebben wij niet in de hand.
0: Nee, want op dit moment is er toch een buitje aan het neerkomen op de Grote Markt. André Pater, goedemorgen van de organisatie.
3: Goedemorgen.
0: Hoe erg is dit?
3: Nou, als het nu hier valt, kan het straks niet meer vallen.
0: Nee, dat is waar.
3: Nee, dit overleven.
0: Nou, ik zag jullie wel heel druk bezig net op het terrein. Wat gebeurde daar?
3: Nou, we hebben alvast de parasol even opgeruimd. Want als het goed is, hoe hebben jullie straks niet meer nodig?
0: Nee, heel goed. Hey, het is de laatste dag. Toch nog eventjes terug naar de dag van gisteren. Dag 3, traditioneel de zwaarste dag. Mm-hmm. Hoe heb je het beleefd?
3: Ja, heel leuk, heel leuk. Het was de eerste reguliere dag. En dat betekent dat we alles wat we al een jaar lang plannen precies zo mocht gaan zoals we het hadden bedacht. En dat is ook gelukt. Dat betekent dat iedereen een mooie wandeling heeft gehad. Dat betekent dat iedereen enorm weer heeft genoten. Zowel de wandelaar als de vrijwilliger. Want de vrijwilliger die zei namelijk af en toe ook, mag ik even de route op? Waarop wij zeiden, als dat kan, moet je het doen. Ervaar het. Wees erbij. Leuk. Dus dat hebben ze gedaan en daar hebben ze van genoten. En de zwaarste dag, maar 19 uitvallers.
0: Echt?
3: Ja.
0: Oh, dat is super.
2: Dat is heel knap.
3: Heel erg goed, zeker.
0: Van de ruim 3300, ja, dat is een...
3: De zwaarste dag, maar 19 uitvallers.
0: Echt?
3: Ja.
0: Oh, dat is super.
2: Dat is heel knap.
3: Heel erg goed, zeker.
0: Van de ruim 3300, ja, dat is een te verwaarlozen percentage, lijkt
3: exact,
0: mij.
3: Exact.
0: Ja. Ja. Vandaag laatste dag, wat is de route?
3: We gaan naar het zuiden. 40 kilometer die gaat helemaal naar Appelbergen, via Haren. Wij gaan met de 30 kilometer iets eerder afzakken naar Paatsvoldsemeer. 20 kilometer is een hele bijzondere, dat is een soort achtje. Maar die gaat eigenlijk helemaal rond het Paatsvoldsemeer. We hebben weer genoeg verrassingen. We gaan ook langs RTV Noord. Daar komen ze allemaal langs. Hele leuke dag, het zuiden.
0: Ja, leuk. Hey, en zijn er nog bijzonderheden? Wat kunnen mensen onderweg verwachten?
3: We hebben uiteraard weer een paar mooie plekken voorbereid. Zo hebben wij een klein entertainmentplein bij de molen aan het Paatsvoldsemeer. Maar ook bij jullie bij RTV Noord gaan we een appeltje uitdelen. En daar gaan ze enorm van genieten, denk ik.
0: Haha, wat goed. En RTV Noord, dat is dan echt de studio waar wij dus normaliter zijn.
3: Niet hier.
2: Dat is jammer, want daar zitten we dus nu niet.
0: Nee. We missen het allemaal.
2: Het is wel weer bij de finish hier natuurlijk.
0: Ja, zo is het ook. Hey, over die finish gesproken, wanneer verwacht je de eerste lopers?
3: De eerste lopers, ik verwacht ze echt eigenlijk al om 10:30. Ja. Vandaag zijn niet alle routes zo lang als we de rest van de week hebben gezien. Hè, er zit 10% verschil in per dag, maximaal. Vandaag zit hij aan de onderkant van het verschil. Dus 20 kilometer is net iets minder, 30 net iets minder, 40 net iets minder.
0: Ja. Het symbool van deze hele week, van deze hele wandelvierdaagse, is de zonnebloem.
3: Ja.
0: Heb je al berichten gekregen dat ze zijn uitverkocht?
3: Wij hebben de eerste zonnebloemen al ontvangen als organisatie.
0: Oh.
3: Dat is echt zo lief. Echt, ik kan er echt niet bij dat wij dat mogen ontvangen. Maar ik heb net even gekeken bij de bloemenkraam om op jouw vraag in te gaan. Ja, ik vraag me af of het hier genoeg heeft.
0: Nou ja, we gaan het meemaken. André, ontzettend veel plezier op deze laatste dag.
3: Mega bedankt.
0: En wij hebben door de dag heen nog wel contact met jou.
3: Zeker, we spreken elkaar.
0: Goed zo. Een hele grote glimlach om de mond van André Pater van de organisatie. En als je ziet hoe het allemaal is verlopen, dan is dat ook heel erg logisch. Ondertussen is het bijna 10:15. En natuurlijk zijn onze verslaggevers Joyce en Elwin ook alweer onderweg. En ik ben heel benieuwd waar zij op dit moment lopen. We gaan straks in het programma eventjes horen waar ze zijn.

0: De troubadours en niks aan de kop op Radio Noord. Ja, dit programma dat kun je natuurlijk gewoon heel ouderwets via de radio beluisteren. Je kunt ook de tv aanzetten of via de app meekijken. De Radio Noord app, de RTV Noord app. En dan kun je ook beelden zien van de route. Op dit moment zijn onze verslaggevers Joyce en Elwin weer onderweg op de laatste dag. En we zagen net al wandelaars die misschien toch iets serieuzer keken dan gisteren. Kan ook te maken hebben met de regen. Maar aan de andere kant, ik zie nu wel een breed lachende Elwin in beeld. Dus volgens mij zit de sfeer er nog steeds goed in, Elwin, of niet?
1: Ja, absoluut. En zo kun je zien hoe plaatselijk het weer kan zijn. Hè? Want hier aan de Meerweg, aan de, zeg maar, de ene kant van het Paatsvondse Meer, is zelfs een waterig zonnetje. Het is zelfs een beetje drukkend, klein beetje benauwd. En voor de rest is het, valt het allemaal reuze mee. Mevrouw, hoe gaat het met u?
2: Helemaal top. Ja,
1: helemaal top?
2: Ja, geweldig. Ja. Mooie route, mooi weer, lekker loopweer. Ja. Hartstikke geweldig.
1: Er kwamen al mensen tegen die zeiden tegen ons van jammer dat erop zit.
2: Dat is absoluut zo.
1: Ja?
2: Ja. Yo, je krijgt zo'n mooi plaatje van Groningen te zien in het buitengebied. Het is toch jammer dat het maar 4 dagen duurt.
1: Ja.
2: Ja, volgend jaar maar weer niet.
1: Ja, lijkt me wel. Hoe gaat het met de voeten? Want helemaal dat is natuurlijk wel de belangrijkste vraag vandaag.
2: Helemaal goed. Geen blaren, helemaal niks. Geen spierpijn, niks. Joh.
1: Geniet er nog even lekker van, die laatste kilometer.
2: Doe ik, ja. Dankjewel. Ja.
1: Gaan we even kijken hoe het hier verder gaat. Even kijken. Waar luistert u naar, mevrouw? Waar luistert u naar?
2: Naar muziek.
1: Nou, wat voor muziek? Kom maar gewoon een beetje aan de kant hoor, want er komen overal fietsers aan.
2: Ja, niks meer straks. Ja.
1: Nee, dat moeten we niet hebben, nee. Maar wat is wandelmuziek?
2: Op een bepaalde beat lopen. 120. En dan heb je een mooi tempo.
1: Oh ja.
2: Ja,
1: en dan haal ik u nu een beetje uit het tempo.
2: Oh, dat hindert niks, dat pak ik zo weer op. Nee.
1: Heeft u ook al een beetje dat u denkt van, oeh, ik heb het wel een beetje. Denk, het zit er straks al op. Ik wil eigenlijk nog wel even door.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Het is wel goed zo. Ja.
1: U begint er al een beetje te vernemen?
2: Valt ook mee. Ja. Het is mooi weer.
1: Ja, nou inderdaad, op de Grote Markt regent het, hoor ik net.
2: Ja, toen ik stad ook.
1: Ja, hè?
2: Ja, maar nu is het droog. Nou, ach, een beetje
1: zo is. En wij nemen de zon weer mee.
2: Ja, daarom.
3: We zijn het interview, lieverd.
2: Ja. Nou, kom erbij.
1: Huh? Ja, kom er gezellig bij.
2: Kijk, als je nou overneemt, loop ik door.
3: Ja. Nee, dat kan niet.
1: U gaat door. Nee, maar kom een beetje deze kant op, want anders worden we overreden door fietsers hier. U heeft ook nog wel, de stemming zit er nog goed in.
3: Ja, natuurlijk. Dat wil je toch.
1: Ja, toch.
3: Maar wat ik kijk, daar ben ik ook een beetje gekleurd.
1: Ja.
3: Ik vind het zo jammer dat de mensen allemaal zo in donkere kleding lopen.
1: Ja, u valt wel op, want u heeft een vel. Ja, ik ben altijd heel slecht om kleuren te beschrijven, maar u mag zelf doen. Wat heeft u aan voor kleur?
3: Nou, zeg maar roos.
1: Ja, en het is een soort paars tasje die u voor heeft?
3: Ja, ook een soort een beetje roos tinten. Ja. Ik vind, het moet een beetje wat vrolijker. En dat probeer ik nu bij jou te stellen.
1: Ja, nou, u gaat zeker wel als een van de meest kleurrijke deelnemers te boek, denk ik.
3: Hoop ik ook.
1: Ja,
3: hoop
1: toch?
3: Ik ook. Nou. En ik hoop dat volgend jaar meer mensen een beetje kleur brengen.
1: Ben ik een beetje kleur of een beetje saai? Mag wel wat
3: vullen? Beetje saai. Maar ja, ik denk ook een beetje saai, man, toch?
1: Nee, maar mijn persoonlijkheid is juist.
3: Ja, maar zei ook, kijk, alles is. Ja, kijk, alles is toch donker?
1: Ja. Deze mevrouw heeft wel. Kijk, daar komt ook een mevrouw met.
3: Ook een beetje kleur. Nou,
1: ja, toch?
3: We wachten op u. Eindelijk een beetje kleur.
1: U heeft ook kleur?
4: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, er wordt gezegd dat we allemaal een beetje grijze muizen zijn hier.
4: Ja, dat vind ik ook, eigenlijk.
1: Ja?
4: Ja, daarom dacht ik doe wat oranje aan.
1: Ja, veel plezier, hè? Dus we moeten meer kleur dragen.
4: Nou, noem eens, kleur, ja. We hebben een zonnebloem, maar ze maakt er een gele dag van.
1: Maak er een gele. Ik wil nog één ding doen, Femke, als je het goed vindt. Want daar komt Nout er toch wel aan. Ik kijk mijn ogen een klein beetje uit. Ik denk dat ik wel weet waar die vandaan komt. Goeiedag, Heep. Hoe gaat het?
5: Ja, lekker. Ja? Lekker, ja.
1: Kun je stilstaan of moet je doorlopen?
5: Nou, we willen wel doorlopen, ja. Maar
1: welke afstand doe je?
5: De 40.
1: Ja, dat dacht ik al wel. Want ik dacht wel, dit zijn wel serieuze lopers. Ik loop een klein stukje mee.
5: Ja.
1: Maar is het niet veel te warm met zo'n hond achter op de rug?
5: Absoluut niet.
1: Even voor de mensen die thuis luisteren. Het is geen echte hond, maar een knuffelhond.
5: Een knuffelhond, ja.
1: Van waar is hij mee?
5: Dat is voor de Stichting Hulphond.
1: Ja.
5: Voor geïnformeerden met PTSS. En daar loop ik een beetje een sponsorloop voor.
1: Hartstikke goed, man.
5: Ja.
1: Ja. En het gaat allemaal goed. De laatste loodjes zijn het, hè?
5: Ja, de laatste 10 kilometer is toch niks.
1: Nee, hè?
5: Ja, ik kan zo meelopen, hoor. En zij achteruit? Nou, helemaal goed, toch?
1: Ja, maar dat is zwaar, hè? Achteruit lopen.
5: Oh, dat is zo, ja.
1: Ja, hè? Hey, heel veel succes, hè?
5: Dankjewel.
1: Okay. Nou, zo komen dus alles tegen. Van hele kleurrijke Femke tot aan, volgens die ene manier, hele saaie deelnemers. Dus daar moeten we meer op gaan letten volgend jaar. We moeten ons goed uitdossen.
0: Nou, dat is een hele goede tip. Ik zit eventjes te kijken naar onze kleding, Stefan. Jij hebt de memo begrepen.
6: Ja, ja, ik stond vanochtend voor de kast. Ik denk, hoe voel ik mij? Nou, ik doe iets met beige aan.
0: Ja, mooi. Je bent ook licht. Ik ben weer gehuld in het zwart. Dus ik
6: dat ziet er fantastisch uit.
0: Ja,
6: door een ringetje te halen.
0: Het is wel weer gefaald als ik dan op die man afga. En dan beter kleur aan kunnen doen. Maar goed, maakt ook allemaal niet uit. Ondertussen is het bijna 5 voor 10:30 geworden. En straks dan hoor je het laatste nieuws met Edwin in het veld. Maar niet voordat je deze fantastische band hoort. Want wat waren deze mensen toch goed? Ze spelen nog steeds trouwens Level 42 en Hot Water.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Het is 10:30, dit is Noordnieuws. Goedemorgen. De surfer die gistermiddag zwaar gewond raakte bij een aanvaring door een bootje op het Schildmeer is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het gaat om een 58-jarige man uit Delfzijl. De politie heeft de 19-jarige bestuurder van de boot uit de gemeente Eemsdelta verhoord en inmiddels vrijgelaten, maar de man blijft wel verdachte. De Landelijke Dienst Expertise en Operaties van de politie doet verder onderzoek naar de aanvaring. De uitbetaling van de immateriële schadevergoeding voor aardbevingssituperen gaat minder snel dan gehoopt. Advocatenkantoor De Haan had via massaclaim namens zo'n 5000 Groningers een vergoeding voor het mentale leed door de aardbevingen afgedwongen bij de NAM. De rechtszaak tegen het gasbedrijf begon al in 2018. En vorig jaar oktober kwamen beide partijen tot een schikking. Maar sindsdien hebben slechts tientallen Groningers hun geld gekregen. Verslaggever Daniel Telen legt uit wanneer gedupeerden dan wel het geld tegemoet kunnen zien.
13: Ik heb het aan Pieter Huytema gevraagd. Hij zegt het doel is dat we dit jaar in ieder geval alle zaken in behandeling nemen. Maar daar zei hij ook bij, in behandeling is niet hetzelfde als uitbetaald. Dus ik heb echt gevraagd van ja, oké, maar wanneer heb je het nou betaald? Ik zei, is dat al pas in 2028 dat je de laatste betaling hebt gedaan? Nou, daar zei hij op, ik hoop dat dat niet zo is.
12: Op de Oude Werfslaan in Winschoten zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door de ambulancedienst gecontroleerd. Of ze ook naar het ziekenhuis moesten is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84% en de club wil dat verhogen naar 95%. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn hun plaats gaan verkopen via de zogenaamde kaartenmarkt. Dat levert de supporter per wedstrijd 1/17 deel van de aanschafprijs van de seizoenskaart op. FC Groningen heeft voor komend seizoen ruim 13.500 seizoenkaarten verkocht. Er staan meer dan 6.000 mensen op de wachtlijst. Meer daarover ook op rtvnoord.nl. Nu het weer met Harma Boer.
4: Vandaag is het wisselend bewolkt met eerst mogelijk nog wat lichte buitjes en in de loop van de dag komen de zonvolken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaart weer, er kan mistbank ontstaan met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En morgen door de zon gouden best. Temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: en Love Song op Radio Noord. Ja, ik ben de studio even uitgeglipt, want ik zag toch wel het een en ander gebeuren bij de finish. Mensen staan klaar, fotografen staan klaar, de organisatie drentelt een beetje hier om de finish heen. Dus ik denk even vragen wat er aan de hand is. Nou, ze verwachten eigenlijk elk moment de allereerste loper, dus ik ga heel even achter mij kijken. Ja, zie hem nog niet, maar ik heb net even gevraagd. Oh, ja, jij bent alweer druk. Wat zei je?
1: Nee, even ons tweede.
0: Moet ik even een foto maken?
1: Nou, zou je dat willen doen?
0: Ja, we zijn live op zender, maar prima.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Helemaal goed, maar ik heb wel even een vraag voor je zo. Zullen we dat eerst even doen?
1: Zullen we dat even doen?
0: Ja, want hoe lang duurt het nog voordat de eerste loper komt?
1: Nou, het is nu denk ik nog 2 kilometer, dus ik weet niet hoe hard ze lopen.
0: Oh, dat duurt nog wel even.
1: Kwartiertje?
0: Kwartiertje. Oh ja, dat gaan we dan nu niet redden, zeg maar. Oké, zal ik die foto zo eventjes maken? Kom ik zo even bij je terug, ja?
1: Ja.
0: Ja, ga ik heel eventjes kijken, want ik zie ook al allemaal langs de kant mensen staan wachten met zonnebloemen en gladiolen. Goedemorgen, hallo.
2: Hallo.
0: Voor wie zijn deze mooie zonnebloemen?
2: Voor mijn moeder.
0: Kijk eens aan.
2: Zeker.
0: Is ze al in de buurt?
2: De laatste keer dat ik van haar hoorde was ze bij de 15 kilometer. Ja. Dus...
0: En ze loopt 20.
2: Ja.
0: En hoe lang is dat geleden?
2: Hoe lang was dat geleden?
3: Dat is nou ongeveer een kwartier, 20 minuten geleden.
0: Oh ja. Ja, dus die is dan wel even onderweg.
2: Ja. Ja.
0: Maar je hebt nog wel zonnebloemen kunnen scoren, begrijp ik.
2: Ja, zeker.
0: Oh, dat heb jij even gefixt.
3: Ja, gedaan, hè? Ja.
0: Hoe gaat het met haar op dag 4? Oh.
3: Ja, nee, ze loopt eigenlijk maar 1 dag mee, hoor.
0: Oh.
3: Ja, ze is een 1 dag loop.
0: Dat kan
3: anders
0: ook.
3: Moest ze te veel snipperdagen nemen, dus ze loopt alleen vandaag.
0: Maar wat lief dat jullie er dan toch staan.
3: Ja, tuurlijk. Ja, voor je dochter ga je daar staan en voor je moeder, hè? Ja, toch? Ja.
0: Nou, succes nog eventjes met wachten. Loop ik even door, want ik zie hier ook een dame staan met prachtige rozen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, wat heb jij mooie bloemen bij je?
4: Ja, mooi, hè?
0: Ja.
4: Van mijn oom en tante.
0: Die hebben samen gelopen?
4: Die lopen samen, ja. Ja, klopt.
0: En ook 4 dagen gelopen?
4: 4 dagen, ja. 20 kilometer volgens mij, ja. Dus we komen zo aan. Je kan ze volgen, hè? Via de app.
0: Zij is al een beetje in de buurt?
4: Ja, volgens mij nog 2 kilometer.
0: Oh, dan zijn ze een van de eerste, heb ik begrepen.
4: Dat denk ik wel, ja. Ja, want ik zie nog niemand. Dus.
0: Nee, en ik heb net begrepen dat de snelste lopers op dit moment nog een kleine 2 kilometer moeten.
4: Oh, zo.
0: Oh, nou, dat wacht even hoor. Daar komt wat aan. Nou, dit is toch fantastisch. Ja. Dit hadden we niet verwacht. Roman, zullen we even kijken of we eventjes naar ze toe kunnen gaan? Ja. Nou, dit is toch leuk. Live op Radio en TV, de eerste lopers. Hallo!
5: Hi.
0: Jullie zijn de eerste! Gefeliciteerd!
5: Dankjewel!
0: Ja, loop maar door hoor. Ik loop met jullie mee. Wie ben jij?
5: Monique.
0: Hoe gaat het met je, Monique?
5: Fantastisch!
0: Dit is ook veel belangrijker. Ach, kijk nou toch.
5: Yeah.
0: Oh. Kindjes op de nek. Gefeliciteerd!
5: De hele weg vastgehouden.
0: Ja.
5: Deze twee. Deze twee, hè? Jullie waren mee, hè? Met oma.
0: Hoe gaat het met je?
5: Hartstikke goed.
0: Ja?
5: Ja, hartstikke goed.
0: Nou, ik zal even jouw momentje geven. Voor de foto. Het wordt even geknipt.
1: Nou, helemaal super. Je bent de eerste.
5: Ja, we hoorden het. We liepen ook zo lekker.
0: Ja, ging het goed?
5: Oh, het was echt heerlijk. Ja, het was zo'n mooie route. Ja, yeah, Jimmy ook. Timmy ook, hè?
6: Ja.
5: Oh.

0: Nog even zoeken. Maar het ging goed dus?
1: Ja, heel blij.
0: Lekkere temperatuur ook, denk ik.
1: Wij hadden geen idee dat we het eerste waren. Dus heel leuk.
0: Nou, jij moet maar lekker je medaille gaan halen.
1: Heel leuk. We hebben echt veel publiek. Zo leuk.
0: Ja, die komen allemaal voor jou?
1: Ja, voor ons. Ik ben met mijn neef, hè? Met Vincent. We waren met z'n tweetjes. En we hebben de hele tijd heel goed gelopen, hè? Ja, hè? We zijn heel trots, hè?
0: Nou, maar lekker nagenieten.
1: Ja, dankjewel. Volgend jaar weer.
0: Goed zo. Heel goed, heel goed. Heel goed, heel goed.

0: Douwe Bob en Fanny op Radio Noord in de Ochtenddoor. Het is bijna 10 minuten voor 11. En hier aan de Grote Markt wordt het echt drukker en drukker. De eerste lopers worden echt met zoveel gejuich en enthousiasme binnengehaald. En de glimlach op de mond van de finishers is natuurlijk heel erg breed. Maar verderop de route wordt natuurlijk nog gewoon gelopen. Waaronder door Joyce. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. En we zijn ondertussen ook een stukje van het Pieterpad aan het lopen, zie ik hier. En hier is een heerlijk rustpuntje met een bankje en een tafeltje waar je dan net eventjes het banaantje kunt pakken. Ja, eet smakelijk.
2: Iets boven een banaan.
1: Ja. En wij zagen u net al lopen en toen zeiden we, die meneer heeft een dikke tas mee.
3: Ja, klopt.
1: Is dit een soort extra training om ook nog extra gewicht mee te nemen?
3: Training voor een pelgrimstocht in Spanje.
1: Ja, zoiets dachten we al.
3: Dit is even een trainingsrondje.
1: Wat dus wordt de tocht?
3: Zien. Nou, ik ga eerst van Porto naar Santiago. En dan volgend voorjaar dan hoop ik van Sevilla naar Santiago te lopen.
1: Is dat de bekende Camino?
3: Nou, nee, dat is een van de minder bekende. Nee, de bekende is de Frances. Ja. Dit is de Portugees, de kleine. En de grote is Via de La Plata.
1: Ja. Wat zit er dan allemaal in zo'n tas?
3: Nou, een beetje gewicht om het extra zwaar te maken.
1: Je hebt er gewoon wat bakstenen in gegooid.
3: Nou, wat van die gewichtjes uit je vestje, weet je wel. Daar zit wat in. En een jasje en een poncho voor de regen. En een paraplu. Ja. Voor de zon vooral. Maar ja, vandaag hoeft dat niet.
1: Valt heel erg mee, hè, vandaag.
3: Klopt, ja.
1: En we hebben het buitje ook net gemist.
3: Ik vind het heel jammer. Elke drup ben ik blij mee met deze droogte. Ja, maar die droogte is toch verschrikkelijk.
1: Gewoon een beetje voor de natuur en zo.
3: Tuurlijk. Ja. En voor ons, het moet regenen, wekenlang.
1: Ja, ik snap u wel. Maar ik dacht wel van, oh lekker, we houden het even droog.
3: Voor de vierdaagse is het geweldig.
1: Voor het haar en zo ook.
3: Ja, maar ik heb niet meer zulke mooie haar als jij. Dus,
1: En u heeft een paraplu mee, ik niet.
3: Ik heb een paraplu bij me. Je mag hem lenen als het over is.
1: Nou, voor je haar. Dan blijf,
3: voor je haar.
1: Blijf ik achter u lopen.
3: Ja, doe maar.
1: Nou, kom ik ook nog even bij jullie gezellig. Hallo. Want jullie zitten hier ook.
4: Ja.
1: Even pauze. Lopen jullie samen?
4: Nee.
1: Nee.
4: Bij Koppeltuin, maar nee. Ja, ontmoeten elkaar dit.
1: En dat gebeurt veel, hè? Dat je dan alleen loopt en andere mensen tegenkomt.
4: Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Je ontmoet de meest bijzondere mensen. En het is ook een beetje open zijn ervoor. En dan gaat dat vanzelf, ja.
1: Ja, een beetje sociaal contact onderweg.
4: Sociaal contact, precies, ja.
1: Ja. En vind jij dat ook leuk om onderweg een beetje te praten? Of zeg je van, ik vind momenten stil ook wel even lekker?
5: Allebei, ja. Lekker alleen lopen. En dan als er een praatje komt, dan is het heel gezellig. Zeker, ja.
1: Nou, kletsen dan.
5: Ja,
1: samen. Dan gaan wij weer lekker verder. Ja, dankjewel hè. Doei, doei.
0: Joyce dus onderweg ergens langs de route vanwege de wandelvierdaagse. Het is de laatste dag. Ja, en ik zie hier een hele blije Peter staan. Die is een van de wandelgroep, van de loopgroep van RTV Noord. Hij is bijna elke dag eventjes bij ons langs geweest. Peter, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Je hebt hem in de pocket, hè?
6: Ik heb hem in de pocket. Mackie.
0: Gefeliciteerd.
6: Ja, dankjewel.
0: Ja, voor iemand die elke dag gemiddeld 16,5 kilometer loopt, was het eigenlijk ook geen verrassing. Nou. Maar vertel eens even, wat heb je allemaal om je nek hangen?
6: Nee, van mijn schoonzoon en mijn dochter zakje snoep. En mijn vrouw die kwam eruit met bloemetjes.
0: Wat voor bloemen?
6: En ik kreeg een hele mooie medaille.
0: Kijk eens aan. Mag ik toch eventjes kijken wat voor bloemen je hebt? Ja, kijk eens aan. Er zit een zonnebloem in.
6: Ja.
0: En een gladiool.
6: Nou, ze heeft mooi uitgezocht, want ze doet ze zelf natuurlijk op de vaas. Hè?
0: Ah, ja.
6: Zou ik ook doen als ik weggaf en wat ik zelf naar moest kijken natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Groot gelijk. Nou, en ik zie je dochter ook alweer helemaal trots kijken. Hallo. Ja.
6: Kijk, het hondje is er ook bij.
0: Het hondje Jopie. Is er ook bij. Die heeft ook
6: die
0: al heel veel kilometers.
6: Die gaat altijd met mij mee op pad.
0: Ja,
6: wat
0: ik zeggen. Die heeft ook kilometers in de benen, hè?
6: Ja.
0: Hé, nou heb je het gehaald. Hij is in de pocket. En nu? Wat ga je vandaag doen?
6: Niks. Dozen. En ja, misschien nog even met de hond ook, ik weet niet.
0: Nou, maar lekker nagenieten.
6: Bent er die vroeg mee ook al, ja, kom je straks nog een borrel doen. Maar dan moet ik tot 2:30 wachten. Dat heeft ze mega corner. Ik ben nou al koud.
0: Ja, lekker naar huis.
6: Ja, precies.
0: Onder de douche.
6: En misschien dat we nog wel heen en weer rijden. Nou, de Stadskanaal Groningen is ook niet zo heel ver, ja. Dus,
0: nou, van harte welkom.
6: Wie weet wat we doen.
0: Kiek maar heen.
6: Jullie worden hartstikke bedankt.
0: Ja, jij heel erg bedankt.
7: Ja, voetjes lekker omhoog zometeen. Lekker uitrusten, lekker bijkomen en genieten.
6: Het is een hele lekkere warme douche.
0: Ja, die heb je wel verdiend. Ja. Peter, dank je wel voor je gezelligheid en je mooie kilometers. En maar lekker in de rust. Stefan, wij gaan lekker door hier.
7: Zeker, we gaan de rest van de finishers nog binnenhalen.
0: Ja, straks na 11 nog meer vanaf hier. Dit zijn de Pointer Sisters. Tonight.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: in het stadshart van Appingedam.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
15: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
16: De Groningse Vierdaagse.
17: Radio Noord.
15: De ochtend door.
16: Met Femke de Wallen.
18: Goedemorgen, het wordt drukker en drukker op de Grote Markt, waar we al vier dagen staan met onze mobiele studio. We hebben er weer zin in, dit is uurtje 2. Goedemorgen.

0: The Bellamy Brothers en Let Your Love Flow op Radio Noord. Ik ben weer even de studio uitgeglipt, want het wordt langzaam aan drukker. En als je meekijkt met tv is wel heel leuk. Ik sta namelijk vlakbij de tent waar de medailles worden uitgedeeld. En die liggen er echt super netjes bij. Maar voordat ik ga vragen hoe dat zo komt en wie dat zo mooi heeft gedaan, moet ik eerst even naar de dame naast mij. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
1: Frederik.
0: Frederik, kijk. Ja, het is lawaaierig, dus ik hoor het wat goed. Ik heb gehoord dat jij de eerste vrouw bent van de 40 kilometer vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe ging het?
1: Heel goed. Ja, daarom loop ik ook zo snel, denk ik.
0: Wanneer ben je vertrokken vanochtend?
1: Om 5:30.
0: Oh, wel vroeg.
1: Ja. Ja.
0: Hey, en heb je elke dag, behalve dan de dinsdag, 40 gelopen?
1: Ja, klopt. Ja. Had van mij nog wel verder gemogen, maar die opties waren er niet.
0: Ben je een wandelaar?
1: Ja.
0: Wat vind je er zo leuk aan?
1: Ja, de rust die het je geeft. De mensen die je ontmoet onderweg. De mooie uitzichten.
0: Dat heb ik al zoveel gehoord deze week. Wandelen, daar kom je altijd wel iemand tegen. Dat doe je eigenlijk nooit
1: alleen. Nee, klopt. Is ook
0: zo. Is er deze week iets gebeurd? Of heb je iemand getroffen waarvan je dacht, oh, wat vond ik dat bijzonder?
1: Dat is een goede vraag. Nou ja, je komt eigenlijk wel elke ochtend steeds dezelfde mensen tegen. Die dan ook een beetje op jouw tempo lopen, waar je dan even een praatje mee maakt. Dus dat, ja, dat vond ik altijd wel heel gezellig.
0: Maar jij wandelt veel, het geeft je ook heel veel. Wat is veel? Hoeveel wandel jij gemiddeld per week?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd ik heb. Maar ik probeer elke dag wel 15 kilometer.
0: Oh ja, dat is wel echt veel. Ja. Mag ik je medaille even bekijken? Hij is ook best wel zwaar.
1: Hij is heel mooi.
0: Ja, ja. Hij is prachtig. En dit is, er staat ook een eendje op. Dit is de eerste keer dat je hem dan loopt?
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: En is dat de eerste van velen, denk je?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Wat vond je mooi aan deze vierdaagse?
1: De natuurlijke gebieden waar je doorheen loopt.
0: Heb je in Nijmegen ook gedaan?
1: Ja, 5 keer al.
0: Dat is wel anders, denk ik, of niet?
1: Anders. Ja, dat is veel drukker en veel minder natuur. Dus.
0: Ga ik je toch een gewetensvraag vragen? Welke vond je mooier?
1: Qua mooiheid is de Groningse Vierdaagse mooier. Maar er mag nog wel iets meer gezelligheid langs de weg.
0: Ja, nou, daar gaan we voor zorgen. Daarom staan we hier ook en doet de organisatie dan ook heel zijn best voor. Frederik, veel succes en veel plezier vandaag met wat je nog gaat doen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ga ik nog eventjes bij de medailles kijken, want die liggen er echt zo mooi bij. Krijgt er ondertussen ook bloody hot ineens. Dus die jas die kan wel uit zo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie heeft die medailles hier zo prachtig neergelegd?
2: Dat heeft een van de collega's heeft het hier zo keurig uitgestald.
0: Weet je ook wie dat is?
2: Was jij
3: wie dat heeft gedaan? Ik heb geen idee. Later. Ik weet niet wie als eerste hier was.
0: Maar het ziet er wel heel mooi uit.
3: Ja, mooi, hè? Ja, dat is ook de bedoeling.
0: Loopt het hier een beetje?
3: Ja, geweldig. Hartstikke leuk. Ik bedoel, de mensen zijn enthousiast. Wij zijn enthousiast. Wat wil je nog meer?
0: Ja. Hey, wij zeiden net in de studio, volgens mij wordt het hier vanmiddag echt heel erg druk. Wat verwachten jullie daarvan?
2: Nou, het wordt behoorlijk druk. En we zijn ook met grote aantallen collega's om het uit te gaan delen. En we zullen zien hoe snel het allemaal verwerkt kan worden.
0: Ja, het gaat nu natuurlijk nog heel snel. Er komt ook weer net iemand binnen.
3: Eén moment hoor, even deze meneer scannen. Ja, Roy. Gefeliciteerd hoor.
4: Dank u wel.
0: Hoeveel hebt u gelopen?
4: 20.
0: Kijk, gefeliciteerd.
4: 20, nou, voor het eerst achter elkaar. Nou, dat vond ik echt een prestatie.
0: Nou, dat is het ook.
4: Ja.
0: Ging het goed?
4: Ging hartstikke goed, ja.
0: Volgend jaar de 30?
4: Dat hoop ik. Dat is mijn voornemen. Dit is de eerste keer, dus dan moet je langzaam beginnen. Maar ik hoop de 30 volgend jaar te doen.
0: Nou, deze is in elk geval in de pocket. Lekker nagenieten.
4: Dank u wel. Hartstikke bedankt.
0: Fijne dag.
4: Dag.

0: Huey Lewis in the News en Power of Love. En die power is natuurlijk heel erg goed. Want je ziet heel veel liefde hier op het plein, hè?
1: Ja, hoe mooi is dat? Echt een fantastisch beeld. Ik zag net iemand weglopen met een kinderwagen. Ja, niet vol kinderen, maar vol met zonnebloemen. Ja, hoe mooi is dat, hè? Als je dat dan krijgt, die prestatie van je leven gehad. En dan prachtige bloemen aan het einde. Via 050-3188-288 kunnen stromen ook al behoorlijk wat complimenten binnen voor alle lopers die hier de 20, 30 of 40 kilometer achter de rug hebben. Ook complimenten voor de organisatie van de Wandelvierdaagse. Van, moet ik snel even kijken wie dat is. Dat is Siska, dank je wel daarvoor. En dat is ook leuk, want er zijn heel veel mensen die allemaal suggesties opsturen voor leuke liedjes om die laatste loodjes aan de mensen over de finish te krijgen. Nou, heb je daar een suggestie bij? Welke plaat kunnen we dan voor je draaien? Laat het even weten via 050-3188-288.

0: Somber en Homewrecker op Radio Noord in de ochtend door. Waar we nog steeds live zijn op de Grote Markt in stad. En het wordt drukker en drukker en de muziek wordt harder en harder. Maar er wordt natuurlijk ook nog steeds gelopen, of niet Elwin?
1: Zeker, en er wordt volop gelopen. En de duimpjes die gaan omhoog. Ja, we zijn er bijna. Ja, nog 6 kilometer.
2: Dankjewel.
1: Nog 6 kilometer. Het mooie was... Ja, het is nog maar 6. Sluiswachter, kom er nog één bij. Want we staan hier natuurlijk op een prachtig plekje, hè. Paatswoldse Meer. En dan heb je hier zo'n klein sluisje en dan kun je door. We blijven allemaal even heel mooi, vrolijk aan het zwaaien. Hey, hey. Daar ben ik in... Ja, wat... Want we hadden er even over net even. Ja, wel hartstikke mooi dat er nooit al te veel bootjes binnen vandoor, of wel?
3: Nee, ja, dat klopt. De morgen gesproken heb je het liefst zoveel mogelijk bootjes. Want door ben je vuur. Maar met een wandelvierdaagse, dan moet je ze niet te veel laten stoppen. Ik had vanmorgen 1 bootje, stond gelijk in 50 man vuur. Ik zei, jongens, rustig aan, want jullie moeten toch even stoppen. Maar door is een controlepunt. Oh, kloor. Ik denk dat ze nog geen 3 minuten stilstand hebben. Want die kent natuurlijk even heel snel,
1: ja,
3: hè?
1: Ja, maar dat valt mee dus.
3: Ja, dat valt best mee. Ja. Jawel, man. Het is gezellig dus.
1: Nou, mooi man.
3: Geen enkel probleem.
1: Nou, geniet er nog even lekker van.
3: Dat doen we zeker.
1: Nou, wie dat ook een...
3: Ja, mooi.
1: Ja, ja, wie loopt een stukje mid? Want wat ik ook wel een mooi vind, is dat er iets verderop... mooi, hè? En we natuurlijk ook weer jonge ondernemers. Dat zie je de afgelopen 4 dagen ontzettend veel. Er staan er overal bij mensen thuis. Op de oprit staan er dan allerlei verkooptentjes. En hier staan dan Jasper en Thomas. Want we hebben al net een lekker glaasje limonade gekocht. Bij deze twee topondernemers in Spee. Goedemorgen jongens. Hoe gaat het met de verkoop?
4: Goed.
1: Ja?
4: Ja.
1: Of kan het nog wel een klein beetje beter?
4: Het kan nog beter, maar het gaat wel goed.
1: Ja, dat is wel een goed antwoord. Wat hebben jullie allemaal te koop? Vertel eens even.
4: We hebben cake, ranja, appelsap, koffie en water.
1: Nou, dat is hartstikke goed. En wat wordt nou het meeste verkocht?
4: De cake, denk ik.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: Nou, dat kan me ook wel voorstellen. Ziet er ook wel lekker uit. Heb je hem zelf gebakken?
4: Nee, gekocht.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat maakt niet uit, toch?
4: Nee.
1: Hey, maar jullie zeiden, de verkoop kan wel een klein beetje beter.
4: Ja.
1: Ja, toch? Maar... Ik zou even, als er een plukje mensen komt, even een beetje meehelpen.
4: Ja, graag.
1: Ja, maar jullie moeten wel een beetje verkopen, hè? Weet je hoe je dat moet doen?
4: Mensen aanspreken.
1: Juist. En hoe doe je dat?
4: Hoe gaat het? En wilt u een plakje cake of zo?
1: Nou, zullen we het even oefenen? Dan komen weer mensen. Kom, we gaan even hier de straat op. En dan moet je een beetje vrolijk brengen, hè? Lekkere limonade.
4: Oh. Wilt u een plakje cake?
1: Ja, en wat heb je allemaal te koop? Oh, schreeuw maar. Kom, ja.
4: We hebben ranja, water, appelsap.
1: Lekkere ranja, lekkere appelsap. En dat voor bijna geen geld, mensen. Kom, kom lekker kopen bij deze 2 topondernemers.
5: Jongens.
1: Kijk, zo verkopen we. Nou, dan gaan we even mee, dan gaan we even kijken.
5: Promotie hoor. Maar kan ik zo betalen? Moet alleen tikkie.
4: Ja, dat kan ook.
5: Kan ook zo.
6: QR-code.
5: Nou, dan gaan we wat,
1: en iets te veel betalen mag ook bij deze jongens. Ja, daar doen ze niet moeilijk over vandaag.
6: Dat meen je niet.
1: Nou, jongens, ik wens jullie heel veel succes. Maar volgens mij gaat het zo wel goed komen, hè?
4: Ja, dankjewel.
1: Gewoon lekker de straat op gaan, hè?
4: Ja.
1: Verkopen die handel.
4: Ja.
1: Ja? Jasper en Thomas, de topondernemers hier aan het Paterswoldse Meer. Wat willen we nog meer?
0: Prachtig. Dankjewel Elwin en jullie straks ook weer succes met wandelen. Ondertussen, Stefan, komen er ook wel wat reacties op jouw oproepje van net?
7: Ja, hoe leuk is dat? Zo snel ook al. Allemaal leuke oproepjes. Heb je een idee bij een leuke plaat die we kunnen draaien voor al die mensen die nou richting de finishstreep gaan? Nou, een van de eerste die binnenkwam was van Rijn Koopman, The Proclaimers. 500 miles.
0: Nou, we gaan hem draaien. Zometeen het laatste nieuws van 11:30, maar eerst de Proclaimers.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bijna 11:30. Dit is Noordnieuws. Goedemorgen. De reparatie van het dorp waar de brug gaat meer tijd kosten dan Rijkswaterstaat aanvankelijk had ingeschat. De kans bestaat dat monteurs komend weekend moeten doorwerken om het probleem op te lossen. De brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Groningen en Aduard kampt sinds gisterochtend met een storing. Monteurs zijn bezig met het openhalen van een as van het hefmechanisme om aan de binnenkant te kijken wat er precies aan de hand is. Het wordt waarschijnlijk aan het eind van de middag duidelijk. Zolang de brug kapot is, zal het wegverkeer moeten omrijden. De twee failliet verklaarde dunne restaurants van Hazret in de stad Groningen blijven tot eind deze maand open. Curator Frank Omta legt uit waarom.
7: Dat doen wij natuurlijk om de kans ook op een mogelijke doorstart te vergroten. Wat de kans daarop is, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daarnaast komt er natuurlijk een keiweek aan. En dat zou natuurlijk een mooie week zijn waarbij ook de studenten... de kans hebben om nog naar Hazret te gaan. En we zitten natuurlijk ook met... bederfelijke waren, noem ik het maar even, het eten. En het zou mooi zijn als wij dat nog in de komende weken kunnen verkopen.
6: Het faillissement was aangevraagd door de Belastingdienst en geldt voor de vestiging aan de A-straat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Bedrijven volgens de curator een schuld die in de tonnen loopt. Volgens de eigenaar zijn de financiële problemen de afgelopen jaren ontstaan, mede door de energiecrisis en gestegen inkoop- en personeelskosten. 2019 dreigde Hazret ook failliet te gaan, maar dat werd op het laatste moment voorkomen. De twee vestigingen, die dus tot eind deze maand nog open zijn, hebben ongeveer 50 medewerkers. De politie roept mogelijke slachtoffers van een 32-jarige man uit Winschoten op zich te melden. De man is aangehouden voor mishandeling eerder deze week in de omgeving van de synagogepassage. Bij die mishandeling raakte een minderjarige vrouw uit de Oldambt gewond. De politie heeft daarnaast nog 4 meldingen van soortgelijke incidenten binnengekregen. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte ook betrokken was bij die incidenten. En Defensie gaat binnenkort helikopteroefeningen houden boven Noord-Nederland. Onder meer boven het Hoogland zullen de Apache-helikopters 6 dagen zichtbaar en hoorbaar zijn. Tijdens de oefening Centaur Hammer trainen helikopterbemanningen een scenario waarin ze gronddoelen moeten aanvliegen en uitschakelen. De laagvliegoefeningen beginnen over 10 dagen. Defensie roept boeren op dieren waar mogelijk binnen te houden en de radio aan te zetten in de stal. Meer op rtvnoord.nl, nu het weer met Arma Boer.
8: Vandaag is het wisselend bewolkt met eerst mogelijk nog wat lichte buitjes en in de loop van de dag komen de zonvolken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaart weer, er kan mistbank ontstaan met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En morgen doet de zon gauw de best. Temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even Prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
17: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.

0: Kensington op Radio Noord en War. Nou, dat is het niet hier, maar het is wel echt heel druk aan het worden. Ik sta nu weer op de route bij de finish. Gaat net een man met gevaar voor eigen leven om Roman heen, de cameraman. Maar het wordt hier steeds drukker. De afgelopen dagen was het hier, nou, mondjesmaat druk. Maar als je nu kijkt, aan beide zijden staan nu mensen. En ook op het plein wordt het steeds drukker op de grote markt in stad. En ik sta hier, want ja, het symbool van deze wandelvierdaagse is de zonnebloem, de zonnebloem. En we hebben ook iets heel leuks om weg te geven, namelijk de RTV Noord veters. Dus ik ga eens even kijken of ik die weg kan geven aan iemand die op dit moment aan het finishen is. En de eerste die ik zie is natuurlijk weer een Fries. Maar dat gaan we wel doen. Sorry. Oh, twee Friezen zelfs. Nou, dan voel ik me helemaal in goed gezelschap. Goeiemorgen. Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, ik heb maar één zonnebloem en één veter, maar...
1: Dit een verzinnen, maar de maag.
0: Ja, we gaan wel even over in het Nederlands. Anders krijg ik problemen met mijn baas.
1: Oké. Okay.
0: Dat ik helemaal Fries, maar dat doen we net. Wat brengt jullie Friezen hier in Grun?
1: Vierdaagse.
0: Hoe is het gegaan?
1: Goed.
0: Wat voor afstand hebben jullie gelopen?
1: Ik heb de 20 gedaan.
0: En jij?
1: Ik heb 30.
0: Kijk eens even aan. Hartstikke goed.
1: Ja, dat ging ook heel goed.
0: Hoe was het? Want ik hoor heel veel positieve reacties. Mensen vinden de natuur mooi, de sfeer mooi.
1: Het is hier bijna net zo mooi als in Friesland.
0: Ja, bijna, hè?
1: Ja, bijna.
0: Ja, toch gaat er niets boven Groningen. Dat moet ik toch wel even zeggen, hoor.
1: We trekken het vlak. Dat is
0: we zijn het noorden.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar hoe was het? Want we horen heel veel reacties, heel veel positieve reacties. Wordt ook wel vergelijking getrokken met Nijmegen en Groningen.
1: Moet je niet doen.
2: Je moet het niet willen niet veel vergelijken. Dat is onmogelijk.

0: Er is maar één Vierdaagse in Nijmegen en er is één Vierdaagse in Groningen. En die hebben hun eigen charme.
1: Wat vond je nou het mooiste afgelopen week?
0: Ja, de natuur toch wel. Ja, ik ben verbaasd. Ik loop wel vaker in Groningen. Ook de Tocht op de Noord bijvoorbeeld. Maar ja, dat verbaast me toch weer hoe mooi die toch wel is. En de vriendelijkheid van de mensen.
1: Wat was het mooiste stukje?
0: Oh, nou, ik vond ze alle vier mooi.
1: Ja, had jij een hoogtepunt?
2: Ik vond die van Na Wensum het mooist. Gaan we. Die van gisteren vond ik niet zo mooi. Een lang recht stuk. Dat vind ik niet zo leuk.
1: Nee, er moet wel een beetje wat gebeuren onderweg.
2: Bochtjes erin. Ja. En zie je precies waar je naartoe loopt. Dat vind ik een beetje, ja. Maar het kan niet anders, je moet er naartoe. En je, ja, dan houdt het gewoon op. Ja.
1: Maar vandaag, hoe was het vandaag?
2: Ja, mooi. Ja, mooi, heel mooi.
1: Zijn er nu ook mensen die jullie inhalen?
2: Nee, die durven hier niet te komen.
1: Net de volle Friesen in Grijs.
0: Nou, er zijn wel meer Friesen, maar die zie je niet.
1: Nou, jullie zijn onmisbaar. Nou heb ik een hele mooie zonnebloem. En RTV Noord Vetus. Hoe mooi vind ik dat gewoon, wat Groningen in Friesland brengen. Maar ik heb er nog meer, dus ik ga voor jou ook even wat halen.
2: Vind ik prachtig, daardoor. Vind ik leuk.
1: Ja, loop even lang zo naar de studio, ga ik dat voor je regelen, ja?
2: Dank,
1: ja. Zal ik even een stukje met jullie meelopen naar de finish? Ja. Want jullie moeten natuurlijk ook nog even officieel ingehaald worden.
2: Nog even afstempelen.
1: Ja, wis.
3: Ja, afstempelen.
1: Gaan we doen. Ik moet niet te veel Fries gaan praten. Dat gaat dan een beetje automatisch.
4: Ja, hallo.
5: Hallo. Oh, sorry.
4: Zeker gefeliciteerd. Doet u het voor het eerst of het tweede jaar?
0: Eerste jaar.
4: Wilt u dan een medaille halen van de info?
0: Zeg ik dat goed?
4: Nee, sorry. Inschrijfbalie, dat is het eerste jaar.
0: Ja.
1: Vandaag, veel plezier nog vandaag, hè?
0: Dankjewel, en jullie ook.
1: Oké, mooi.
0: Hoi.

0: tijdloos deze, toch?
1: De Doobie Brothers op Radio Noord. En What a Fool Believes. Terwijl het drukker en drukker wordt. En dan wordt het ook weer hoog tijd om eens eventjes bij Joyce en Elvin checken of het daar allemaal goed gaat. Want daar wordt stevig doorgelopen volgens mij, Joyce, of niet?
2: Nou, inderdaad. We lopen best een aardig tempo op dit moment. En we lopen in de achtertuin van RTV Noord. Want wij zijn natuurlijk nu verhuisd naar Meerwold. En dan hebben we dit als prachtig lunch, ja, rondje wat we kunnen lopen. Dus wij zijn hier goed bekend waar we nu wandelen. En dan zien we ineens twee mensen met zo'n stok uit de rugtas komen met een vlag. Een grunnige vlag en de vlag van Haarlem.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe zit dat?
3: Ik ben een geboren Haarlemmer. En sinds 2015 wel verhuisd naar het Hoge Noorden.
2: Aha.
3: Dus ja, dus daarom.
2: En u komt ook uit Haarlem?
4: Nee, zeker niet. Ik ben echt een molleboon, hè?
2: Echt een Grunninger?
4: Ja, echt een Grunninger.
2: Ja. Nou, wat leuk dat jullie dat dan even zo meenemen, die vlaggen.
4: Dat is toch leuk?
2: Ja, wat is de gedachte daarachter?
4: Ik doe het al voor Nijmegen al gewoon om... Ja, een beetje trots op Groningen natuurlijk, hè? Ja,
2: dat zijn we allemaal, hè?
4: Ja, precies. Ja, ja, dat dan toch wel. Ja.
2: De zonnebloem, ja, de bloem van vandaag, is ook al mee?
4: Ja, prima, ja. Hak er bij de start mee, hoor.
2: Ja, u heeft hem gewoon de hele dag mee?
4: Ja.
2: Waren ze nog een beetje te verkrijgen?
4: Nou ja, als je, voel hem. Want hij is niet echt, hij is gewoon een opgezette.
2: Oh, ik had het helemaal niet door.
4: Het is een opgezette.
2: Wat slim.
4: Ja.
2: Ja. En jullie hebben een tempo er aardig in. Zijn jullie de hele tijd zo opgetrokken samen in dit tempo?
4: Ja, meestal wel, ja.
2: Ja. Want zijn jullie een beetje geoefende wandelaars?
4: Ja. Mag ik wel zeggen. Ja, jawel. Maar dit is wel heel mooi, hoor.
2: Ja, toch?
4: Ja, dit is wel heel prachtig.
2: En wat hebben jullie het dan over onderweg?
4: Nou, ja. Vertel eens.
5: Onze avonturen.
2: Over jullie avonturen?
3: Onze avonturen. In Berlijn hebben wij een tocht gelopen. Die is ooit... Waren wij in Berlijn gewoon voor een weekje gewoon gezellig. Ja. En toen kwamen we mensen tegen, die liepen dus ook. En toen dachten we... We lopen gewoon mee.
2: Ja.
3: En toen hadden we afgesproken van volgend jaar gaan we officieel lopen. Ja, en dan kom je daar door een bos heen. En rechts, links. En op een gegeven moment kijken we naar links. En dan heeft een Duitser met humor heeft daar een trap bedacht. Nou, dat waren een stuk of 100 treders. Nou, als je 45 kilometer in je benen hebt zitten, dan... Moest ik daar heel erg om lachen. Ja. Nou, daar hebben we het dus altijd over. Over dat soort avonturen.
2: Dus jullie hebben genoeg te bepraten.
4: Ja, jawel, hoor.
3: Ja. Ja,
2: Elvin, kijk uit, want je loopt achteruit. En onze bekende ijskomman komt eraan op de bakfiets. Meneer Steekijs komt eraan. Rustig uit, meneer Steekijs. Anders was Elvin overreden. Hij is er nog. Jullie gaan lekker door. Wij komen er ook zo aan. Doe, hè?
6: Doeg.
2: Ik ga wel lekker naar Noord toe lopen.
1: Nou, succes. We gaan het zo meteen wel horen en zien of ze daar nog even blijven hangen. Het is de nummer 1 van de Noord 9, hoor je nu op Radio Noord. Dit is Semsland. MUZIEK.

0: Dada dansen op Radio Noord van Semsland. Ja, en dan is het alweer bijna 12 uur. En dat betekent dat de man naast mij het stokje gaat overnemen. Nimino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, jeetje. Nou, weet ik niet.
0: Zeg maar, anders binnenkomen.
1: Ja, ik loop die grote markt op. Het is toch anders dan gisteren. Nog leuker, daar komt het op neer. Het is wel wat grijzig in de lucht, maar dat mag de pret niet drukken volgens mij. En het is ook druk bij de finish, joh.
0: Ja.
1: Als je het vergelijkt met gisteren en eergisteren bijvoorbeeld op hetzelfde tijdstip. Ik weet niet wat daar de oorzaak van is, maar er hangt nog weer een extra vibe overheen of zo.
0: Nou, ik heb het idee dat mensen vanochtend lekker vroeg zijn gestart. Zodat ze misschien de derde helft wat langer door kunnen trekken. Okay. Ik heb geen idee. Of dat ze gewoon denken, ja, weet je, wat eerder hier, wat eerder daar.
1: Ja.
0: Maar het is echt een stuk drukker. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met het feit dat er nu gewoon heel veel publiek staat.
1: Ja, en terwijl zit ik even bij ons op tv nu te kijken, zeg maar. Dan lopen ze bij Joyce, die leidt ze ontspand in. Hè? Dus ze gaan dus door het hotel van...
0: Oh, wat leuk!
1: En waar RTV Noord dan ook in zit natuurlijk. Lopen ze gewoon door onze gang?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ik heb daar nog allemaal spullen liggen. Dat is toch helemaal niet handig?
0: Ja, maar wel leuk voor die mensen,
1: ja,
0: toch?
1: Tuurlijk.
0: Dan lopen ze gewoon echt letterlijk langs onze studio.
1: Oh. Hey, wat zou jij doen als jij aan zo'n wandeltocht meedoet en je loopt opeens een gebouw binnen, je moet een gebouw binnen en je loopt langs een bar?
0: Even snel wat meepikken, denk ik.
1: Ja, deze mensen lopen gewoon door, die we nu zien.
0: Ah ja, als er een drankje staat of zo, of een lekker broodje.
1: Ja, tuurlijk, waarom niet?
0: Ja.
1: Leuk man, dit allemaal.
0: Ja, leuk hè?
1: Jammer dat het alweer klaar is straks.
0: Ja, het is echt afkikken straks. Ik weet niet hoe het ook met jou zit, Stefan, maar we gaan het nog missen.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Een zwart gat, denk ik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, jij mag nog even lekker 2 uur genieten van deze drukte.
1: Je begon over die derde helft, hè?
0: Ja.
1: Ik wil nog wel langs die bar vandaag.
0: Nou, ik zou zeggen...
1: Dat is ook een doel.
0: My guest.
1: Ja.
0: Ik blijf sowieso nog wel even hangen, dus ik zie jou dan ook al wel, denk ik.
1: Oh, wat ga jij doen dan?
0: Ja, eventjes gewoon nog even genieten van het feestgedruis.
1: De zonnebloemetjes buiten zetten?
0: Nee, dat valt wel mee.
1: Oké. Okay.
0: Goed. Maar heel veel plezier met Nimino. Ik ben heel benieuwd of we zometeen nog beelden krijgen van onze collega's in de studio.
1: Ik denk het wel, toch?
0: Ik denk het ook.
1: Ja?
0: Nou, we gaan er met een knaller uit in elk geval. Dit is Maywood. En Rio, een hele fijne middag nog.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde dus zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
14: 3, 2,
4: 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
15: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
17: De Groningse Vierdaagse.
18: Radio Noord.
16: Tussen de middag.
17: Met Nivino Geertsema.
19: Goedemiddag, wat is er nou toch allemaal aan de hand met die Dorkwerder Brug? Dat hoor je zo. En natuurlijk volop aandacht voor de slotdag van de Groningse Vierdaagse.

0: Radio Noord.
1: Live.
0: De Groningse Vierdaagse.
2: Een zeer zomerse plaat van Burry. Terwijl op dit moment hier nou het toch wel met bakken uit de hemel komt. Als ik hier om mij heen kijk op die grote markt.
3: Dit lag niet in de verwachting.
2: Nee?
3: Nee.
2: Nou, we moeten
3: niet zo heftig als nu.
2: Oh, jongens.
3: Straks maar even met Harmer bellen.
2: Ja, want het zag je in het zwart van de mensen. Nog steeds veel mensen op straat om. En je ziet toch dat iedereen opeens probeert zo droog mogelijk te kunnen staan hier. Onder die tenten die hier bijvoorbeeld staan of onder die bomen. Nou ja, het zal straks ook wel weer voorbij zijn, ga ik vanuit. En dan gaan we er een hele mooie dag nog van maken. Die slotdag van die prachtige Groningse Vierdaagse. Jongens, wat is het leuk en wat is het jammer dat het al zo snel weer voorbij is. Maar we gaan er nog iets heel moois van maken. Ja, en je hebt het gisteren gehoord, woensdag ging die Vierdaagse er nog langs. Maar een dag later, gisteren dus, ontstond er een storing in de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal. Gisteren was nog redelijk onduidelijk hoe lang het nog zou duren. Maar er schijnt toch meer aan de hand te zijn dan eerst werd gedacht. Dus Ronald Niemeyer ging daar net langs die Dorkwerderbrug, en sprak daar met Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, die uitlegt wat hij tot nu toe weet.
4: Het ophefmechanisme is kapot. De as die ervoor zorgt dat de brug omhoog en naar beneden kan, die is kapot. En achter mij zijn monteurs nu bezig om die hele as eruit te halen. En dan moet die open worden gemaakt en dan kunnen we kijken wat exact de schade is.
5: Slagbomen zijn omlaag. Ik zie toch af en toe een wandelaar of een fietser eroverheen gaan. Onder de slagboom door. Gebeurt ook op dit moment.
4: Ja.
5: Want dat kan.
4: Ja, hij is nu even naar beneden. Straks als die as eruit is gehaald, dan gaat de brug weer omhoog. En dan kunnen de grote vrachtschepen die hier achter mij liggen, kunnen weer verder varen.
5: Want dat heeft prioriteit, denk ik.
4: Ja, het vrachtverkeer over het water moet inderdaad wel doorgaan. Ja, klopt.
5: Ja. Een brug die behoorlijk voor wat hoofdpijn zorgt.
4: Ja, dat is natuurlijk.
5: Het is niet de eerste keer natuurlijk.
4: Nee, klopt. Het is inderdaad niet de eerste keer. We hebben problemen met staalkabels gehad. De wind speelt hier wel eens parten. Maar wat ik begrijp van de mensen die verstand van techniek hebben, is dat de assen die draait rond. En dat het iets van slijtage mogelijk is. En dat het dus helemaal los staat van de problemen die we hier eerder hebben gehad.
5: Wanneer doet hij het weer?
4: Ja, dat is de grote vraag. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Maar het hangt ook even af van de schade die wij in die as gaan constateren. Als dat meevalt, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat de brug weer snel bediend kan worden. Maar als die as echt defect is en er moeten allemaal onderdelen komen, ja, dan duurt het wat langer.
5: En het dan over maanden, weken?
4: Nou, maanden in ieder geval niet. Maar ik ga vanuit een paar dagen dat zomaar zou kunnen.
5: Ja, dat is de hoop in elk geval.
4: Het liefst natuurlijk sneller. Hè. Dus hoe sneller, hoe beter. Laten we er helder in zijn. Maar ja, die inschattingen kunnen we nu nog niet geven. Omdat die as, die zijn ze nu aan het uitbouwen. En daarna moet die nog open worden gemaakt. Dat zal hier waarschijnlijk hier buiten gebeuren. Ja, en dan is pas zichtbaar wat de exacte schade is.
5: Ja. Je hebt het al over schade. Die schade zit eigenlijk overal. Hè? Bij het scheepvaartverkeer natuurlijk. Want dat kost ook geld als je stil ligt.
4: Zeker.
5: En dit gaat ook wat kosten natuurlijk.
4: Ja, nou, mensen kunnen hier met moeite langs nu nog. Maar als straks die brug omhoog is, dan kun je wel onder de slagboom doorklimmen. Maar als die brug omhoog is, dan zul je een stukje moeten zwemmen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat is heel vervelend voor mensen die hier wonen. Voor mensen die deze route gebruiken om naar hun werk te gaan. Maar ook voor de beroepsvaart die allerlei goederen transporteert. Maar ook recreanten. Verderop zag ik een zeilboot liggen die ligt te wachten. Ja, die mensen die zijn op vakantie. En die hebben gedacht van, we gaan vandaag misschien weer een stukje varen. Dat zit er dan even niet in. Of in ieder geval, ze hebben wat vertraging.
2: Zei Anne van der Meer van Rijkswaterstaat bij de microfoon van Ronald Niemeyer. Ja, dan gaan we naar Harma. En Harma, ik wil jou niet de schuld geven, maar kun je ons wel verlichten met goed nieuws? Want het komt hier opeens met bakken uit de hemel op de grote markt.
6: Ja, dat klopt. Ik zag het ook op de radar. Maar dat is iets wat in de verwachting lag. Dit is een frontje wat in mijn oven moet komen. En er zit nog wel wat meer aan. Zoals nou liet. Maar het is allemaal iedere keer even een kataar. Tot een half uur en dan is het weer weg. En in de loop van de middag dan wordt het makkelijker. Want hoge druk kreeg geleidelijk aan meer invloed. En kriegen we ook meer ruimte voor de zon. Ja, die temperatuur heeft ook op dit moment nog niet heel veel over. Want het is nog maar 18,5 graden zo in de provincie. Zowel in Wolkenburg, Slochten, Roodschaal als in Winschoten. In Wolkenburg is het nog droog. Maar dat zal waarschijnlijk wel niet zo blijven. Het is wel rustig weer. Dat is ook zeker zo. Want er staat maar een zwakke tot motor noordwestelijke wind in Roodschouw. Door viel 1,5 millimeter vermeens. En om 10 uur is het in Weldreug. En ook bewolkt op dit moment, dus dreug en 20 kilometer zicht. In Winschoten een beetje regen had, maar daar mocht eigenlijk geen om hebben. En in Slachten de barometer stand door zijn drijvend van een millibar. En door is het tot dusver ook nog dreug. Ja, blijft dat het ook? Nou ja, de situatie is op dit moment dus zo dat het lege druk momenteel wat meer boven Scandinavië ligt. Door meer dus die noordwestelijke wind. Hoge druk breidt zich geleidelijk aan over onze omgeving. En dat betekent dat de muur precies boven ons komt te liggen. En dan draait de wind naar oost, zuidoost en komt die warme lucht er weer in. En op zondag wordt het wel weer de topdag met zo verder de provincie in de 30 graden. Dan draait door naar de wind weer naar het noordwesten. Neemt dat morgen weer een poel buiten met, maar ook wel weer zon. En wat legere temperaturen. En in de loop van de week, ja, dan zeg ik woensdag nog nooit, maar op donderdag, dat die 30 graden ook weer op de thermometer kan komen. En zo blijft het lekker duurzaam. Nou, maar ik was zeker daarover, nou ja, Norfolk weekend, dat lege drukgebieden geleidelijk aan wat opdringeriger gewoon worden. En als ze wat opdringeriger gewoon worden, dan betekent dat het wat wisselvalliger kan gewoon worden met wat meer millimeters. En dan zitten we wat dat betreft ook wel op te wachten. Nou, voor vanmiddag dus nog een poel buiten, maar er is ook zon. Er komt geleidelijk aan meer ruimte voor de zon. En de temperatuur moet nog op gaan lopen met een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Gaat het richting 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer en mistbank ontstaan. 9 tot 14 graden als minimum. Maar door de zon gehouden best. 23 tot 26 graden gaat worden met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Zondag volop zon. 24 graden op de warm. 27 tot 30 graden verder de provincie in. En op de nacht komt er meer bewolking. Maandag trekt er in een poel buiten over. Temperatuur weer wat leger. 23 graden. En op dinsdag nog een beetje droog. 22 graden. Maar op woensdag dan komt het kwik alweer uit. Op de 27 graden.
2: Oh, oké. Okay. Nou, Harma, bedankt. Ik zet een heftig wapen in. Om die regen te verdrijven, laten we die wolken wegblazen en die zon er weer doorheen laten komen met deze vrolijke muziek van Wham! I'm your man.

0: Sam, I'm your man.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: En ik zei net op de radio hier van... gaan ze nou dan ook door dat pand van RTV Noord... en door onze gangen en zo? Nou, dat is niet helemaal waar. Ze gaan wel de achteringang erin bij het hotel... en daarna gaan ze weer naar buiten. Maar ze komen wel langs ons pand van RTV Noord. En daar hebben we een caravan staan en een boog en weet ik veel allemaal wat. En een ontvangstcomité. En dat ontvangstcomité bestaat nu uit Joyce en Elwin. Hoe druk is het daar, jongens?
2: Nou, het loopt lekker door, hè. En natuurlijk zijn er ook al behoorlijk veel mensen hier voorbij gekomen. Want ja, naarmate de tijd vordert, lopen steeds meer mensen weer naar de grote markt. Want dat is natuurlijk ook de bedoeling. Allemaal wel weer de finish halen vanmiddag op de grote markt. Het einde van de Vierdaagse. Maar wij delen ook allemaal hele leuke dingen uit. We hebben bijvoorbeeld hele mooie RTV Noord schoenveters. De oranje zijn volgens mij op, collega Lisanne. Zijn de oranje al op?
3: Nou, die zijn wel populair, hè? Ja, hè? Dat is toch onze kleur, hè?
2: Ja, nou, dan moeten we toch eigenlijk die blauwe nog even aan de man brengen.
3: Ja, ik heb ook gehoord dat oranje de kleur van de Nijmeegse Vierdaagse is. En als mensen die nog gaan lopen, dat ze daarom oranje willen.
2: Oké, nou, we gaan nog even... Hele mooie schoenveters! Blauwe schoenveters van RTV Noord. Iedereen wil ze! Pak ze rustig! Als ik limonade kan verkopen, kan ik natuurlijk ook schoenveters. Ja, daarom. En wij Groningers houden ervan gratis schoenveters.
4: Oh, gratis. Nou, geef mij die hele doos wel mee. Kom aan.
2: Ja, nou, dat gaat wel heel snel. Misschien kunnen we nog even een paar uitdelen. Kijk, dan heb ik. Wilt u schoenveters? Blauwe van RTV Noord. Kijk eens, alsjeblieft. Lukt dat zo? Ja, nu moet ik met één hand er even doen. Dat gaat allemaal. Wilt u nog mooie schoenveters van RTV Noord?
5: Wel de blauwe. Dat is mijn favoriet.
2: Ja, hè? En u?
6: Oh, ja, lekker. Ja? Dankjewel.
2: U neemt de oranje mee. Ja, toch? Voor mij zijn nu de oranje ook nagenoeg allemaal op. Oh, er zit er nog... Ik moet even een beetje hutselen dat ze aan de boven...
6: Wat is dit?
2: Schoenveters.
6: Oh. Nou, die willen we wel.
2: Ja, toch?
6: Zeker. Zeker.
2: Welke kleur nemen jullie?
7: Oranje.
6: Nee, blauw, want die liggen er meer in. Dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft. Zet hem op. Nou, dan gaan we nog even wat uitdelen. En dan gaan we ook even kijken hoe het gaat met de beentjes. Oh, u bent wel helemaal bepakt, mevrouw.
8: Ja, ik ben helemaal gepakt en gezakt.
2: Ja, er past niet heel veel meer bij. Wat dacht u? Maar een voorraadje hem voor de laatste meters?
8: Nou ja, ik vind het altijd zo'n lekkere koeken. Nou, ze zei, u mag er ook wel twee. Nou, ik zei heel graag. Dus ga ik lekker van genieten.
2: Maar dat kan hoor. We staan er net weer...
8: Ga ik lekker van genieten. En ik vind het een hele mooie tocht. Wij wonen in Friesland en we lopen daar altijd de Elfstedentocht. Maar dit vind ik ook een prachtige tocht. Fantastisch georganiseerd. Dus echt aan te bevelen.
2: Nou, dan heb ik ook nog wat moois voor u. Wilt u nog een mooie schoenveter hebben? Ja. En gezien dat u heel veel... Wilt u ze denk ik allebei wel
8: hebben? Nou, geef ik ook even een aan mijn medeloper.
2: Dat mag, hè?
8: Dankjewel.
2: En er gaat niks... Nee, er gaat niks boven...
8: Groningen. Oké.
2: Okay. Zo is hem. Succes nog, hè? Nee, mooi. Mooi.
0: Nou, het is daar nog droog ook, gelukkig, Elwin. Maar misschien dat het buitje jullie kant op komt. Ik hoop het niet voor jullie. Hier op de Grote Markt is het ondertussen weer droog geworden. Dus dan zie je ook dat de mensen weer toestromen bij de finish... met bloemen en knuffels voor alle helden die hier over de finish komen. En dat gaan we de hele dag nog lekker doen. We geven iedereen een warm onthaal. Kom lekker langs hier ook bij de studio op de Grote Markt in Stad.

0: Ja, voor de mensen die TV Noord aan hebben staan, die zagen net ook een celebration van een jongetje van een jaar of 10, denk ik. Die deed even de Cristiano Ronaldo, gewoon midden op de Grote Markt, vol in beeld. Het is je geluk, jongen, gefeliciteerd, je staat er goed op. En wie er ook goed op staan zijn, al die mensen die hier over de finish komen, en al die mensen die ze hier staan op te wachten, met bloemen, met een knuffel, met een brede glimlach. Het is een hartstikke gezellige dag hier, en ondanks dat er af en toe eens een regendruppeltje van boven op ons neerdaalt, denk ik dat het zeker de moeite waard is om hier langs te komen. Of kijk gewoon naar TV Noord of luister naar Radio Noord. Alles rondom die Groningse Vierdaagse kun je hier meekrijgen. Nog tot 4 uur vanmiddag, de slotdag van de Vierdaagse. Gaan we zometeen naar het nieuws na 0:50.
1: Met muzikanten rijven.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het is 12:30, dit is Noordnieuws.
5: Goedemiddag. De 19-jarige bootbestuurder die gisteren is verhoord na het dodelijk ongeluk op het Schildmeer is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, meldt de politie. Bij het ongeluk kwam een 58-jarige surfer uit Delfzijl om het leven en was aangevaren door de boot. De landelijke dienst expertise en operaties van de politie doet verder onderzoek naar de aanvaring. Bij het overwinningsplein in Groningen zijn zojuist 3 auto's op elkaar gebotst. Bestuurders en inzittenden worden behandeld door ambulancepersoneel. Agenten doen onderzoek naar de oorzaak van de botsing. De 2 failliet verklaarde dunnerrestaurants van Hazret in de stad Groningen blijven tot eind deze maand open. Curator Frank Omta legt uit waarom.
6: Dat doen wij natuurlijk om de kans ook op een mogelijke doorstart te vergroten. Wat de kans daarop is, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daarnaast komt er natuurlijk een keiweek aan. En dat zou natuurlijk een mooie week zijn waarbij ook de studenten de kans hebben om nog naar Hazret te gaan. En we zitten natuurlijk ook met bederfelijke waren, noem ik het maar even, het eten. Het zou mooi zijn als wij dat nog in de komende weken kunnen verkopen.
5: Het faillissement was aangevraagd door de Belastingdienst en geldt voor de vestiging aan de A-straat en de Steentilstraat. Derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Bedrijft er volgens de curator een schuld die in de tonnen loopt. En zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog altijd op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking na een massaclaimzaak tegen de NAM. De schikking werd 10 maanden geleden bekend, maar tot nu toe zijn er maar weinig uitbetalingen gedaan, zegt verslaggever Daniel Telen.
7: Als die regeling vorig jaar oktober is opgetuigd en je komt bijna een jaar later tot slechts tientallen uitbetalingen, terwijl dit mensen zijn die al wachten sinds 2018, want toen is die rechtszaak begonnen, ja, dan denk je van wat is er nou zo moeilijk aan, want de NAM heeft het geld wel liggen.
5: En meer hierover ook op rtvnoord.nl. Nu het weer met Arma Boer.
8: Vanmiddag hebben we nog te maken met een poolbui, maar storig aan komt de volkerruimte verder aan. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten, brengt u uiteindelijk nog zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer, er kan mistbank ontstaan met 9 tot 15 graden als minimum. En morgen door de zon gouden best, temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
10: 0683-252-162.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea. Dus het zou een nieuwe uitdaging. Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werken in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Komst u onze team in Grun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.

En konden wij ook maar terug in de tijd hier. Wat mij betreft zo'n 3 dagen terug in de tijd, 4 dagen. Want ja, helaas alweer de slotdag van de Groningse Vierdaagse. Dag 4. We staan hier nog steeds op de Grote Markt in Stad. Met ons glazen huis. Ik zou zeggen, kom gewoon lekker langs. Want er is hier genoeg te beleven. Genoeg te zien. Heel veel blije, vrolijke gezichten. Van mensen die hun vriend of vriendin of opa of oma staan op te wachten. De mensen die hebben meegelopen aan de Vierdaagse. En die hier voor het allerlaatst binnenkomen. En ook die medaille mogen ophalen. En misschien toch ook wel behoefte hebben aan iets lekkers. En dan heb ik het niet eens over, nou, waarschijnlijk een biertje of een colaatje, maar over een massage. Ik ben daar eerder deze week, ben ik al in die tent eventjes geweest. Heb ik wat mensen daar op die massagetafels ook kunnen spreken. Want dat is natuurlijk een beetje apart. Ze liggen daar op hun buik met hun hoofd dan in zo'n gat. Dus dat werd een heel raar interview, liggend ongeveer. Maar ik zag ook kunnen spreken, want dat is natuurlijk een beetje apart. Ze liggen daar op hun buik met hun hoofd dan in zo'n gat. Dus dat werd een heel raar interview, liggend ongeveer. Maar ik zag ook dat de jongens...

0: ook op een grote markt zich verzamelen nadat ze gefinished zijn.
1: Ja, hoeveel heb je nou, je hebt een beetje geteld denk ik, hoeveel heb je er nou tot nu toe gehad denk je?
0: Zo, ja, nou gisteren was het de allerdrukste dag. Toen hadden we 75 mensen die op de massagebank lagen. Dus dat was wel echt, echt wel heel druk. Was het ook aan één stuk doorgaan, aan één stuk doorgaan. Nee, ik denk dat er nu in totaal iets van 150 mensen hebben op de massagebank. Maar dan hebben we natuurlijk ook mensen die de hele tijd terugkomen, die elke dag voor de massage komen.
1: Ja, ja. Wat zegt dat, dat ze elke keer terugkomen?
0: Dat ze goed voor hun lichaam zorgen.
1: Ja, ja. Dan vinden ze het fijn.
0: Ja, dat ook natuurlijk, ja.
1: Ja, ja. Toch, ik zei het ook al tegen die mevrouw die daar in die wachtrij toen zat. Ik denk, er zitten mensen aan mijn voeten en zo, daar moet ik niks van hebben. Maar jullie aan de andere kant moeten aan die zweetvoeten zitten en weet ik veel allemaal wat voor lichaamsdelen.
0: Ja. Ja. Ja, meeste wat we masseren zijn de kuiten. Dat is de meeste de pijnprobleem een beetje bij de mensen. Een beetje de bovenbenen, de hamstrings ook wat meepakken. En soms inderdaad ook de voeten. Maar sommige mensen die hebben ook zoveel bladen bevoet, die willen echt niet meer dat gemasseerd wordt.
1: Nee.
0: Nee, de meeste strakke kuiten die bij ons komen.
1: Ja, want inderdaad strak klinkt positief, denk ik, als het om je lichaam gaat. Maar niet als het na een wandelvierdaagse is. Leg eens uit.
0: Nee, ja, je hebt natuurlijk gewoon, je duwt je lichaam natuurlijk wel wat aan. En het lichaam heeft wat minder tijd om te herstellen. Normaal gesproken wandelen is natuurlijk hartstikke goed voor je. Maar ja, als je zo vaak wandelt achter elkaar, dan kan het nog wel zijn dat je lichaam net wat minder tijd heeft om te herstellen. Dus daarvoor is een massage ook wel goed. Dan krijg je wat minder spierpijn. Blijft de spier wat soepeler. En dan kan je er voor de volgende dag weer gewoon doorgaan.
1: Ja. Ja. Want kun je binnen één aanraking al voelen van, oh, dit is een getrainde wandelaar of juist niet?
0: Ja, meestal merk je wel van de mensen die van tevoren goed getraind hebben. Die hebben toch wat, die hebben wat strakke kuiten, maar die kunnen nog wel die pijn een beetje aan. Degene die meestal niet zo heel veel van tevoren hebben getraind. Ja, dan merk je wel aan dat je als je een beetje begint te drukken, dat het wel veel pijn doet. Maar wel gezonde pijn natuurlijk. Ja. Dan, de massages die wij doen zijn niet echt ontspanningmassages natuurlijk.
1: Nee.
0: Het is meer echt sportmassages. Ja. Dan zit ook wel, kan het ook wel pijn doen.
1: Ja. Nou wordt vaak gezegd over mensen in de zorg, als het gaat om lichamelijke zorg, je bent er ook echt voor mentale zorg. Wat merk jij daarvan?
0: Ja, heel veel mensen die blijven natuurlijk een beetje bij even hangen in de wachtrij, lekker mee praten. Ja, je krijgt echt de meest gekke verhalen inderdaad.
1: Ja, vertel eens, wat blijft jou nou bij van dit jaar?
0: Van dit jaar? Nou, een van de leukere mensen die ook wel langs hebben, die gaat altijd... Die kwamen uit Los Angeles. Dat is wel een mooi voorbeeld. Die zijn hier voor de vierdaagse hierheen gekomen.
1: Vanuit Los Angeles?
0: Ja. Dus dat is wel een hele ervaring voor hun ook natuurlijk. Het is ook wel mooi om te horen hoe zij dat dan hier vinden in Groningen.
1: Ja, en maar dan heb je dus echt hele... Je leert echt mensen kennen misschien wel een beetje.
0: Ja, klopt.
1: Leuk.
0: Ja. En dan krijg je echt zoveel mensen die dan bijvoorbeeld ook elke dag komen. Dat je daar wat meer ook wel een band krijgt dat je ze ziet. En dat het weer leuk is om dat ze weer gefinished zijn.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is heel mooi.
1: En nou is dit de tweede keer ook dat jij dit doet met jouw bedrijf. Jullie doen dat dus met studenten, hè? Studenten fysiotherapie. Ja. Wat merk jij vanuit jouw oogpunt qua verschil tussen dit jaar en vorig jaar?
0: Sowieso dat het veel groter is. Bij ons is het veel drukker. Voor ons is het ook wel fijn dat die tenten daar staan. Het is goed geregeld allemaal. En het sfeertje, dat is eigenlijk vorig jaar was het ook al zo heel goed. Maar ik denk dit jaar nog beter.
1: Ja. Dus volgend jaar staan jullie er weer?
0: Zeker. Misschien als het nog groter gaat worden, dan staan we met zo'n hele tent daar. Dus volgend jaar staan we zeker weer.
1: Nog even voor de mensen die niet bij jullie langs zijn gekomen, maar nu toch straks thuis op de bank zitten en toch wat last krijgen. Heb je een soort tip voor die mensen, wat ze voor zichzelf kunnen doen?
0: Ja, je kan natuurlijk een beetje met je eigen handen jezelf proberen te masseren. Werkt natuurlijk niet zo goed, maar dat kan je natuurlijk doen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk voor de mensen dat ze nu gewoon de tijd nemen om te herstellen. Want het lichaam is natuurlijk wel wat aangedaan met die vierdaagse. Dus ja, ik denk dat het belangrijkste is. Goed blijven drinken en eten en goed slapen.
1: En volgend jaar langskomen bij jullie.
0: En volgend jaar langskomen, inderdaad.
1: Hey, geniet nog van die laatste dag, Sander. Met al die mensen die je gaat masseren. Dank voor je komst naar de studio. En hij gaat weer terug naar zijn massagetent. En misschien zie je hem wel en val je wel onder zijn handen. Letterlijk zelfs. Ik ga straks eens even buiten kijken. Want ik zou nog naar die bar bijvoorbeeld. Dus even kijken hoe druk het daar alvast is. Dat straks.

0: helpt in ieder geval een beetje. Vrolijke muziek draaien. Het zonnetje komt er heel lichtjes doorheen. Het is in ieder geval droog. En ook weer heel druk bij de finish. En die finish, daar komen Elwin en Joyce vandaag denk ik ook overheen. Ze zijn flink onderweg, net bij RTV Noord. En nu dan jongens, waar zijn jullie nu?
1: Ja, denk ik, zeg jij. Ik weet het echt haast wel zeker,
0: hoor.
1: Je
0: bent er nog niet, hè?
1: Nee, dat is wel waar. We zijn er nog niet. Ik zie hier mensen lopen met een hond. Dat is gezellig. Hallo. Hoeveel kilometer lopen jullie?
2: 20.
1: Gezellig samen met de hond.
2: Ja, zeker.
3: Ja, die kan dat.
2: Helemaal leuk. Ja, ja. Ja, maar die heeft ook 4 pootjes natuurlijk. En dan verdeel je het een beetje.
1: Die verdeelt het een beetje. Ja. Ja. Hoe had ze zijn naam?
2: De naam van de hond?
1: Ja.
2: Lady.
1: Lady.
2: Lady.
1: Ja. Lady. En Lady doet het dus hartstikke goed.
2: Hartstikke goed, ja. Ja. Ze vroegen net al of ze een knipje in het oortje moest voor een medaille, maar hebben we maar niet gedaan.
1: Nou, zullen we een stukje meelopen dan?
2: Ja.
1: Dan gaan we een stukje mee, want het is nog even een heel stuk rechtdoor nu.
3: Ja, klopt hoor, ja.
2: Maar we hebben de stad in beeld, hè?
1: Ja.
2: De A-kerk, de toren in beeld.
1: Het is in zicht.
2: Ja, zeker.
1: Finish. Is dat nodig?
2: Nou, wel lekker, ja.
3: Ja, 20 is wel genoeg.
1: Zeker. Ja, hè?
3: Ja.
1: Want wat doen jullie dan de hele tijd?
3: Een beetje kletsen.
2: Een beetje kletsen. Je spreekt iemand een keer aan.
3: Ja. Voorop lopen dan met kennissen van ons. Die lopen dan een paar honderd meter vooruit. Maar daar loop je soms ook mee op.
1: Ja.
3: Dan even pauze, dan zie je elkaar weer. En even later ben je elkaar weer kwijt. Want dat is geen probleem.
1: Nee, dat is lekker toch?
3: Ja.
1: En doen jullie het ook een beetje rustig aan of houden jullie echt wat tempo erin?
3: Nee, gewoon rustig aan. Rustig aan. Ja.
1: En hoe is het met de bladen?
3: Ja, geen bladen hoor.
1: Nee. Top, nee, kijk aan.
3: We zijn wel getraind in die zin hoor, dat lukt wel.
1: Doen jullie vaker mee aan zo'n wandeltocht dan?
3: Jawel. Ja, we doen toch in de Noord binnenkort nog.
1: Ah, ja.
3: Ja, hoort er ook bij.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou heerlijk, ik zou zeggen loop lekker verder. De finish is bijna in zicht.
3: Ja. Klopt, ja.
1: Succes.
3: Goed. Bedankt.
1: Hondje mee. Ja. En dan lopen wij lekker in ons eigen tempotje achteraan.
0: En dan komt het allemaal goed en dan zien we jullie hier vanzelf verschijnen, jongens. Succes daar langs die route dus, Joyce en Elwin. En wie weet hebben ze misschien nog wel vetertjes mee. En anders delen wij ze hier ook uit, hoor, bij die finish. Die oranje of blauwe veters van RTV Noord. Ik ga zo eens even buiten kijken na Artie Barrett en Robin IJzerman, de Groningsgoud van deze week.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: De Gronings goud van deze week op Radio Noord. Misschien komen het weekend wel in de Noord 9 te horen. En ik ben even naar buiten gesneld bij die finish van de Groningse Vierdaagse. En het is hier druk, joh. Ik krijg echt een beetje het 4-mijl gevoel. Drommen mensen zijn hier naartoe gekomen om al die mensen te ontvangen die hier over de finish komen. Sommigen al met zonnebloem, maar sommigen ook zonder zonnebloem. Meneer, ik zie dat u nog geen zonnebloem heeft.
1: Nee, klopt.
0: Maar mag ik u deze aanbieden namens RTV Noord?
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Voor deze geweldige prestatie, denk ik.
1: Hartstikke mooi ging het.
0: Ja?
1: Ja, geweldig.
0: Hoe vaak heeft u hier al aan meegedaan, aan zoiets?
1: Dit is de eerste keer.
0: En?
1: Hey, hartstikke mooi, prima.
0: Komt een tweede keer?
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Volgend jaar weer?
1: Gaan we gaan doen, kijk. Zeker weten.
0: Nou, geniet ervan, hè.
1: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Dan ga ik even kijken. Ik zie daar wel mensen die hebben allemaal al bloemen. Of die krijgen hem hier zelfs langs de streep. Hier ook. Ik zie hier een stel zonder bloemen nog. Die gaan we nog snel even... Oh, kijk, bekenden hier. Kijk, ik geef deze bloemen even namens RTV Noord voor jullie beiden.
2: Oké.
0: Okay. Geniet ervan, hè.
1: Ja. Ja.
0: En hier bekenden dus ook om de boel op te vangen. Hoe is het gegaan, mevrouw?
3: Hartstikke leuk. Ja, ja, fantastisch.
0: Jullie zijn man en vrouw?
3: Ja. Ja.
0: En blijft dat nog na vandaag?
3: Dat blijft na vandaag. Ja, okay. Dan gaat dat zo lang goed, dus dat blijft goed.
0: Okay. Ja. Nou, geniet ervan, hè.
3: Dankjewel.
0: Doeg. Doeg.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
11: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
13: De Groningse Vierdaagse.
14: Radio Noord.
15: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
17: Ja, we gaan zo toch weer eens naar buiten hier bij de Grote Markt in Stad. Want het is hier hartstikke druk. Ik ga gewoon bloemen uitdelen en we maken...

0: Ja, dit is prachtig hier aan de finish. Een jongetje die een man in de armen vliegt. Want hij had een bord bij zich. Mijn papa en oompie zijn de beste. En dat bord hield hij in de lucht en hij sprong zo in de armen van papa. Ah, dit is een prachtig moment, papa.
1: Ja, dit is mooi. Hier doe je het voor, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee, het waren 4 mooie dagen. Wel wat blaren, deed wel pijn. Maar we hebben het gehaald.
0: En hoe is het dan als je na zo'n prestatie dan zo je zoontje in de armen krijgt?
1: Nou ja, dat is fantastisch. Onderweg, de tweede dag stond hij ook al ergens onderweg. Dus dat geeft je toch al even energie en voldoening.
2: Ja.
1: Hè, ben je trots op papa?
3: Ja.
0: Wat heb je dat bord mooi gemaakt, jongen? Heb je dat helemaal zelf gedaan?
3: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Kreeg een beetje hulp.
3: Samen met mama.
0: Hey, en ga jij volgend jaar dan samen met papa meedoen?
3: Ja.
0: Ja? Nou, afgesproken.
1: Nou, je hoort het. Ja. Ik kan er niet meer onderuit.
0: Hey, dan heb ik hier, want jullie hebben nog geen bloemen gekregen. Wel een prachtige ontvangst, maar geen bloemen. Dus je pakt er gewoon maar wat. Mag ik één terug? Want anders heb ik niet genoeg voor de volgende.
1: Hey,
0: oh, prima. Hey, geniet ervan, jongens. Dan lopen wij hier gewoon even door over die finishlijn. Ja, en zo zie je zoveel mooie momenten hier van mensen die een prachtige ontvangst krijgen. Van bekenden langs de kant. Nou, als je zoontje je in de armen vliegt na de vierde dag lopen, dan is dat sowieso heel mooi. Maar ik zie hier ook allemaal mensen hier zonder bloemen de finish overkomen. Kijk eens, dames. Ja, iedereen heeft bloemen, maar jullie niet. Hoe kan dat nou?
4: Mooie bloemen. Ja, onze mannen hebben het te druk.
0: Waarmee dan?
4: Ja, thuis. Geen thuisbezigheden.
5: We gaan nog op vakantie vandaar. Oh. De caravan inpakken.
0: Ja. Caravan inpakken?
4: Ja. Wij gaan zondag op vakantie, dus... Oh.
0: Maar dat betekent dat jullie de vakantie expres hebben afgestemd op de vierdaagse, volgens mij.
4: Was heel leuk. Echt, ja.
0: En zijn dit 3 zusters? Of,
4: Nee, oh. Nee, helemaal niet.
0: Wat dan, buurvrouwen?
4: Ja, vriendinnen.
0: Vriendinnen?
4: Ja, vriendinnen. Okay. Ja. Wandelvriendinnen.
0: En hoe was het om dit te doen met z'n drieën?
4: Mooi. Heel gezellig. Heel gezellig.
0: Ja. Waar komen jullie vandaan dan?
5: Frieskelo.
0: Oh, mooi, ja.
5: Mooi, hè? Ja, ja, ja.
0: Ik zou zeggen, neem een bloem mee.
6: Blijham.
0: Blijham? Oké, okay, nou neem de bloem mee daar bij Blijham. Goeie vakantie en die mannen mogen wel eens even wat meer uitvoeren, hoor, vind ik. Volgende keer moeten ze kijken.
4: Oké, kom gewoon.
5: Naar de derdeuren, ja? Ja. Oké, okay, super, hè?
0: Ja, nou, ze zitten te kijken, denk ik. Mannen, volgend jaar gewoon komen, hè? Maar dit is niks, zo'n ontvangst. Moet ik ze weer opvangen hier? Nou, dan heb ik nog 1 bloem over. Dan zie ik hier een stel zonder bloem. Ik heb 1 bloem nog voor jullie, jongens.
7: Dankjewel.
0: Hoe was het?
8: Ja, fantastisch, die mignon. Fantastisch, ja, magnifiek, ja.
0: Welke afstand hebben jullie gedaan?
8: 4x20, hè? Ja. Schitterend.
0: Als man en vrouw, denk ik.
7: Zeker, ja.
0: Ik vroeg het net ook al aan een stel. Blijft dat ook na deze 4 dagen, man en vrouw?
7: Ja, nog maar meer. Ik heb hem meegekregen. Hij zit altijd op de racefiets. Ja. En ik ben meer van het wandelen. En onverwachts was ik toch een paar dagen vrij van mijn werk. En ik zei, ga je mee? Hij heeft het gedaan. Dus super knap. Ja.
0: Ja, maar hoe is dat? Fietsen is anders natuurlijk. Heeft het je een beetje te pakken gekregen, het wandelvirus?
8: Ja, zeker. Ik ben er als een blok voor gevallen. Een geweldige sfeer, prachtige omgeving. Echt hele fijne mensen om je heen. Dus,
7: ja, en hij fietst altijd nogal snel, dus hij ziet nu wat meer van de omgeving.
8: Het is wat meer competitief, maar dit is echt lekker rustig en perfect.
0: Nou, op de fiets kom je natuurlijk wel over heel veel wegen hier. Zijn er nu nog plekken geweest deze week waar jij nog niet bent geweest?
8: Niet veel, eerlijk gezegd, Nivino. Nee, niet veel.
0: Dus, maar je beleeft het wel dus op een andere manier, begrijp ik.
8: Natuurlijk veel langzamer, hè? Dus je kijkt er echt heel anders naar. Ja.
0: En nu? Wat zijn de plannen nu?
8: Een eierbal.
7: Daar hadden we voor vandaag bedacht.
0: Nou, geniet ervan, jongens, hè? Volgend jaar weer, denk ik.
7: Zeker. Nou, wellicht. Ja. Okay. Dankjewel.
0: Hoi.
9: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.

0: Ilse de Lange op Radio Noord met Something Good. En hier gebeurde ook Something Good net hier op de finishlijn. Want ik zag een mevrouw die kwam door de laatste linie van de vrijwilligers. En die vloog toch wel met betraande ogen. De man in de armen. Eerst even de plichtplegingen, mevrouw. Kijk hier,
1: dank u wel.
0: Een zonnebloem. Terwijl uw man natuurlijk ook al met een bos bloemen stond.
2: Een roosje, zoals het hoort.
0: Hey, dit was een prachtige knuffel van jullie net. En die tranen daarbij. Ben ik toch even benieuwd. Van waar die emoties?
1: Ja, toch de flinke inspanning die er toch geweest is de afgelopen 4 dagen. Ik kan nog nooit eerder 4 dagen achter elkaar 20 kilometer gelopen. En misschien denk ik, 28 is misschien niet zoveel. Maar was voor mij toch wel een hele uitdaging, moet ik zeggen. En dan komt de ontlading. Ik had een berichtje van hem gehad dat hij hier zou staan. En dan bouwt de spanning zich al een beetje op. En als ik hem dan zie, dan zijn de emoties het natuurlijk wel. Dus het is ontlading.
0: Hoe was dat voor man lief om zijn vrouw zo in de armen te krijgen?
2: Ja, dat is prachtig mooi natuurlijk. Even een race tegen de klok om hier op tijd te zijn. Maar was gelukkig gelukt. Nog net een roosje kunnen scoren.
0: Nou, en tankstation of niet?
2: Nee, hier bij de finish. Bij de finish. Hij is bijna uitverkocht nu. Nou, en als je dat zo'n reactie krijgt, dan zit het nog goed, hè? Ja, daar doen we het voor. Ja, prachtig.
0: Is het dan ook een beetje een overwinning op jezelf? Want dat proef ik daar toch wel een beetje in.
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Overwinning op mezelf. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik had er ook niet echt voor getraind. Ik loop wel eens vaker lange wandeltochten van zo'n 25 kilometer. Dat is dan gewoon 1 dag. En nu 4 keer achter elkaar 20. Ja, dat is toch wel even een ander verhaal. Maar ik ben er aardig goed doorgekomen. En ik heb ook voor een goed doel gelopen. En daar ben ik ook heel blij mee dat heel veel mensen gedoneerd hebben.
0: Voor het Maggie Center, hè?
1: Maggie Center, ja. Ja, klopt.
0: En waarom heb je dat goede doel gesteund?
1: Nou, ik zag het aangekondigd worden toen ik me aanmeldde voor de Groningse Vierdaagse. En in mijn familie en kennissenkring zijn er ook verschillende mensen die kanker hebben of hebben gehad. En ik vond het toch wel een heel mooi initiatief van Maggie Center om dan mensen een soort thuis te bieden en steun te bieden. Lotgenotencontact, er worden allerlei workshops en dergelijke aangeboden. Ontspanningsmogelijkheden, bijvoorbeeld yoga. Een plek waar mensen met lotgenoten kunnen spreken en kunnen proberen een beetje te ontspannen in de moeilijke situatie.
0: En zijn die mensen die je kent, je familieleden bijvoorbeeld, zijn dat ook de mensen die dan door je hoofd schieten als je hier over die finish loopt?
1: Ja, natuurlijk. Mijn moeder heeft borstkanker gehad. 2 vriendinnen van mij hebben borstkanker gehad. Bij ons in de straat zijn er wat buurvrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. En daar denk je wel even aan als je hier dan over de eindstreep komt. Ja. Dus, ja.
0: Volgend jaar weer?
1: Ik denk het wel, ja.
0: En dan met deze kerel hier ook?
1: Dat denk ik niet.
0: Nee?
2: ik zeg daar nog even niks over. Nee, dat zien we volgend jaar wel.
0: Hey, geniet van deze mooie prestatie.
1: Ja, dankjewel. Ga ik doen.
0: Dan heb ik hier nog 4 bloemen, dus die gaan we gewoon even uitdelen. Ik zie hier ook 2 dames die hier over de finish komen, ook zonder bloemen. Ja, daar moet even verandering in komen natuurlijk. Dag dames, gefeliciteerd met de aankomst. Hoe is het gegaan?
3: Ja, goed. Ja, goed. Makkie. 2 vingers in de neus. Nee, was... Ik ben blij dat ik er ben.
0: Ja?
3: Ik zei, ik gooi mijn schoenen wel 2 weken aan de kant. Ik ben er klaar mee.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hetzelfde gevoel voor jou dan?
3: Ja, was leuk.
0: Maar daar is ook alles mee gezegd?
3: Nee, dat was goed.
0: Okay.
3: Het was echt leuk. Een mooie route. Wat is lang, 40.
4: Een prima uitdaging.
0: Ja. En, zijn jullie vriendinnen van elkaar? Of...
3: Nee, niet meer. Nee.
0: Niet meer?
3: Jawel hoor. Ja. Okay.
0: Hey, geniet van deze dag, hè.
3: Dank je, jullie ook.
4: Hoi.
0: Ja, dan gaan we nog snel even. Ik zie hier 3 dames. Ja, dat wordt wel vechten, denk ik. Maar, hier 2 dames. Kijk, dames, jullie krijgen nog een bloem namens RTV Noord. Want jullie hebben een prachtige prestatie geleverd. Hoe is het gegaan?
5: Vandaag ging goed.
0: Ja? Mooi. Ja, laatste dag, hè. Geniet ervan.
5: Ja, dat doen we.
0: Ja, ik regel een bloem voor degene die nog geen bloem heeft gekregen.
5: Oké, dankjewel. Hartstikke leuk.
4: Wie dat doorn is.
0: Ja, dat zal wel, ja.
4: Ja, wie dat doorn is.
0: Ja, lekker een zoete witte wijn of zo?
4: Nee, dan ben ik totaal los.
0: Daarom juist.
4: Ja, daarom. Ja.
5: Vriendjes daartoe.
4: Oh, ik heb mijn vriendje. Ja.
0: Haal hem maar even op. Hey, vriendje langs de lijn krijgt ook een bos bloemen. Dus iedereen gelukkig.

0: Wat nu al, hè? Tic-tac, Tun, Zuver, Scheerwol, Zijtse, Scheringa en Fries Wolma. En over duo's gesproken, ze zijn onderweg nog steeds en komen steeds dichter bij de finish ook. Zou leuk zijn als ik zo ook een bloemetje kan uitdelen straks. Joyce en Elwin, hoe ver zijn jullie nog verwijderd van de finishlijn, jongens?
1: Nou, Herenstraat helemaal. Dus, en dan zijn we er, Nibino. En dat betekent dat nu het lastigste gedeelte komt. We moeten namelijk een beetje slalommen door het winkelend publiek. En als je dan wat kilometers in de benen hebt, voelt dat soms wel heel erg heftig. Maar we hebben superleuk gezelschap. Eigenlijk de hele route al. En nu kwamen we net, ja, er wordt al zeker gezegd. Jongens, blijf maar even staan als het even zou kunnen. Want we hebben een jarige in ons midden. Jij bent jarig.
2: Ja.
1: En hoe oud ben je geworden?
2: 9.
1: Nou, dan moet eigenlijk even gezongen worden, of niet?
2: Mm-hmm.
1: Of is er al gezongen voor jou?
2: Er is al heel veel gezongen, maar nog één keertje kan wel.
1: Ja, en welke doen we dan?
2: Happy birthday.
1: Nee, we doen een Nederlandse, die ik ook ken. Want ach ja, hier bij in Groningen hier.
2: Ja,
1: Er is er een jarig.
2: Er is een jarig.
1: En dan gaan we kijken of iedereen gaat meedoen hier in de Herenstraat. 3, 2, 1. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Wij vinden het alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, wij blij, blij. Hij leven lang, hoera,
3: hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang,
1: hoera, hoera. Hey, hoera! Hoera! Nou, is er wel eens zoveel voor jou gezongen?
2: Ja.
1: Ja, ook wel. Hé, hey, maar wat hoor ik even. Wat heb je gekregen voor je verjaardag?
2: Dit t-shirt en...
1: Wacht even. Mensen op de radio die denken van ja, dit t-shirt. Ja. Wij hier in Groningen vinden het een beetje lastig om die club uit te spreken. Wij zeggen dan gewoon 020. Oh. Hé, hey, maar wat gaaf zeg. Hé, hey, en waar komen jullie vandaan?
2: Amstelveen.
1: En dan, wacht even. Amstelveen, daar ben je nog zo jong en dan loop je de Vierdaagse van Groningen.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat mijn opa jarig is.
4: Hij is niet jarig.
2: Ja.
4: Hij is al 8 maanden jarig, maar we moesten eigenlijk mee van mama.
1: Oh, ja. Ja. En ik begreep, opa en oma wonen wel een beetje dichtbij, toch?
4: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Hey, zijn jullie ook een beetje moe? Hebben jullie alle dagen meegelopen? Nee, toch?
4: Jawel, alle dagen.
1: Nee, echt?
4: Ja.
1: Wacht even, dat kan ik me haast niet voorstellen. Ik ben al moe. Dan zijn jullie toch helemaal moe?
4: We zijn ook heel moe, maar...
1: Ja, dat snap ik.
4: Het lukt wel.
1: Hey, we moeten echt nog een paar meter. Wij zijn er echt bijna.
2: Mm-hmm.
1: Dan houden we wel even vol, toch?
2: Zeker.
1: Ja. Nou, mm-hmm. Kom op. Een hele fijne verjaardag.
2: Ja,
1: toch?
2: Bedankt.
1: En dan gaan we er nog even een leuk feestje van maken straks.
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: En we mogen gewoon die naam van die club al zeggen, hè? Ajax gewoon, hè?
2: Ja.
1: Maakt natuurlijk een grapje, hè?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, weten jullie trouwens hoe wij in Groningen...
5: Hopen, FC Groningen misschien.
1: Ja.
2: Nee.
1: Ja, kijk, dit is een echte, hoor.
2: Hey,
1: jongens, succes nog even die laatste meters.
6: Yes.
1: En dan gaan wij ons ook door, Nibino. Dan zie je ons over, ik denk, nou, wat zal het zijn? Een minuutje of 3, 4?
0: Gezellig. Tot zo, jongens. Succes daar. En misschien dat wij hem zo'n wandelshirt kunnen geven. Dan kan hij dat Ajax-shirt kan hij gewoon uittrekken. En dan hoeft hij dat ook niet meer aan. Fleetwood Mac nu op Radio Noord. En zometeen Edwin met Noordnieuws.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Half 2. Dit is Noord Nieuws. Goedemiddag. De reparatie van de Dorkwerderbrug gaat meer tijd kosten dan Rijkswaterstaat aanvankelijk had ingeschat. De kans bestaat dat monteurs komend weekend moeten doorwerken om het probleem op te lossen. De brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Groningen en Aduard kampt sinds gisterochtend met de storing. Monteurs zijn bezig met het openhalen van een as van het hefmechanisme om aan de binnenkant te kijken wat er nou precies aan de hand is. En volgens Anne van der Meer van Rijkswaterstaat is nog niet te zeggen wanneer de problemen zijn opgelost.
8: We hopen natuurlijk zo snel mogelijk, maar het hangt ook even af van de schade die wij in die as gaan constateren. Als dat meevalt, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat de brug weer snel bediend kan worden. Maar als die as echt defect is en er moeten allemaal onderdelen komen, ja, dan duurt het wat langer.
9: We hebben het dan over maanden, weken?
8: Nou, maanden in ieder geval niet, maar ik ga vanuit een paar dagen dat zomaar zou kunnen.
7: Zolang de brug kapot is, zal het wegverkeer moeten omrijden. De politie roept mogelijke slachtoffers van een 32-jarige man uit Winschoten op zich te melden. De man is aangehouden voor mishandeling, eerder deze week in de omgeving van de synagogepassage. Bij die mishandeling raakte een minderjarige vrouw uit Oldambt gewond. De politie heeft daarnaast nog 4 meldingen van soortgelijke incidenten binnengekregen. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte ook betrokken was bij die incidenten. De buitenverlichting van het Google Datacenter in de Eemshaven wordt volgende week een paar keer aan- en uitgezet. Het bedrijf gaat meten hoe groot de lichtuitstoot van het datacenter is. Gebeurt mede naar aanleiding van klachten van omwonenden die meerdere malen hebben aangegeven dat ze last hebben van de verlichting van grote bedrijven in de Eemshaven. De PvdA en de gemeenteraad van het Hogeland stelden dat vorig jaar ook al aan de kaak. De lichtmeting gebeurt afhankelijk van het weer in de nacht van dinsdag op woensdag volgende week of woensdag op donderdag. Tussen 11:00 s'avonds en 4:00 in de ochtend. De buitenverlichting van het datacenter gaat dan even aan en uit. En voor FC Groningen begint overmorgen het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De ploeg heeft met Anthony Correa een nieuwe trainer die vorig seizoen met aantrekkelijke voetbal Telstar in de Eredivisie wist te houden. De verwachtingen in Utrecht zijn dan ook hoog gespannen, zegt clubwatcher René van den Berg van RTV Utrecht. Maar de laatste oefenwedstrijd werd vorige week wel met 1-0 verloren van Sevilla.
10: De fans hebben ook wel gezien dat het niet liep zoals het heeft moeten lopen. En we hadden eigenlijk wat meer verwacht van het spel van Correa. Dat gemopper, dat merkte je afgelopen zondag na de wedstrijd wel. Dat iedereen dacht van nou, we hebben een trainer gehaald die full gas gaat spelen. Die bovenop klapt, die tempo wil voetballen. En dat hebben we te weinig gezien. Dus er is toch een slag om de arm gekomen sinds zondag.
7: Behalve trainer Ron Jans zijn ook ervaren spelers als Nick Viergever en Mike van der Hoorn vertrokken bij Utrecht. Belangrijkste nieuwe aanwinst daar is de nieuwe aanvoerder Joris van Overeem, die overkwam van Heerenveen. Volg de wedstrijd komende zondag in ons live blog. Nu het weer met Harma Boer.
11: Vanmiddag hebben we nog te maken met een poolbui, maar storig aankomt de volkerruimte verder aan. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten, brengt u uiteindelijk nog zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer, er kan mistbank ontstaan met 9 tot 15 graden als minimum. En morgen door de zon gouden best, temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
13: 63 man, het zijn er 63.
12: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Hey, hey, hey, hey. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
21: De Groningse Vierdaagse.

0: Daft Punk op Radio Noord, terwijl Elwin en Joyce hier bijna de finishlijn overlopen. En luid gejuich ook voor jullie. Hoe is het, collega's?
1: Ja, geweldig. Heel goed. Fysiek zo goed. Ik had het echt niet verwacht. Jij?
2: Nee, uitstekend. We zeiden al een paar keren eerder vandaag van nou, kom maar op met dag 5, 6, 7 en 8. Maar ik denk dat ik het vanavond terugneem, hoor.
1: Wij zeiden wel sociaal gezien, want iedereen wil kletsen en zo natuurlijk. Ja. Dat is wel een beetje uit, hoor.
0: Oh ja? Ja. Nou, dus dan is dit gesprek nu over of zo?
1: Nee,
0: of,
1: nee. Okay. Jij mag nog net. Okay.
0: Maar inderdaad, wat hoor je allemaal onderweg?
1: Ja, zoveel. Maar iedereen is heel enthousiast. En ze vertellen van alles over wat ze beleefd hebben onderweg. En zo heel veel mensen ook buiten Groningen. Die hier toch de Vierdaagse gaan lopen. En die dan bijvoorbeeld hier de roots hebben. En dan zeggen van, oh, dat ben ik tegengekomen van vroeger en zo. Ja. Superleuk. Ja. Ja,
0: de eerste zoen, maar dat bleek dan toch in Oostenrijk te zijn. Hoorde ik gisteren bijvoorbeeld dat soort dingen. Wat blijf jij nou het meeste bij, Elwin, qua verhaal van persoon?
2: Dat het dus gewoon een heel mooi, relaxte evenement is. Je ziet Groningen op een hele mooie andere manier. Kijk, wij rijden natuurlijk voor ons werk elke dag door de provincie Groningen. En je komt op zoveel plekken die je eigenlijk wel kent. Maar nu zie je ze gewoon veel beter, omdat je gewoon wandelt. En dat is zo leuk. En alle mensen zijn zo vrolijk onderweg. Iedereen kletst met elkaar. Ja, het is echt een feest. En ik hoop ook niet dat het ooit zo druk gaat worden als Nijmegen. Nee, dat hoeft voor mij ook niet.
1: Dat moet niet. Maar qua verhaal, toch Dini wel, denk ik. Die de kanker overleefd heeft natuurlijk. Vorig jaar wilde lopen en hem dit jaar gewoon gelopen heeft. Dus super trots op haar. Een paar keer nog tegengekomen, dus echt leuk. Ja.
0: Doet je ook wel wat dan, hè, als je zo'n verhaal hoort?
1: Ja, tuurlijk. Hartstikke emotioneel verhaal. En we zijn nog een heel stuk met haar opgelopen ook. Dus trots op haar. Ja.
0: En jullie dan? Want dit was werk. Maar volgend jaar 4 dagen vrij en dan meelopen?
2: Nou, ik zou het volgend jaar weer heel graag. Dus baas, als je kijkt.
0: Elwin baas?
2: Ja, nou, ik zou volgend jaar wel weer heel graag mee willen lopen. Nee, het is superleuk om te doen. Maar ja, ik ben wel een wandelaar. Dus ja, ik zou het ook privé wel een keer willen doen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben geen wandelaar. Dus ik ben ook wel blij dat ik deze 4 dagen toch gewoon betaald ben.
0: Oké. Maar Joyce, zet die camera even neer. Want jongens, jullie hebben nog niks gekregen qua zonnebloem. Ik zie iedereen met een zonnebloem hier bijna de finish overlopen. Dus die is voor jullie. Kijk, alsjeblieft. En we hebben nog even een goed woordje voor jullie gedaan. Maar jongens, jullie hebben hem gewoon echt gelopen. Sterker, jullie hebben nog meer meters gemaakt dan de mensen die aan die afstand medededen. Want jullie hebben heen en weer gelopen. Ik mag namens de organisatie jullie deze medaille uitreiken. Gewoon de medaille van de Groningse Vierdaagse met een eentje erop. Dus dat betekent dat jullie de eerste keer hem hebben gelopen. Ja. En volgend jaar de tweede.
2: Absoluut, als het aan mij ligt wel.
1: Geweldig, ja hoor, ik loop ook mee.
0: Ja, dit zijn de eerste mensen die met medaille de finish overkomen. Geef ze nog een hartelijk applaus, mensen. Elwin en Joyce.
3: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.

0: Cher op Radio Noord, Love and Understanding. En ik ben ondertussen even van de finish naar de grote markt zelf gelopen. Naar dat plein met al die tafels en dat podium. Flink lawaai komt daar al vandaan. Er wordt lekker feestmuziek gedraaid. En die bar natuurlijk, met die hele lange rij. Ik zie hier gewoon een rij van wel 20 meter, denk ik. Van mensen die graag na hun inspanning nou toch wel veel een biertje bestellen. Ik zie heel veel biertjes over die toonbank gaan. Dus ik dacht, ik zit de hele week al te azen op even langs bij die bar. Dus dat ga ik nu dan nog maar even doen. Even achter die bar kruipen. Kijk, het is hier ook hartstikke druk. Goedemiddag.
1: Hi.
0: Ik sta hier bij het barpersoneel met de QR-codes en het draadloze betalen volgens mij. Hoe gaat het hier?
1: Nou, het gaat goed. Het is lekker druk. Dus we zijn flink aan het tappen en de mensen hebben dorst naar het harde wandelen. Dus het gaat helemaal goed.
0: Dus ik stoor ook?
1: Nou, wel een beetje, want de rij is best lang.
0: Het is niet normaal, hè?
1: Nee, het is erg druk. Onze collega's hebben opgebeld en ze komen er snel aan. Dus de tweede bar gaat snel open.
0: Ja, deze mensen staan toch te wachten op hun... Wat hebben jullie besteld?
2: Twee biertjes, een 0,0'tje en water. Vooral water, ja, voor de deelnemers.
0: Want jullie zien er veel te netjes uit om meegelopen te hebben, klopt dat?
2: Ik heb vorige week de Nijmeester gelopen en ik kom nu vrienden van ons inhalen. Dus even kijken of zij het ook konden.
0: Oh, je hebt ze nog niet gesproken?
2: Ja, we hebben ze wel. Ze zitten daar uit te puffen.
0: Kijk, en de biertjes staan al klaar. En die biertjes zijn dan ook voor de wandelaars?
2: Zeker, zeker, zeker. Ik drink alleen maar water.
0: Jongens, geniet ervan.
2: Dankjewel, hè.
0: Ga ik toch nog even snel naar jou toe. Want het valt mij op, er wordt heel veel bier gedronken direct na die inspanning.
1: Ja, dat is goed, hè. Veel glutenvezels. Je moet herstellen, hè. Tarwe is goed voor je.
0: Oh, dus dat is gewoon omdenken?
1: Zeker, zeker.
0: Oké, ga ik nog even naar de jongens die het ook echt inschenken. Want je hebt zeg maar twee afdelingen. De uitdeelplek, maar ook de inschenkplek. En dat is toch wel een hele belangrijke plek. En hier staat een man, die kan het met zijn ogen dicht, wel volgens mij. Die staat ze hier weg te tappen als geen ander. Hoeveel biertjes heb je al getapt vandaag?
3: Weet ik niet. Ik denk al een stuk of 1000, 2000.
0: Vandaag?
3: Vandaag al, ja, ja zeker. De tap staat continu open. De tap staat continu open.
0: Hey, en hoe is het om hier te staan bij dit evenement?
3: Ja, leuk. Ik sta nu 2 dagen hier al achter de bar. En vandaag is de drukste dag en het is superleuk, ja.
0: Merk je ook iets aan het publiek? Is dat anders dan als je op een feestje staat bijvoorbeeld?
3: Wat zei je?
0: Dat publiek, is dat anders dan als je, dat je op je feestje staat?
3: Ja, ik zeg, ik krijg niet heel veel publiek mee, want ik sta alleen maar bier te tappen. Ja. Maar weet je, Groningse feesten zijn altijd het beste, altijd het leukste. Dus, nee, ja, superleuk om hier te staan.
0: Jongens, kijk, zij mogen natuurlijk het mooie werk doen hier achter mij. Die mogen het bier echt geven, maar jullie tappen het echt in. Dus ik heb een zonnebloem voor jullie allemaal. Want dit is een grootse prestatie van jullie. Wacht even.
4: We hebben nog een belangrijke vraag. Ja. Willen jullie ook een biertje of wat lekkers?
0: Nou, ja. Moet ik nou nee zeggen? Of... Nou, weet je, als jij denkt, ik vind een biertje lekker, dan schenk jij een biertje van me.
4: Een biertje? Op de cameraman? Cameraman ook een biertje?
0: Even een biertje. Nou, jongens, werk ze hier, hè?
4: Dankjewel,
5: hè. RTV Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
6: Kijk en luister mee. En beleef start, finish en de verhalen van wandelaars van dichtbij.

0: Voor alle Swifties was dit Taylor Swift, Upper Light. En ik sta hier nog steeds bij de finish van de Groningse Vierdaagse. De slotdag, helaas zit het er alweer op voor mij. Ik kan hier nog twee bloemen uitdelen. Kijk meneer, twee bloemen voor jullie.
1: Twee?
0: Ja, zo mooi.
1: Nou, ook een bosje.
0: Dan neem ik ze weer terug. Dan geef ik ze aan mensen die geen bloemen hebben. Ja, nee, ja, zo werkt het ook wel weer. Kijk, hier nog twee mensen die hebben gelopen. Alsjeblieft, jongens. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Was het wat?
2: Ja, het was een geweldige tocht.
0: Okay,
2: ja, veel horeca onderweg, het was erg fijn. Oh. Dus we hebben mooi kunnen zitten aan de koffie, hè? Aan de koffie, hè?
0: Ja, maar nu niet meer, hè? Geniet van die laatste meters. En ik sta hier met Karel midden op parcours eigenlijk nog. Ja, ik ben, toen ik die microfoon met die zender pakte, dacht ik ga niet meer de studio in.
3: Nee, het is hier buiten veel leuker, veel gezelliger. Allemaal blije mensen, die hebben de laatste... Kijk hier, deze meneer die heeft hem al gedopt.
0: Oh, proost jongens.
3: Goed gedaan.
0: Proost.
3: Proost. Gewoon met een biertje over de finish, laatste knipje. En dan op naar de medaille. En dan als het, ja, als het flesje leeg, dan moet er nog één gedopt worden, denk ik.
0: En jij gaat die laatste meters dus ook zelf hier doen. Tot 4 uur op Radio TV Noord. Geniet ervan.
3: Er zijn nog zonnebloemen, we gaan ze allemaal uitdelen. Mooi man.
4: Radio Noord. Vandaag live bij de Groningse Vierdaagse. Radio Noord, vanaf de Grote Markt. Radio Noord. Penso con sueño para siempre.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom, wow, op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even Prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
17: De Groningse Vierdaagse.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Heb je bijna de vierde dag wandelen erop zitten? Je voelt

0: Radio Noord.
1: Live.
0: De Groningse Vierdaagse.
2: Als je aan het wandelen bent en je hebt het zwaar en je luistert of je kijkt via je telefoon naar de stream, wij slepen jou erdoor. Kom maar. Nog een stap en nog een stap en nog een stap. Weet dat aan het einde van de finish, aan het einde van de vierde dag, dat er vrienden en familie op jou staan te wachten met bloemen. En natuurlijk ook de zonnebloemen. En anders, dan kan je gewoon genieten van iedereen die staat te klappen en te joelen voor jou. Want jij hebt het straks geregeld. Jij hebt het straks gedaan. Jij hebt die medaille verdiend. De Vierdaagse van Groningen. Het is de laatste dag met muziek zometeen van Madonna. Open Your Heart, Miles Smith en Nell Horan. Dit is Drive Safe.

0: Madonna op Radio Noord tijdens de Groningse Vierdaagse. En ik sta bij de start-finishlijn. Even kijken, daar komt een mevrouw lopen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent er.
1: Bijna.
0: De laatste meters.
1: Ja, ik hoop dat het die nog redt.
0: Nou, als ik u zo bekijk, gaat dat wel lukken.
1: Ja, lukt, hè? Lukt zeker, ja. Ja.
0: Gaan de mensen te applaudisseren voor u?
1: Nee, die hebben het heel druk. Die zijn aan het verven.
0: Sorry?
1: Verven. Die moesten een vloer verven vandaag. Anders hadden ze er gestaan.
0: Mag u dan namens de organisatie en RTV Noord een mooie zonnebloem aanbieden?
1: Mooi,
0: en dan kijk ik ook eventjes naar de veters. Ja, dat kan natuurlijk ook veel beter, die grote bruine dingen. Kijk eens, mooie blauwe RTV Noord veters.
1: Ik ben helemaal fan van RTV Noord, dus dank je wel.
0: Weet u wat?
1: Nou?
0: Wij zijn ook helemaal fan van u.
1: Nou, dank u wel.
0: Nou, op naar die laatste meters en haal het stempeltje en de medaille.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Even kijken, er komt nog een meneer aanlopen. Goedemiddag.
2: Hey,
0: gefeliciteerd.
2: Ja, dank u wel.
0: Je bent er zo wat.
2: Ja, die indruk heb ik ook. Ja, volgens mij, of ik moet het helemaal mis hebben met de afstand, maar...
0: Nee, je moet aantikken weer terug.
2: Oh, nou ja, maar dat kan ook, joh.
0: Dat kan?
2: Ja, we hebben de pasta lekker in.
0: Hoeveel kilometer vandaag?
2: We hebben 20 gedaan.
0: Oh, dat is netjes, toch?
2: Ja, nee, we zijn er blij mee. Ja.
0: Mooie dag gehad?
2: Een hele mooie dag. Eigenlijk is het hele week heel erg mooi geweest. Gewoon mooi om natuur rond Groningen heen. En hele mooie routes geweest. Ja.
0: Is dit iets waarvoor je moet trainen of is het gewoon leuk, doen we even?
2: Nee, hier hebben wij wel voor getraind. Wij zijn voor onszelf niet zulke barrenlopers. Dus dit hebben we wel voorbereid. Maar we hadden zoiets van, dat is echt een uitdaging om te doen. En ja, dat is gelukt.
0: Zeker weten is het, gelukt. Heeft hij nog geklaagd onderweg?
3: Wat heb ik, sorry?
0: Nee, heeft hij nog geklaagd onderweg?
3: Nee, dat valt heel erg mee.
0: Wat goed.
3: Ja, knap hè?
0: Geen blaren?
3: Nou, die wel, maar die zitten verstopt.
0: Heel goed. En andere pijntjes?
3: Ja, zeer de benen. Ja, dat wel.
0: Staan er nog mensen te wachten en te applaudisseren?
3: Nee, wij komen uit Oudewater, provincie Utrecht vandaan. Dus dat is een beetje te ver.
0: Mag ik dan namens de organisatie en Edwin Hoort een mooie zonnebloem aanbieden?
2: Dat is even
3: hartstikke
2: leuk.
3: Hartstikke lief, okay. Dankjewel.
2: Hoor. Hartstikke bedankt.
0: Snel een stempel halen en wel thuis.
2: Oké, okay, bedankt en jullie succes.
0: En tot volgend jaar natuurlijk, hè?
2: Daar gaan we wel vanuit.
0: Mooi zo, want volgend jaar gaan we het...
3: Goed zo, hè?
2: Hoi, hoi.
0: Volgend jaar gaan we natuurlijk gewoon weer dunnetjes overdoen. De Vierdaagse van Groningen.

0: Celestial op Radio Noord, live bij de Groningse Vierdaagse. De zak vol met allemaal mooie veters van RTV Noord. Voor iedereen die, even kijken. Nee, dit zijn dames die komen toevallig voorbij. Die hebben niet de Vierdaagse gelopen. Maar daar komt weer een nieuwe groep aan met mensen die heel blij kijken. Ik zie twee dames, die verdienen zeker een bloemetje. Oh, hij komt eraan. Goedemiddag, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: De laatste meters en dan is het zover.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was vandaag?
1: Ging goed, ja, hoor.
2: Hele mooie route.
0: Dag nummer 4 was de mooiste?
1: Ja, gisteren vond ik ook echt heel mooi. Save the best for last, hè?
2: Ja. Mooiste route op de laatste dag. Ja.
0: En wat is het verhaal wat je mee naar huis neemt, wat je iedereen gaat vertellen?
1: Volhouden. Ja, gewoon doen. Echt leuk.
0: Ja, want wie had het meeste problemen?
1: Nou, op de donderdag was het er wel een beetje afzien. Maar vandaag ging het echt heel goed. Ja.
0: Maar af en toe even rusten dan of gewoon doorbikkelen en gaan?
1: Nee, af en toe wel even rusten. Ja.
0: Hebben jullie nog geen bloemen gekregen, zag ik?
1: Nee, nog niet.
0: Zal ik jullie eens even een mooie zonnebloem geven? Alsjeblieft. Zo. En niet alleen de zonnebloem, want ik zie ook niet hele hippe veters. Dus hier zijn RTV Noord veters. En die zitten gegoten. Heel veel plezier en gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Zo, daar komt. Nou, kijk eens. Wat kijk jij blij.
3: Ja, gehaald.
0: Goed gedaan.
3: Ja.
0: Heb je getraind?
3: Nee, niet echt.
0: Gewoon Bonnefoy inschrijven en gaan?
3: Ja, gewoon vergaan. Gewoon doorgaan.
0: Je bent een topper.
3: Ja.
0: Hoeveel kilometer?
3: 20.
0: Volgend jaar meer?
3: Misschien.
0: Misschien, ik hoor een kleine twijfel. Ik geef je sowieso een mooie zonnebloem. En ook voor jou een zonnebloem. Maar die zonnebloemen, daar moeten meer bij. Want ik zie ook bij jullie een beetje van die saaie veters. Alsjeblieft, de RTV Noord veters. Nou, gauw dat laatste knipje halen. En dan kunnen jullie voor de medaille. Je luistert naar Radio Noord, de Vierdaagse.

0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en ticket naar tylersmuseum.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Half drie, dit is Noordnieuws. Goedemiddag. De eerste passagierstrein van Bad Nieuweschans naar Leer kan bijna vertrekken. En toch weet niemand wanneer die gaat. Na problemen met de bodem en de grondwaterstand zorgt nu de zoektocht naar twee locomotieven voor vertraging op het Nederlands-Duitse spoor, legt verslaggever Martin Houten uit.
6: Dat heeft ermee te maken dat op het traject tussen Bad Nieuweschans en Leer nog niet op volle snelheid gereden mag worden. Treinen mogen daar nu nog maar 70 km per uur. Uiteindelijk wordt dat 120 km per uur. En daar zit een technisch verhaal achter. Deutsche Bahn moet namelijk nog 15 keer met een speciale ballasttrein over het traject rijden voordat treinen er 120 mogen rijden. Nou, Arriva had deze week al willen beginnen met de instructieritten, maar had de planning gemaakt met een maximumsnelheid van 120 km per uur in het achterhoofd. Het bedrijf moet dus eerst de planning aanpassen voordat de eerste instructierit kan beginnen.
5: Het is inmiddels 11 jaar geleden dat de spoorverbinding eruit kwam te liggen naar de aanvaring van de Duitse Friesenbrücke. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt aanpassingen op de snelwegen voor de Duitse grensovergang, waaronder de A7. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er geregeld files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt nu of er permanente maatregelen moeten komen, zoals aanpassing van de beleiding, meer borden en vaste matrixborden. Die moeten in de plaats komen van de mobiele tekstkarren en matrixborden die nu langs de weg staan. Onder meer op de A7 bij Bad Nieuweschans en de A37 bij Klazinaveen. Bij het overwinningsplein in Groningen zijn vanmiddag 3 auto's op elkaar gebotst. Bestuurders en inzittenden werden behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Agenten doen onderzoek naar de oorzaak van de botsing. De politie zoekt getuigen van een beroving van een kind afgelopen dinsdagmiddag in Appingedam. Het gebeurde rond 4:15 in de omgeving van de hoofd van Ierkingensingel. Het kind werd op de fiets afgesneden door een jongen op een fatbike. Vervolgens werden boodschappen van het kind afgepakt. En de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding voor aardbevingsgedupeerden gaat minder snel dan gehoopt. Advocatenkantoor De Haan had via massaclaim voor zo'n 5000 Groningers een vergoeding voor het mentale leed door de aardbeving afgedwongen. Die rechtszaak tegen de NAM begon al in 2018. Vorig jaar oktober kwamen beide partijen tot een schikking, maar sindsdien hebben slechts tientallen Groningers hun geld gekregen. Verslaggever Daniel Telen vroeg aan Pieter Huytema van het advocatenkantoor hoe dat kan.
7: Hij zegt dat er meerdere dingen zijn die wat zand in de motor hebben gegooid. Kun je er bijvoorbeeld aan denken dat zij zelf nog gedupeerden moeten traceren, of dat mensen bijvoorbeeld hun gegevens niet aanleveren. In sommige gevallen zijn ze ook afhankelijk van bijvoorbeeld het instituut Mijnbaar Schade Groningen, omdat die schadedossiers moeten aanleveren, omdat gebaseerd op het aantal schades je dan weer geldbedrag krijgt. En zeggen ze, we komen gewoon heel vaak ingewikkelde situaties tegen. Heb je bijvoorbeeld bijzondere gezinsconstructies. En dat zorgt er dan voor ook dat ze heel vaak weer met een NAM om tafel moeten.
5: En meer hierover op rtvnoord.nl. Nu het weer met Arma Boer.
8: Vanmiddag hebben we nog te maken met een poolbui. Maar storig aankomt de volkenruimte voor de zon. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten, brengt u uiteindelijk nog zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer. Er kan mistbank ontstaan met 9 tot 15 graden als minimum. En morgen door de zon gouden best. Temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
9: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
13: Dus het zou een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service en Onderhoud grun, ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
14: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: Komst u onze team in Gun verstaan? Bekijk onze

Jennifer Lopez op Radio Noord en Let's Get Loud. Deze dame, Jennifer Lopez, die zou je zo kunnen uitnodigen voor de Groningse Vierdaagse. Die zou het op haar sloffen doen. Die loopt in, ja, met een behoorlijk trafje naar de finish. Tikt hem aan, loopt dan gewoon weer terug. Want deze vrouw is super en super nodig voor de Groningse Vierdaagse. Die zou het op haar sloffen doen. Die loopt in, ja, met een behoorlijk trafje naar de finish. Tikt hem aan, loopt dan gewoon weer terug. Want deze vrouw is super en super fit. Als jij haar ziet optreden, dan...

0: Luister naar Radio Noord. Het zijn de laatste loodjes voor de wandelaars van de Vierdaagse. Dag nummer 4 zit erop. Daar komt weer een heel bataljon aan met mensen. Allemaal blij, allemaal grijnzen. En de mensen die staan te juichen, aan te moedigen, dat zijn vrienden en familie natuurlijk. Even kijken waar deze man op staat. Mannen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op wie wachten jullie?
1: Op mijn vrouw en schoonzus.
0: Hoeveel kilometer moet ze nog?
1: Anderhalf.
0: Oh, dat schiet lekker op.
1: Dat dacht ik.
0: En op wie wacht u?
2: Op mijn dochters. Dochters.
0: Dochters, hoeveel lopen er mee?
2: 2.
0: Beetje aangemoedigd, hebben ze het zwaar gehad?
2: Ja, nee, maar ze rechtstreeks op televisie, ja. Dat heb ik gezien. Ja, verder niet. En dan wachten op hun.
0: En als ze dan thuis komen, een beetje masseren en moed inpraten?
2: Nee, dat moeten ze maar net niet zien. Dat is veel gemakkelijker.
0: Ik kijk even, wat heb je er allemaal meegenomen voor ze?
2: Zonnebloem.
0: Hartstikke goed. Ja. 2 dikke bossen, daar ook nog 2 bossen. Komt helemaal goed.
2: Kijk, zonnebloem zat.
0: Mooi zo. Nou, dan hou ik deze zonnebloem even veranderen.
2: Dat is goed. Succes.
0: Goed klap als ze komen, hè?
2: Ja, dat is goed.
0: Even kijken, nog meer mensen langs de kant. Wie hebben we hier allemaal blije mensen? Even kijken. Goedemiddag, op wie wachten jullie?
2: Op mijn dochter, ze komen er nu aanlopen. Dus,
0: Ze komt er nu aan. Nou, klappen, joelen. Haal er binnen. Oh, de telefoon moet erbij. De telefoon moet erbij. En daar komen de dochters. Met champagne. Ja hoor. Hoeveel kilometer hebben ze gelopen?
2: 24 volgens mij.
0: Hartstikke idee, dat hebben ze goed gedaan.
2: Ja. Heel knap, heel goed gegaan.
0: Waren ze s'avonds ook helemaal kapot?
2: Volgens mij niet. Ze zijn vrij jonge meiden. Dus,
0: jonge benen?
2: Ja, die doen het toch makkelijk of niet?
0: Gewoon lopen, niet klagen.
2: Ja, dat denk ik.
0: Volgend jaar geen meedoen?
2: Nee, ik niet.
0: Niet, waarom niet?
2: Nee, ik vind het hartstikke mooi om naar te kijken, maar nee, het is mijn hobby niet.
0: Nee, maar dat geeft niet, dat is goed voor je.
2: Ja.
0: Volgens mij wil je vrouw ook dat je mee
2: gaat
0: doen.
2: Ja, maar dan gaat niemand mee.
0: Ga ze maar gauw binnenhalen. Nee, we konden hem niet overhalen, maar wie weet als je nog zit te mijmeren van wat zal ik eens doen voor mijn gezondheid. Hoe zeg je dat? Kom, help nog even. Dat is je goede voornemen voor volgend jaar. Dan zou je kunnen denken om jezelf in te schrijven straks voor de zoveelste editie van de Groningse Vierdaagse.
3: Radio Noord. Vandaag live bij de Groningse Vierdaagse.

0: Alleen maar lekkere liedjes op Radio Noord. Goeiedag, meneer.
1: Lekker. In en eruit.
0: Al goud?
1: Ja.
0: Al goud?
1: Ja, prima.
0: Hoeveel kilometer?
1: 20 vandaag.
0: 20 vandaag. Was het van de week anders dan?
1: Ja, ook 20.
0: Ook 20? Oh, nee. Nou, 20 vandaag, gisteren 40, toen je 30.
1: Nee.
0: Echte wandelaar?
1: Ja. Ja.
0: Stok is wel nodig?
1: Ja, soms wel, hè.
0: Soms wel.
1: Tegen het linksgevend en heb ik even daar het been.
0: Hoe was de route vandaag?
1: Prachtig.
0: Ik heb nog regen gehad onderweg.
1: Oh, ja, betekent niks. Nee.
0: Ben uit van sukken.
1: Zo is dat. Nee, een beetje mot denk ik verder niks.
0: Ja. Ja, ik vraag het bijna iedereen, maar staat er ook iemand te wachten, te applaudisseren op het binnenkomen van jullie?
1: Ja, dat wordt mij. Ik mag nog wel vragen of er wat is.
0: Al bekenden gezien?
2: Nee, niet zoveel, nee.
0: Nee?
2: Nee, niet zoveel, nee.
0: Ik kan niet klappen, ik heb mijn handen vol, maar ik kan wel een mooie zonnebloem geven. Alsjeblieft. Voor u ook, een mooie zonnebloem. Kijk eens. Goed gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Op naar de medaille.
1: Zo is dat.
0: Mooi. Ja. Fijne dag.
1: Oké. Okay.
0: Mooi. De laatste meters, meneer.
3: Sorry?
0: De laatste meters.
3: Ja hoor, gaat prima.
0: Hoeveel kilometer?
3: 4 keer 30.
0: 4 keer 30, kijk eens. Ja. Mooie zonnebloem.
3: Ja, dat is het thema, hè? Hartstikke leuk. Duurzaam, bloeit nu. Betaalbaar voor mensen, kunnen zelf kweken zonder gif. Tenminste, ik vind het een hele mooie zest om het zo te doen. En even mensen dat te vragen.
0: Even heel belangrijk, van man tot man onder elkaar.
3: Ja.
0: Schuin afsnijden.
3: Heb ik begrepen.
0: In lauw warm water.
3: Heel goed, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
0: Je hoort het voor het eerst.
3: Nee, ik heb gisteravond van mijn vrouw bloemen gekregen. En toen heb ik datzelfde gedaan.
0: Heel goed.
3: Maar ondertussen weet ik het. Het is een goede tip voor jou.
0: Nou, mooi zo. Nog een klein stukje.
3: Oké, dankjewel.
0: Zo, weer een wandelaar die tevreden naar de finish gaat. Nog één knipje en dan is het kaartje vol. En dan ga je naar de stand en dan leef je hem in. Dan word je gescand. En dan krijg je nog een keer de felicitaties. En dan eindelijk de medaille van de Groningse Vierdaagse.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
19: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
18: Check werkenbijwagenborg.com.
20: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
18: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
21: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
22: De Groningse Vierdaagse.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
23: Met Karel Oosterhuis.
25: Het wordt een drukke middag. Dat kan ik je op een briefje geven. We hebben misschien wel live muziek. We hebben artiesten. Mirte komt iets moois vertellen. En Your Think.

0: Aretha Franklin op Radio Noord. Een Think.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Bij mij in de studio is Mirte van Kerkklein-Wensingen. En voor Mirte is het een hele drukke dag. Wat zeg ik? Het zijn hele drukke dagen. Want Mirte, wat heb je allemaal gedaan voor de Vierdaagse?
3: Nou, heel erg leuk. Wij zijn gevraagd door André om de catering te komen te verzorgen voor alle vrijwilligers die meehelpen aan het bewerkstelligen van de Vierdaagse. En ook voor de organisatie. Dus dat is echt een hele mooie opdracht.
0: Dus de broodjes hummus die ik heb gehad de eerste dag. De soep waarvan ik heb genoten. En de hamburgers. En de... Oh, wat heb ik nog meer gesnijd? De pannenkoeken met stroop, die komen uit jouw handen.
3: Die komen uit onze handen, inderdaad, ja.
0: Nou, complimenten, was lekker.
3: Dankjewel.
0: Ik denk dat alle vrijwilligers met een gezonde pokkel... even zwaaien, met een gezonde pokkel straks naar huis gaan.
3: Ja, dat hopen we. Dat was onze doelstelling. En we hebben deze week geprobeerd om toch nog zoveel mogelijk met wat lokale producten te werken. En om te koken, zeg maar, voor alle diëten. Dus het vlees was allemaal bijvoorbeeld halal. En alles was lactosevrij. Alles was vegan, vegetarisch. Dus leuk om te horen dat je de hummus zo lekker vond.
0: Ja, zeker was die hartstikke lekker. Is er veel over?
3: Soms houden we dingen over, maar we willen niks weggooien. Want een van onze eigen kernwaarden is ook duurzaamheid. Dus daar passen we altijd heel goed op. En het eten wat overblijft, dat brengen wij naar het Leger des Heils. Naar de daklozenopvang, waar ze heel blij mee waren. En een deel hebben we gebracht naar het beschermd wonen. Voor vrouwen- en kinderopvang in Oosterpark.
0: Dan ben ik blij dat ik niet die tweede hamburger heb gehad. Want dan ga je dus iemand anders blij mee maken.
3: Ja, dat klopt. Komt altijd weer goed terecht.
0: Ja, was dat van tevoren al zo bedacht? Of zei de organisatie van, dit willen we hebben, wat overblijft, dat moet naar het goede doel?
3: Nee, dit heeft in onze offerte gestaan. Dus dit hoort gewoon bij onze werkwijze. Mm-hmm. Zo doen we het altijd, ook als we evenementen organiseren in het kerkje in Klein-Wetsingen. Al het eten wat overblijft, dat gaat altijd naar het Leger des Heils. En dat komt omdat ik daarvoorheen zelf heb gewerkt als persoonlijk begeleider. Dus ja, ik weet dat het heel erg welkom is. Mm-hmm. Ja, en als het wat groter aantallen zijn dan, of als het in wat grotere hoeveelheden is, dan is het daar heel erg welkom.
0: Als je het zo vertelt, dan klinkt het niet als een gewoon tussen haakjes restaurant.
3: Nee, we zijn niet een gewoon restaurant. We zijn dus al gevestigd in een hervormd kerkje uit 1840. Dus het is eigenlijk een historisch gebouw, een monument. Dus dat is al best wel bijzonder. En het is een hele multifunctionele ruimte. Dus we koken daar. En we zijn lunchrestaurant, dus we zijn van 11 tot 5. 5 dagen in de week, van woensdag tot zondag zijn we open. En we werken alleen maar met producten uit onze eigen moestuinen, uit de kruidentuinen. En we halen alle producten bij lokale boeren op. Maar we zijn tegelijkertijd ook evenementenlocatie. Dus mensen kunnen daar trouwen, mensen kunnen daar een uitvaart doen. Maar ook feestjes geven, verjaardagen vieren. We zijn ook expositieruimte. Dus we hebben heel vaak hele mooie exposities. Op dit moment een expositie van het Ubbega-gebied van Harmen van de Vaart. Die kent u vast wel. Hij maakt ook de video's voor de Groningse Vierdaagse toevallig.
0: Cool.
3: Ja. En we hebben een tweedehands kledingwinkel, om het maar weer even over duurzaamheid te hebben. En je kan helemaal, de kerk is helemaal gerenoveerd. Dus je kan helemaal naar boven, je kan het uurwerk bekijken, die staat helemaal vrij.
0: Ja, maar als je zo vertelt over dat kerkje, mag je als je iets wil, als het beschermd is, mag je gewoon zomaar ergens een boormachine zetten voor een nieuwe keuken? Of moet je voor elk gat in de muur een vergunning aanvragen?
3: Ja, nee, dat mag niet. Het kerkje is ook niet van mij. Het kerkje is van Groningen Kerken. Wij baten het uit, of we exploiteren het. En het kerkje is van 2014 tot 2017 is die helemaal gerenoveerd. Dus je kan ook met een brug door het gewelf, over het plafond van de kerk. En dan kun je naar een uitkijkpunt en dan kun je uitkijken over het hele Reitdiep. Supermooi, want dan zie je daar de oude meanders nog door het landschap gaan. En je ziet het wat glooien. En dan zie je eigenlijk dat het landschap daar helemaal nog gevormd is door de zee.
0: Jij stuurt de mensen aan. Jij zorgt dat de tuin in orde is. Jij zorgt dat de verbouwing goed komt. Jij zorgt dat de catering wordt geregeld. Je bent een soort van supervrouw als ik het zo hoor.
3: Nou, het is wel heel erg leuk, want ik kan al mijn energie kan ik erin kwijt. En het is inderdaad heel veelzijdig werk.
0: Absoluut. En ja, ook nog een keer heel mooi werk, want wat overblijft wordt niet verspild. Het komt altijd goed terecht.
3: Ja, zeker weten. We gooien niks weg.
0: Mooi zo. Wat ga je vanavond eten?
3: Wat gaan jullie waarschijnlijk ook eten? We hebben een lekkere pasta met rode saus en met linzen. Oh. En met heel veel groenten. Oh. En we hebben mihoen met ook allemaal lekkere verse groenten en een lekkere teriyaki saus voor jullie gemaakt.
0: We gaan het gesprek stopzetten, want mijn buik begint te borrelen en te knorren en te knagen. En dat moeten we niet op de radio hebben.
3: Oké, jullie zijn heel erg welkom.
0: Dankjewel Mirte, dankjewel. Radio Noord live vanaf de Vierdaagse. Deze die ken je, die ga je meezingen. Het gaat vanzelf, Rutger van Barneveld op Radio Noord. De zwoele zomernacht.

0: Whitney Houston op Radio Noord en Love Will Save the Day. Ik riep net tussen neus en lippen, misschien hebben we live muziek vanmiddag in de studio. En het gaat ook gewoon gebeuren, we gaan het gewoon proberen. Het is improviseren, maar dat maakt het ook wel weer leuk. Bronsema en Staalheren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoe is het met jullie?
1: Hartstikke goed.
2: Ja, lekker man.
0: Ja?
1: Goed. Spelen zo.
0: Mooi, jullie gaan het grote podium zo meteen bestijgen.
1: Ja.
0: Met z'n tweetjes?
1: Nee, met een hele band, joh.
0: Ja. Leuk.
2: Met de knappe mannenband. Zo noemen we ze.
0: Ja. De knappe mannen.
2: Okay. Het is licht ironisch.
1: De knappe ballenband.
2: Nee, de knappe mannenband.
0: Oh. Ja. En je weet het, de ironie wordt meestal niet begrepen.
1: Nee, klopt. Knappe mannenband.
2: Dan zijn ze gewoon knap.
0: Niet zo lang geleden hebben jullie ontzettend lopen feliciteren op de radio. Hebben jullie de hele week in de spotlights gestaan. De single had ik je maar nooit laten gaan. Gronings Goud.
1: Yes.
0: Een hoop airplay. Heeft dat nog dingen opgeleverd? Dat boekers zeggen van, we hebben binnenkort een festival, jullie moeten komen.
2: Binnenkort? Ja,
1: dat weet zij.
2: Het meest binnenkorte is zometeen. Oh, ja. Zometeen op de grote markt.
0: Ah, dat komt natuurlijk door Gronings Goud.
2: Ja, zeker.
1: Dat zeker. Komt en we krijgen allemaal mailtjes en zo. En social media.
2: Leuk. Veel leuke reacties. Ja, zeker.
0: Mooi. Als jullie nieuwe muziek willen maken, hoe gaan jullie te werk? Is het dan van, oké, we bellen elkaar, we pakken een bak koffie en gaan zitten en schrijven, of is dat een ander proces bij jullie?
2: Nou, over het algemeen is het, ik bel Jason op, zo vanavond samen eten en wat muziek maken. En dat is het eigenlijk. En dan ontstaat er wat. En heel vaak niet. En af en toe wel. En daar komen dan nummers uit.
0: Maar wat nou als jij gewoon geen goede vibes hebt, Jason? Zeg je van, nou, laten we niet doen. Eten is goed, maar geen muziek.
1: Nou, dan is dat ook goed.
2: Ja, vaak zijn dat de mooiste nummers.
1: Ja?
2: Ja, als hij niet lekker in zijn vel zit.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Nou, als ik bokkig ben, dan komt Wiebrand vaak langs.
2: Ja.
1: Oh, zegt hij, het is weer tijd. Ja, mooi. Ja,
0: mooi. Hoe is dit liedje dan tot stand gekomen? Ook bij een etentje, of?
2: Nee. Dit liedje is eigenlijk wat we nu gaan doen in ieder geval zo meteen.
1: Ja, precies, ja.
2: Dat is ons eerste. Is het eerste nummer wat we ooit. Of heb jij een verzoekje? Want dat kan ook natuurlijk.
0: Nee, ik ging ervan uit, had ik me nooit laten gaan, maar dat is aan jullie.
2: Ja, is ook goed.
1: Ja, dat kan.
0: Wat jullie willen.
2: Ja, tuurlijk, dan gaan we even.
1: Ja, dat is goed. Op 3 of 4?
2: Ja, doe maar 3.
1: Oh ja.
2: Ja, tuurlijk. Oké, sorry. Ja. Nee, deze is in samenwerking met Jeroen Rusgehuis, dat is Kanaal, en Robert Vredeveld. En daar hadden we ooit een deal mee gesloten dat we daar een aantal nummers mee wilden maken. En dit is een van de nummers die bij hun is ontstaan eigenlijk.
0: Ja. Jason, als je hier rondloopt en je ziet al die wandelaars, is dat ook inspiratie voor je? Of zeg je, nee?
1: Ja, dan denk ik steeds, and I would walk 500 miles and I would walk. Dat vind ik mooi. Nee joh, ik mag altijd graag lopen. Ik ga altijd, ik woon nog in Drenthe. Mag ik dat zeggen hier?
0: Ja.
1: Ik woon dus in Drenthe. En dan ga ik lopen met de hond. En dan ga ik daar nadenken. En mijn brein zit, mijn kop zit altijd vol. En dan kan ik filteren en dan kom ik soms gewoon terug. Dus dat lopen, dat is wel iets wat ik heel prettig vind.
0: Kijk, weer wat geleerd.
1: Ja. En ik doe wel eens de 4 mijl heb ik ook gelopen.
0: Goed.
1: Nou, gerend zelfs.
2: Je bent een renner geworden.
1: Ik ben een renner geworden,
2: dat klopt.
1: Ja. Het wandelen was zo, ik wil sneller.
0: Ja. Zullen we het gaan doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Een beetje improviseren in onze studio.
2: Ja.
0: Bronsema en Staal live op Radio Noord.
1: Woe!

0: Ja, mooi! Bronzen maar in staal, bijna door de vloer, live vanuit ons...
1: Wij spelen altijd de vloer eraf, want het dak is altijd zo hoog.
0: Nou, dat is ook een mooie.
1: Ja, toch?
0: Mannen, straks op het grote podium hiernaast. En wat gaat er de komende tijd gebeuren met jullie?
2: Ja, we gaan nog muziek uitbrengen dit jaar.
0: Leuk.
2: We zijn bezig met grotere dingen. Onze eigen show in de toekomst.
1: Festivalletjes.
2: Festivallen. Van alles. Genoeg in ieder geval.
0: Je zei tussen neus en lippen, maar is dat een theatertour?
2: Dat zou mooi kunnen zijn. Dat zou heel leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn.
0: Het zit in de planning dus.
2: Nou ja, de ambitie ligt er.
1: Wij zijn het eeuwige bandje die gewoon vaag doen, zodat iedereen nieuwsgierig blijft.
0: Ja. Nee, mijn interesse is gewekt.
1: Precies.
0: Mijn interesse is gewekt. Mannen, dank voor jullie komst en heel veel plezier zometeen op het grote podium.
2: Dankjewel. Yes. Dankjewel. Goed.
0: Bronzen maar in staal. Stel aan het gast bij ons Radio Noord, TV Noord, tijdens de Vierdaagse.

0: als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje.

0: Mickey anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het is even na 3:30. Dit is Noord Nieuws. Goedemiddag. De twee failliet verklaarde dunne restaurants van Hazret in de stad Groningen blijven tot eind deze maand open. Curator Frank Omta legt uit waarom.
6: Dat doen wij natuurlijk om de kans ook op een mogelijke doorstart te vergroten. Wat de kans daarop is, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daarnaast komt er natuurlijk een keiweek aan. En dat zou natuurlijk een mooie week zijn waarbij ook de studenten de kans hebben om nog naar Hazret te gaan. En we zitten natuurlijk ook met bederfelijke waren, noem ik het maar even, het eten. En het zou mooi zijn als wij dat nog in de komende weken kunnen verkopen.
5: Het faillissement was aangevraagd door de Belastingdienst en geldt voor de vestiging aan de A-straat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. De reparatie van het Dorkwerderbrug gaat meer tijd kosten dan Rijkswaterstaat aanvankelijk had ingeschat. De kans bestaat dat monteurs komend weekend moeten doorwerken om het probleem op te lossen. De brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Groningen en Aduard kampt sinds gisterochtend met een storing. Monteurs zijn bezig met het openhalen van een as van het hefmechanisme aan de binnenkant te kijken wat er nou precies aan de hand is. En volgens Anne van der Meer van Rijkswaterstaat is nog niet te zeggen wanneer de problemen zijn opgelost.
7: We hopen natuurlijk zo snel mogelijk, maar het hangt ook even af van de schade die wij in die as gaan constateren. Als dat meevalt, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat de brug weer snel bediend kan worden. Maar als die as echt defect is en er moeten allemaal onderdelen komen, ja, dan duurt het wat langer.
8: Hebben we het dan over maanden, weken?
7: Nou, maanden in ieder geval niet, maar ik ga vanuit een paar dagen dat zomaar zou kunnen.
5: Zolang de brug kapot is, zal het wegverkeer moeten omrijden. De buitenverlichting van het Google Datacenter in de Eemshaven wordt volgende week een paar keer aan- en uitgezet. Het bedrijf gaat meten hoe groot de lichtuitstoot van het datacenter is. Het gebeurt mede naar aanleiding van klachten van omwonenden die meerdere malen hebben aangegeven dat ze last hebben van de verlichting van grote bedrijven in de Eemshaven. De lichtmeting gebeurt afhankelijk van het weer in de nacht van dinsdag op woensdag of woensdag op donderdag tussen 11:00 s'avonds en 4:00 in de ochtend. En voor FC Groningen begint overmorgen het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Die ploeg heeft met Anthony Correa een nieuwe trainer die vorig seizoen met aantrekkelijk voetbal Telstar in de Eredivisie wist te houden. De verwachtingen in Utrecht zijn dan ook hoog gespannen, zegt clubwatcher René van den Berg van de RTV Utrecht. Maar de laatste oefenwedstrijd werd vorige week wel met 1-0 verloren van Sevilla.
9: De fans hebben ook wel gezien dat het niet liep zoals het heeft moeten lopen. En we hadden eigenlijk wat meer verwacht van het spel van Correa. Dat gemopper, dat merkte je afgelopen zondag na de wedstrijd wel. Dat iedereen dacht van nou, we hebben een trainer gehaald die full gas gaat spelen. Die bovenop klapt, die tempo wil voetballen. En dat hebben we te weinig gezien. Dus er is toch een slag om de arm gekomen sinds zondag.
5: Ja, FC Groningen trainer Dick Lukien laat ook even zijn licht schijnen over de komende tegenstanders.
10: Die zijn in ieder geval bezig om te wennen aan de speelwijze van Correa. Ook daar speelt hij met 3 centrale verdedigers. Dat ging tegen Sevilla een aantal keren goed in het voetballen. Ze willen ook voetballen. Ze kregen natuurlijk een tegengoal waar het even misging. Maar ik zie wel overeenkomsten met Telstar. Een ploeg die met lef en met durf voetbalt, vooruit wil. Nou, laten wij dat nu ook doen. Ik vraag wel een open wedstrijd.
5: En meer over die wedstrijd ook zo dadelijk in Studio Grun. En nu het weer met Harma Boer.
11: Vanmiddag hebben we nog te maken met een poolbui. Maar storig aan komt de volkenruimte verder aan. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten brengt u uiteindelijk nog zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer. Er kan mistbank ontstaan met 9 tot 15 graden als minimum. En maand door de zon gouden best. Temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
0: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen op Radio Noord tijdens de vierdaagse bij de start-finish op de Grote Markt. Dag nummer 4, het zijn de laatste loodjes en dan is het gebeurd. Ik heb nog een paar mooie zonnebloemen, die worden rijkelijk uitgedeeld. En ik heb best wel eens mensen gezien met zonnebloemen in Groningen. Ook al op de Grote Markt, maar zoveel mensen met zonnebloemen als vandaag nog nooit. En ik denk dat het volgend jaar alleen maar meer gaat worden. Die laatste zonnebloemen, die wil ik graag uitdelen. Ik kijk in de verte, de horizon, de winkels. Maar ik zie nog geen... Oh, wacht eens even. Ik zie wandelaars. Ja, dan komt er een groepje wandelaars aan. Zullen we die kant eens even oplopen? Ja, gaan we dat doen? We gaan die kant even oplopen. En dan gaan we deze mensen vast een beetje inhalen. Voor de speaker wegrennen. Zo. Oosterhuis doet een sprintje met een grote zender om zijn nek. Goedemiddag, de laatste loodjes. Jullie hebben het gered.
1: Yay!
0: Hoe voel je?
1: Nou, nog best goed, ik. Jij?
0: Ja, wat is dat voor gebaar?
1: Zere voeten.
0: Zere voeten.
1: Ja.
0: Blaren?
1: Denk het niet.
0: Kijk, ik geef je alvast een zonnebloem. Oh. Hoeveel kilometer heb je gelopen?
1: 20.
0: Oh, mooi. En jij?
1: Ook 20.
0: En dan heel lang al aan het trainen geweest?
1: Dankjewel. Nee, ongetraind.
0: Ongetraind? Stel ik je pikkels.
1: Ja, goed hè.
0: En volgend jaar?
1: Nou, volgend jaar misschien wel trainen. Misschien wat meer dagen. We hebben maar één dag gedaan.
0: Jullie zijn een gezin?
1: Ja.
0: Kijk, dan is dit de man des huizes. Kijk, even voor de mannen. Je moet hem schuin aansnijden.
2: Ja.
0: En op lauw warm water.
2: Ga ik doen.
0: Mooi zo. En dan heb ik nog een zonnebloem. Die is voor jou. Hoe was jouw dag tot nu toe?
1: Ja, heel goed.
0: Geen pijntjes?
1: Geen pijntjes. Lekker weer erbij.
0: Mooi.
1: Heel goed. Ja.
0: En dan vanavond heel vroeg naar bed met de voet omhoog?
1: We gaan uit eten vanavond, dus...
0: Wordt het laat, denk je?
1: Nee, het wordt niet laat.
0: Nou, snel. Niet langer wachten. Daar is de finish. Jullie kennen de weg. De laatste meters, de laatste loodjes. En dan gaan ze, het hele gezin. Zo, ongetraind. 20 kilometer. Een paar pijntjes. Beetje last van de voeten. Dat doen ze goed. Ik doe het ze niet na.
3: RTV Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
4: Kijk en luister mee. En beleef start, finish en de verhalen van wandelaars van dichtbij.

0: René Vroger op Radio Noorden. Just say hello.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Nou, André Pater, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De organisator, wie heb je allemaal meegenomen?
2: De rest van de organisatoren.
0: Kijk eens, stel ze even voor als je wil.
2: Het is heel goed om ze even voor te stellen. Helemaal links, Daniel. In het midden, Pascal. En ook in het midden, Sonja.
0: Wat hebben zij precies gedaan?
2: Alles wat je kunt bedenken. Alles wat je ziet, alles wat je ervaart, alles wat iedereen doet. We hebben alles samen gedaan. En let op, niet alleen wij vieren, maar alle vrijwilligers die er zijn, hebben even hard meegeholpen.
0: Ja. Om deze dag, deze afgelopen dagen, fantastisch te maken.
2: Exact.
0: Elke dag, als je de studio binnenstapt, heb je even een rondje gemaakt bij steunpunten. En dan vraag je van, geef me input. Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Wat heb je binnengekregen?
2: We hebben dit keer een hele hoop persoonlijke verhalen gehoord. Ik sprak net nog een vrouw, die was gisteren gevallen. Die had de neus dik, open, rood. Ze zegt, nou, heel veel mensen naar me toe gekomen. En die loopt dan toch door. Die zegt, joh, het maakt me niet uit, ik loop hem uit. We hadden een evenementenplein. Volledig goed bezocht. Iedereen was heel tevreden met de route Zuid. Ze zeggen, het is misschien wel de mooiste route die er is. Mag iedereen voor zichzelf bepalen. Hè? Mm-hmm. Maar heel goed ontvangen weer allemaal. En volgens mij moeten we nog ongeveer 100 lopers. En dan zit het er weer op.
0: Dan is het klaar. Ben je nu al, ik durf er bijna niet te vragen, bezig in je hoofd? Zijn jullie al bezig in jullie hoofd met volgend jaar wat we gaan doen?
2: Absoluut. Absoluut. Ja, zeker. Want dit gaat 100% nog een keer weer gebeuren. Alleen de vraag is, wat gaat er allemaal veranderen? We krijgen heel veel leuke boodschappen binnen. We hebben het al een paar keer over gehad. De naam van de grote markt. De zonnebloem die we gaan hanteren. Maar ook mensen die zeggen, nou, misschien is dit nog leuk, een artiest. Misschien is dit nog leuk om te bezoeken. Misschien moeten we dit er nog bij doen. En we gaan alles meenemen, evalueren en kijken waar we op uitkomen.
0: Ik kan me voorstellen dat ook voor het grote podium dat artiesten zeggen van, dat is tof, ik wil er volgend jaar staan, dat ze zich al aanmelden. Dat gebeurt?
2: Nou ja, je gaat het niet geloven, maar we hebben dus op de website een formulier waar mensen zich mogen aanmelden.
0: Ja.
2: En alles stroomt binnen. Niet alleen artiesten die misschien volgend jaar mogen staan, maar het aantal aanmeldingen van volgend jaar ook. Heb ik nog helemaal niet verteld, maar je kunt je al inschrijven en het stroomt binnen.
0: Wat tof.
2: Mega tof.
0: Mega tof. Dit jaar hadden we de 3000?
2: 3300.
0: 3300. Volgend jaar, hoeveel mogen er dan mee doen?
2: We hebben het al een heel klein beetje proberen te achterhalen van waar zullen we blij mee zijn. En we zijn al heel erg blij dat we dit volgend jaar weer gaan doen. Want die discussie hebben we al gehad. We gaan het volgend jaar weer doen. Maar als we weer mogen dromen dat er ongeveer 5000 deelnemers zijn, dan leef ik weer in een rollercoaster van emotie. Want dat is, als we dat toch mogen bereiken binnen 3 jaar, dan heb ik er geen woorden voor.
0: Van de week vertelde je een verhaal wat je had meegekregen op de route. En toen kon je de tranen nog net binnenboord houden. Als straks de lampen uitgaan en jullie doen een groepsknuffel, komt er dan een traan?
2: Ja, bij ons allemaal, denk ik.
0: Jawel, hè?
3: Ja, 100 punten.
0: Elke dag heeft ze leermomenten. Wat was het leermoment van vandaag?
2: Ja, dat is eigenlijk toch wel weer eentje die vorig jaar ook heel erg was. En dat is dat wij met z'n allen ook misschien iets meer mogen genieten. Iets meer voor onszelf mogen zorgen. Want iedereen is blij. We doen het blijkbaar ergens goed. We krijgen heel veel positieve reacties. We willen zelf alleen maar verbeteren, beter blijven doen. Maar we moeten ook genieten.
0: Genieten zeker. Dan zet ik een punt. Dan zeg ik iedereen bedankt voor de mooie verhalen. Alle vrijwilligers die hun beste beentje voor hebben gezet. En alle collega's om deze 4 dagen zo mooi te laten verlopen. Wandelen is goed, wandelen is fijn. Zeker door onze mooie provincie. Wandelen we nu richting het weekend, spreekwoordelijk. Want zometeen na 4 staat Maartje voor ons klaar. De laatste uurtjes richting het weekend. De Groningse Vierdaagse, hij zit er bijna op. De laatste lopers komen nu over de finish. En ik kan er nog maar eentje draaien. En dat is deze van Sugar Lee Hooper. Kom

0: het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan Noordnieuws. Je krijgt de hoofdlijnen van Edwin. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De 19-jarige bootbestuurder die gisteren is verhoord na dodelijk ongeluk op het Schildmeer is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De reparatie van de Dorkwerderbrug gaat meer tijd kosten dan Rijkswaterstaat aanvankelijk had ingeschat. Kans bestaat dat monteurs komend weekend nog moeten doorwerken. En bij het overwinningsplein in Groningen zijn 3 auto's op elkaar gebotst. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis, maar agenten doen nog onderzoek naar de oorzaak van die botsing.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
11: Het is de allerlaatste dag van de Vierdaagse. En de laatste lopers moeten nog binnenkomen. Kom op hè, laatste loodjes. En we zijn erbij natuurlijk als ze bij de finish komen.

0: De klanken van ABBA op je vrijdagmiddag. Waterloo hoorde je op Noord. En op een vrijdag wil je ook niet in de file staan.
1: Nou, gelukkig hoef je daar ook niet bang voor te zijn. Je kan overal lekker doorrijden in de provincie.
0: Daar hoopte ik al een beetje op. Ja, en het weer, het is een beetje kouder vandaag, Harma.
2: Ja, nou ja, misschien is dat wel lekker. Omdat er toch wel weer flink wat warmte aan zit te komen. En vandaag was er inderdaad, nou, vooral heel veel bewolking. Er zaten ook hier en door wat buiten en buitjes op de radar. Op dit moment is er ook nog weer een onweer. Die gaat op dit moment straks net ten noorden van de stad in oostelijke richting. En geleidelijk aan is ook dat de bewolking al wat breekt op de webcam van Lauwers Oog is er ook mooi te zijn. Dat boom de Waddendoorn is inmiddels wat veel meer blauw in de lucht. En vanuit het westen kloort het verderop. En dat betekent dat vanochtend de zon er in ieder geval nog een beter deur komt. En de temperatuur, ja, die kan nog helemaal oplopen tot 20 graden. Maar het valt toch allemaal een beetje tegen. Hou dan ook, wat ik al zei, het wordt toch warmer. Vannacht en uiteindelijk met de mistbank een minimumtemperatuur van 9 tot 14 graden. En buiten dag met flink wat zon en met een zwakke tot motige zuidoostenwind, wat inmiddels alweer 23 tot 26 graden.
0: Oh ja, ik dacht, ik ga dan inderdaad vandaag en vannacht ga ik even mijn huis zo helemaal koelen. Dat het helemaal zo koud is binnen, alles open.
2: Ja.
0: En dan doe ik het daarna weer dicht en dan hou ik het vast.
2: Ja, zo is dat.
0: Harma, tot zo, hè?
2: Jo, tot zo.
0: Ja, het is vierdaagse hier de hele dag natuurlijk. Ze zijn nog steeds aan het lopen. Jij bent met hele andere dingen bezig.
1: Ben ik met andere dingen bezig?
0: De Sneekweek!
1: Oh, de Sneekweek. Ja, daar ben ik gisteren nog geweest ook.
0: Ja, ik heb het idee dat hier... Ik heb er ook niemand over gehoord. Ik had vroeger nog wel eens een vriendin of zo die dan even daar
1: het is
0: ging
1: ook
0: feesten.
1: Maar, de provincie, hè?
0: Ja, maar het is wel echt heel dichtbij, hoor. Dus het telt nog wel een beetje voor ons. Maar hoe is het? Want ja, nee, je hebt steeds kleinere oogjes, hè?
1: Oh, is dat zo? Valt het zo erg op?
0: Nee.
1: Ik mocht als DJ draaien bij het beachvolleybal in Sneek. Tijdens de Sneekweek inderdaad. Nou, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Dus ik vond het mooi.
0: Ja, hoogtepuntje?
1: Hoogtepuntje, ja, de mensen die heel gezellig zijn, lekker aan het dansen zijn op je muziek. We hadden ze op een gegeven moment zelfs in de pizzatent aan het dansen, dus dat was ook al grappig.
0: Oh, dus dan draai je wel goed. En moet je nog weer heen, of is het...
1: Nee, vanavond niet meer. De beachvolleybal is afgelopen. Maar volgend jaar weer, denk ik.
0: Volgend jaar weer. Nou, en mooi dat je hier ook een bent.

0: Heel veel hits heeft hij natuurlijk. Dit is er een van, Smooth Criminal van Michael Jackson. Ah, en nu nieuwe muziek uit Groningen. Het is weer 4:10 op vrijdag. En dan maken we altijd een nieuw liedje hier bekend. En dit liedje is van een artiest, ja, die we al een beetje hebben leren kennen bij RTV Noord. Hij maakt namelijk allemaal content voor ons bij het laatste Regio Songfestival. Ruben Luders, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, jij bent eigenlijk namelijk een soort online influencer.
1: Ja, hoe moet ik het noemen? Van alles en nog wat.
0: Ja, je doet heel veel online. Maar bij ons was je dus ook eventjes op radio en tv.
1: Dat klopt, inderdaad. Ik was inderdaad omtrent het Regio Songfestival toen. Met Jeroen en Iwan van Alles Goud. En er is natuurlijk één ding wat ik heel graag wou. En dat is natuurlijk dat Groningen gewoon op de kaart werd gezet. Nou, het is wel gelukt, maar we hebben ze ook direct op de atlas gezet. Dus dat is helemaal goed gegaan.
0: Dat is heel goed gegaan. Ja, mede dankzij jou. Jij bent natuurlijk van de TikTok-generatie. Daar ben je ook super actief. Vind je dan ook radio en tv ook nog wel leuk of vind je het ouderwets?
1: Nee, superleuk. Ik hoop dat het altijd zal blijven. En ik vind dat heel erg mooi. Ik bedoel, dat voelt echt als een beetje als verbinding. Hè? Ik bedoel, iedereen die luistert ernaar. En het voelt een beetje als de vaste mensen die elke dag naar Noord luisteren. En wat ik zeg, ik kom natuurlijk uit Groningen. Dus dan is het voor mij extra bijzonder. En daarom heb ik het ook echt met alle passie en alle liefde gedaan, hoor, met het Regio Songfestival. Ik heb elke dag moeite en energie in gestoken omdat ik het gewoon echt leuk vond. En soms is dat ook belangrijk, hè. Ik bedoel, tegenwoordig gaat alles via contracten en noem maar op. Maar dit is gewoon uit goed wil en gewoon omdat ik het zelf leuk vind.
0: Ja, en het heeft dus gewerkt. Maar we gaan nu even jouw liedje, samen niet alleen, we gaan hem zo draaien. Het begint met, ik begon mijn carrière in het Gelderdoom.
1: Ja, ik begon mijn carrière in het Gelderdoom. Dat klopt precies, ja.
0: Leg dat eens even uit.
1: Dat is een heel bijzonder verhaal. En als ik erover terugdenk en over mag vertellen, dan krijg ik iedere keer weer kippenvel over mijn hele lichaam. Het is heel erg bijzonder. Ik ben natuurlijk de stap toen gezet om muziek te gaan maken, eigen liedjes uit te gaan brengen. En in 2024mocht ik optreden samen met Marco Schuitmaker in het Gelderdoom. En het is natuurlijk super bijzonder, hè, van een jongen die gewoon filmpjes maakt in de auto en doen wat hij leuk vindt en waar heel veel positieve, leuke reacties op kwamen met liedjes meezingen van Marco Schuitmaker, van Jan Smit, van Jannes, noem maar op, gewoon het Nederlandstalige levenslied, de volksmuziek, naar gewoon staan, zingen in een uitverkocht Gelderdoom. Ik had daar natuurlijk daarvoor wel wat boekingen gehad en optredens en was ik al lekker mee bezig. En toen heb ik meegedaan met auditierondes om een filmpje in te sturen om met Marco dus op te treden in het Gelderdoom. Dus ik dacht, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan en ik probeer het gewoon. Ik doe het gewoon, ik stuur een filmpje in. Maar toen dacht ik bij mezelf, weet je, iedereen doet hetzelfde, dus laat ik dan eens een keer wat anders doen. Dus ik heb toen samen met mijn producer heb ik een eigen versie gemaakt van Engelbewaarde. Of een eigen versie, een balladversie, dus zeg maar een rustige versie op de piano. Dus die heb ik ingestuurd en toen een aantal weken later, toen kreeg ik bericht en van Marco zelf met een filmpje waarin hij zei van, van harte gefeliciteerd, je bent uitgenodigd voor de eerste auditierondes. Dus daar langs geweest, super zenuwachtig natuurlijk, want er was zoveel talent uit heel het land. 2800 aanmeldingen waren er geweest. En ik mocht gaan zingen en toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, er is maar één ding wat altijd verder heeft gebracht in dit leven en in de muziek. En dat is gewoon lekker jezelf blijven, laten zien waar je vandaan komt en daar trots op zijn. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, het ging goed. Ik was hartstikke tevreden en het was al super mooi dat ik überhaupt deze kans kreeg. Dus toen was het afwachten op het telefoontje of ik door was naar de tweede auditierondes. Want van de 2800 bleef er nog weer 20 over. En toen dacht ik van, nou, dat zal wel niet. En toen kwam ik thuis en toen opeens hoorde ik allemaal muziek. En deed ik de deur open, confetti, ballonnen, slingers, noem het maar op. En toen toen vertelde mijn moeder dat ik de tweede auditierondes mocht doen in Hilversum bij het Mediapark. En,
0: Jeetje, Ruben, ik denk, we zijn er nu wel. Het is nu het moment dat je zegt, ik was door. Nee. Maar er komt nog een fase.
1: Nee,
0: okay.
1: Het was nog niet. Dat dacht ik in het begin ook, inderdaad. Maar toen mocht ik daar audities doen. Toen dacht ik, nou, ik doe weer een eigen versie. Toen kreeg ik het bericht van Ruben, jij mag met mij samen in het Gelderdom optreden met 5 anderen. Dus ja, dat was echt, ik geloof het bijna niet. En die dagen heb ik echt ervaren als zoiets moois. Een droom die uitkwam.
0: Ja, droom die uitkwam. Was je niet hartstikke zenuwachtig?
1: Nou, het gekke is eigenlijk bijna helemaal niet. Ik ben zenuwachtiger voor 10 mensen eigenlijk die voor mij staan dan voor 40.000 mensen die daar staan.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Want dan kun je ook, dan lijkt het gewoon een soort groot zwart gat waar je gewoon in staat te lawaaien.
1: Ja, maar al die mensen hebben natuurlijk allemaal een persoonlijk verhaal. En dat wil ik graag ook met hun delen. En daarom ook het liedje Samen Niet Alleen.
0: Nou, hè, daar bedoel, even over gesproken, Ruben. Want we gaan zo luisteren naar Samen Niet Alleen. Waar gaat het nummer over?
1: Het liedje gaat over, nou ja, de titel zegt het natuurlijk al, het samen niet alleen. Het samen doen, tegenwoordig gebeurt er zoveel in de wereld natuurlijk. En heel veel mensen die zijn een beetje uit verbinding. En ik vind het gewoon zo fantastisch mooi om alles in het leven samen te doen. Of het nou is met de muziek of dingen gewoon in het dagelijks leven. Ik denk dat het allermooiste is dat als je dingen samen doet, dat het zoveel mooier is en dat je samen ook sterk staat. Ik bedoel, het zijn zinnen wat eigenlijk altijd wel gezegd wordt, maar bijna.
0: Ja, maar dat past wel
1: hoor.
0: Een beetje bij het Songfestival. Dus dan komt eigenlijk alles weer mooi samen.
1: Ja, precies. Ik bedoel, je doet het in het, alles valt een beetje bij elkaar. Maar je doet het natuurlijk ook samen. En ik bedoel, ik heb dit ook allemaal samen gedaan. Samen met al mijn volgers van TikTok en Instagram. En ik wil ze in het bijzonder ook gewoon echt laten weten dat het gewoon voor mij een heel bijzondere weg is waar ik aan het bewandelen ben. En dat ik dit gewoon tot aan het eind, dat ik dit mag doen, elke dag samen wil blijven doen. Dus
0: maar je praat er verder niet heel graag over, heb ik het idee.
1: Over wat bedoel je?
0: Nee, je praat zoveel, Ruben. Ik probeer dat nummer te draaien. Denk, hallo.
1: Ja, dat snap ik, maar ik vind het veel te gezellig.
0: Ja, het is ook heel gezellig. Luister even naar mij, want dit
2: Gronings Goud
0: betekent dat jij de hele week ons Gronings Goud bent. En dat we samen niet alleen nog heel veel gaan horen deze week.
1: Nou, wat super. Fantastisch mooi. Dank jullie wel.
0: Dus zet de radio even extra vaak op Noord en dan hoor je de hele week jouw plaat.
1: Gaan we doen. Dank jullie wel.
0: Mooi weekend, hè?
1: Hetzelfde, hè?
0: Joei. En we gaan luisteren naar Ruben Ludus. Dit is Samen Niet Alleen.
3: Ik begon mijn carrière.

0: gaan meteen weer een mooie provincie intrekken op zoek naar een nieuw plekje.
1: Ja, zeker. Elke dag weer. En vandaag zijn we in de gemeente Eemsdelta. Daar ligt het dorp Loppersum. Het heeft 2540 inwoners. En ja, is natuurlijk vaak in het nationale nieuws wel genoemd vanwege de aardbeving in het gebied. Maar het dorp is veel meer dan alleen maar bevingen. Het dorp heeft een rijke geschiedenis van ruim 1000 jaar. En kenmerkt zich ook door historische architectuur. Zoals bijvoorbeeld de 13e-eeuwse Petrus- en Pauluskerk. Nou, die geschiedenis die duiken we straks ook nog wel even in. Maar ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd. Wat is jouw geschiedenis met Loppersum?
0: Mooi. Dat mag je laten weten op 050-3188-288. Alles over Loppersum. We kijken ook met een schuin oog de hele tijd naar die grote finishboog. Die staat op de Grote Markt. En er moeten nog steeds lopers binnenkomen. De allerlaatste.
1: Ja, Dimitris is er daarbij, hè? Die houdt het in de gaten.
0: Dimitris is daar ook. Dus nou ja, misschien over een paar minuten. Het is altijd lastig in te schatten hoe snel iemand loopt. Maar we houden het in de gaten. En dit is De Vief. Arno van der Heijden en Trio Puts.
2: In wintertijd met plofiets over Engelbert Noestad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij joug mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, De Vief. Eerst ver en vol van linkerziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mo

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadsouw gaai. Den hadden wel de koren, maar de vief, daar hadden hij.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: 1:05. Tijd voor
6: Noordnieuws.
5: Edwin, goedemiddag.
6: Hoi, maatje. De 19-jarige bootbestuurder die gisteren is verhoord na een dodelijk ongeluk op het Schildmeer is vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht, meldt de politie. Bij het ongeluk kwam een 58-jarige surfer uit Delfzijl om het leven. Hij was aangevaren door de boot.
7: Het ongeval van gistermiddag is hier rondom het Schildmeer ingeslagen als een bom. Niemand wil voor de camera reageren, maar achter de schermen is het drama het gesprek van de dag. Het zou gaan om een ervaren surfer die vaker op het Schildmeer te vinden was. Hoe het in die ene split second zo gruwelijk mis kon gaan, dat wordt nog door de politie onderzocht.
6: Zij verslaggever Rick Ruschen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt aanpassingen op de snelwegen voor de Duitse grensovergang, waaronder de A7. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er geregeld files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt nu of er permanente maatregelen moeten komen, zoals aanpassing van de beleiding, meer borden en vaste matrixborden. Die moeten dan in de plaats komen van de mobiele tekstkarren en matrixborden die nu langs de weg staan. Onder meer op de A7 bij Bad Nieuweschans en de A37 bij Klazinaveen. De eerste passagierstrein van Bad Nieuweschans naar Leer kan bijna vertrekken. En toch weet niemand wanneer die gaat. Na problemen met de bodem en de grondwaterstand zorgt nu de zoektocht naar 2 locomotieven voor vertraging op het Nederlands-Duitse spoor, legt verslaggever Martin Nauta uit.
8: Dat heeft ermee te maken dat op het traject tussen Bad Nieuweschans en Leer nog niet op volle snelheid gereden mag worden. Treinen mogen daar nu nog maar 70 km per uur. Uiteindelijk wordt dat 120 km per uur. En daar zit een technisch verhaal achter. De Deutsche Bahn moet namelijk nog 15 keer met een speciale ballasttrein over het traject rijden voordat treinen er 120 mogen rijden. Nou, Arriva had deze week al willen beginnen met de instructieritten, maar had de planning gemaakt met een maximumsnelheid van 120 km per uur in het achterhoofd. Het bedrijf moet dus eerst de planning aanpassen voordat de eerste instructierit kan beginnen.
6: Het is inmiddels 11 jaar geleden dat de spoorverbinding eruit kwam te liggen na de aanvaring van de Duitse Friesenbrücke. Jannik Koerts is ook dit seizoen assistent bij Donau Groningen. De coachingstaf van de Groningen Club blijft daarmee intact. Hoofdcoach Jason Derisso verlengde onlangs zijn contract. Koerts is een geboren en getogen Groninger. Hij zegt dat hij niet kan wachten de fans weer te zien in een vol Martini Plaza. De selectie is nu compleet. En voor FC Groningen begint overmorgen het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Utrecht. Die ploeg heeft met Anthony Correa een nieuwe trainer, die vorig seizoen met aantrekkelijk voetbal Telstar in de Eredivisie wist te houden. FC Groningen trainer Dick Lukien vertelt wat hij ervan vindt.
9: Die zijn in ieder geval bezig om te wennen aan de speelwijze van Correa. Ook daar speelt hij met 3 centrale verdedigers. Dat ging tegen Sevilla een aantal keren goed in het voetballen. Ze willen ook voetballen. Ze kregen natuurlijk een tegengoal waar het even misging. Maar ik zie wel overeenkomsten met Telstar. Een ploeg die met lef en met durf voetbalt. Vooruit wil. Nou, laten wij dat nu ook doen. ik verwacht wel een open wedstrijd.
6: In het volgende uur meer over die wedstrijd.
5: Edwin, dankjewel. Madonna Harma met het weer.
10: Vanmiddag hebben we nog te maken met een poolbui, maar storig aankomt de volkenruimte verder aan. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten, brengt uiteindelijk nog zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer, de kan mistbank ontstaan met 9 tot 15 graden als minimum. En morgen door de zon gouden best, temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
16: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.

0: muziek uit mijn jeugd. Maroon 5 met This Love. Mijn eerste grote hit was dat. Kan jij dat bekoren, Maroon 5?
1: Ja, zeker. Dat is ook wel een beetje mijn jeugd nog wel geweest, hoor.
0: Wel, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Goed, wij spelen de lachlijn. En het is spannend. We hebben gisteren echt wel een leuke hint gegeven, al zeggen we het zelf.
1: Ja, een beetje cryptischer, hè?
0: Ja, toen werd ik meteen heel druk op de lijnen. Kan zijn dat mensen nu allemaal weten. Kan ook zijn dat je gewoon denkt, ik maak even een wilde gok.
1: Ja, nou, het kan allemaal. Ja, de hint was een andere zender. Dus ja, je kan er nog alle kanten op gaan natuurlijk. Eerder hadden we ook al de hint, het is een man en geen Groninger. Ja, en gisteren was Klaas, hadden we aan de lijn, en die dacht dat het Paul de Leeuw was.
0: Ja, dat was niet goed.
1: Nee.
0: De lach klinkt zo. Ja, het is dus geen vrouw, wat we eerst allemaal dachten. Het is echt een man. Klinkt zo.
1: Hadden we aan de lijn en die dacht dat het Paul de Leeuw was.
0: Ja, dat was niet goed.
1: Nee.
0: De lach klinkt zo. Ja, het is dus geen vrouw, wat we eerst allemaal dachten. Het is echt een man. Klinkt zo. Ja,

0: Radio Noord met Sheryl Crow. En All I Wanna Do is de lachlijn spelen en de lachlijn raden. Dat is nog veel beter natuurlijk. We gaan een poging wagen. Nou ja, we. Gerardus gaat het doen met Farmsum. Goedemiddag.
1: Ben ik aan de buurt?
0: Ja, je bent er al. Hey, mooi hè?
1: Ik ben aan de buurt. Oh, ja, maar kijk, dat is de jongen uit Farmsum.
0: Ja, mooi. Laat ik je schrikken, hè? Nee, toch?
1: Nee, ik had al een keer meegedaan. Daar was ik ook één keer erdoor gekomen. Nou, voor een keer 3 maanden later weer een keer weer proberen.
0: Al heel goed, gewoon proberen. Heb je toen ook gewonnen?
1: Ja, met Tatjana Simic, geloof ik toen.
0: Oh, dat was heel bijzonder hoe snel dat werd geraden. Dat
1: ja,
0: weet
1: nou,
0: ik nog
1: ik
0: wel.
1: Aan de stem toen. Ik denk, nou, misschien is het wel een keer wat ik had gelijk.
0: Ja, maar dan, ja, dat weet ik nog, maar dan maak ik me nu een beetje zorgen. Ga jij weer zo'n goede wilde gok doen?
1: Nou ja, u zei het over met die zender veranderen.

0: met die zenders. En toen dacht ik van, die John de Mol zat toen met die talpa en alles. En iedere keer met andere zenders.
1: Ja.
0: Ik dacht, nou, misschien is het John de Mol.
1: John de Mol heeft heel veel andere zenders gehad. Klinkt hij ook een beetje zo? Ja.
0: Oh.
1: Ik liet nog even de lach horen, maar het zou denk ik wel kunnen. Het is wel een beetje zo'n korte mannenlach. En John de Mol, hij lacht niet heel veel, toch?
0: Ik weet het niet, ik ken hem maar niet zo goed. Dus.
1: Ik ook niet, maar hij komt mij niet overdreven vrolijk over.
0: Oh, dat weet ik verder niet.
1: Oké, we gaan gewoon kijken of het antwoord goed is. Gerardus, is het John de Mol? Nee. Sorry. Ja, nee, dat is ook zo. Je had de vorige keer al wel heel veel geluk, dus puzzel nog maar even verder dan.
0: Ik probeer nog een keer weer, dat lukt.
1: Goed zo, en een mooi weekend, hè?
0: Ja, hetzelfde. Groetjes, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, joh.
1: Gerardus Jong uit Farmsum. Hij dacht John de Mol. Dat is niet goed. Maandag spelen we het weer met dezelfde hint. Misschien nog wel weer een nieuwe hint erbij. Even kijken.

0: Post Malone en Morgan Wallen. Zij hebben een beetje hulp. En ja, wij kunnen je hulp ook wel gebruiken als je informatie hebt over Loppersum.
1: Ja, dan graag even bellen. Want ik ben wel even benieuwd naar alle verhalen. Ja, wat heb je daar beleefd? Ben je er opgegroeid? Kwam je er vaak bij je opa en oma of zo? Ja, laat het ons weten. Dan duiken wij ondertussen even in de geschiedenis van Loppersum. Hoe het een beetje ontstaan is. Dat was duizenden jaren geleden. Toen zag het landschap op het Groninger Hoge Land er heel anders uit. De zee die had er vrij spel en overstroomde de kust ook regelmatig. Door het aanslippen van klei en zand ontstonden de natuurlijke verhogingen in het landschap. Die werden kwelderwallen genoemd. En langs de vroegere rivier, de Fivel, stroomden deze kwelderwallen een ideale droge plek om te wonen. Maar de zeespiegel die bleef stijgen, dus kwam er een wierde. En de wierde van Loppersum, dat werd een van de grotere in de regio. Dus daar werd het, er werden huizen ook op gebouwd. En de oudste schriftelijke vermelding van het dorp Loppersum, die stamt uit het jaar 945 na Christus. Het was in een goederenlijst van de Duitse abdij van Fulda. En daar werd het als Lopperhem genoemd. Nou, die naam bestaat uit twee delen. Lopper betekent het is een Germaanse familienaam. En heim, of heim, is eigenlijk een soort woonplaats, een erf, een plek waar een huis staat. Dus het betekent eigenlijk letterlijk het huis of de woonplaats van mensen, van Lopper.
0: Vandaar ook heimwee.
1: Heimwee, ja. Kan ook inderdaad.
0: Dat je niet bij je huis bent. Tot zover?
1: Tot zover voor nu wel.
0: Oké, ik wou zeggen, je hebt nog meer?
1: Ja, er komt nog meer. Zou
0: Remco anders nog een beetje op weg gaan als je dingen weet over Loppersum? 050-3188-288 is ons nummer. En straks na 5 uur niet alleen Loppersum, maar ook voetbal. Ja, iedereen die van voetbal houdt, die kan vanavond weer zijn hart ophalen. Want het gaat weer beginnen, jongens. De Eredivisie. We gaan eerst nog even naar Nena luisteren.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
3: Appetito.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En het nieuws uit Stad en Ommeland krijg je natuurlijk van Edwin. Goedemiddag.
12: Mooi maatje. De eerste passagierstrein van Bad Nieuweschans naar Leer kan bijna vertrekken. Toch weet niemand wanneer die gaat. Er moeten eerst nog wat testritten worden uitgevoerd. Q-Bus laat tijdens de keiweek, de introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen, extra bussen rijden, zowel overdag als in de nacht. Die keiweek die begint komende maandag. En een scooterrijder is gewond geraakt bij een ongeval in de stad Groningen. Het gebeurde op de kruising van de Parkweg met de Paterswoldseweg. De scooterrijder moest mee naar het ziekenhuis.
11: Dankjewel, tot zo.
13: We zullen jou aan naaien uitdaging. Bij Damstra Service en Onderhoud grun, ben ze op zoek nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
4: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
13: Kom toe onze team in Gun Verstaan. Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Maartje Ettema.
11: Het is een heugelijke dag voor voetballiefhebbers, want vandaag gaat de Eredivisie weer van start. En zondag speelt de FC tegen FC Utrecht. We gaan zo vooruitblikken.

0: Quattro en Chris Norman kwamen even binnenvallen op de vrijdagmiddag. 5 uur geweest. Het is een klein beetje met onze gedachten bij het weekend. Jij zit al helemaal ergens anders met je gedachten, zag ik alweer.
1: Ja, ik zit alweer te ver achterover.
0: Maar jij moet nu altijd vertellen...
1: Wat er in wat venster zit.
0: Nou...
1: Ja, waar Ronald mee komt met de vraag. Ja, voetbal staat inderdaad weer voor de deur. Dit weekend begint het weer. Wedstrijd van FC Groningen. En Ronald gaat de straat op met de vraag... Heb jij er zin in?
0: En jij kan niet wachten, begreep ik.
1: Nou, ik ben eigenlijk helemaal geen voetballiefhebber, moet ik zeggen. Nee,
0: we hebben er misschien maar één. Nou, een halve. Je weet er wel een beetje van, Edwin, toch?
2: Nou, een halve, dat maakt me de Wino hier in de studio één.
0: Ja, en die staat er op de verkeerde... Die moet naar de tv-studio, maar die vindt het hier te... Gaan we iets zeggen over de FC? Nee, hij is weg.
2: Nee, oh, hij wil
0: niet. Hij durft
1: niet meer.
0: Rennen.
2: Maar hij wil ook alleen over Feyenoord praten.
0: Ja, maar dat hoort ook bij de Eredivisie. Het gaat natuurlijk niet speciaal over FC Groningen. Ik denk wel dat veel luisteraars dan vooral FC Groningen volgen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook wel collega's van ons... die inderdaad dan de grote clubs. Die willen dan PSV of Ajax of Feyenoord of zo.
2: Ja.
0: Wat is je voorkeur?
2: Groningen en Feyenoord. En ik ben blij dat het weer begint na dat vervelende WK. Dus,
0: En WK was stom. Dan heb ik ook liever...
2: Die Argentijnen kwamen veel te ver.
0: God. Nou, genoeg voetbal. We gaan er zo nog langer over praten met Stefan Bleker. Ja,

0: Material Lover op Noord. Daarmee is het 5:12. Het is een moment met een lach en een traan. Een lach voor Harma. Ja,
1: okay, dus.
0: Dit is hem, hè?
1: Ja, dit is hem, ja.
0: Dit is het laatste bulletin voordat jij 3 weken lang vakantie hebt.
1: Ja, bizar, hè?
0: En het is je wel gegund of zo, maar ik ga je wel missen.
1: Ja, nou, ik jullie ook.
0: Gelukkig.
1: Het is ook altijd wel in school komen. Want de eerste podong, daar ben ik helemaal in verwarring. Ik weet niet waar ik met mezelf in, maar dat is heel typisch. Maar ja, dat komt, ja, ik ben er ook gewoon eigenlijk altijd. En als er dus een keer een weekje wegvalt, nou oké, dat is een week. Dit is gewoon 3 weken, hè.
0: Heel veel fietsen, denk ik.
1: Heel veel fietsen,
0: ja,
1: lekker wandelen, genieten van de duinen, een dagje kust. Ach ja, wie vermakken ons wel, hoor. Geen enkel probleem. Dit
0: nou,
1: wordt het weer eigenlijk ook een beetje down. Nou ja, in de verdoog viel het allemaal een beetje tegen. Maar ja, dat maakt niks uit, want we weten dat het de komende dag gewoon weer flink warm gaat worden. Het hoge drukgebied dat het uitlopen richting onze omgeving. En we zullen meen dat een kern van hoge druk boven Nederland komt te liggen. Dan zullen we geleidelijk weer een zuidoostelijke wind. En door met ook weer die oplopende temperatuur op zondag, die wordt het ook flink benadeld bij, omdat de wind naar het zuidwesten toe draait. Dan krijgen we geleidelijk aan weer die oplopende luchtvochtigheid. En dat is een reactie mogelijk, dat op maandag weer een poel buiten volgt. Wanneer de open in nacht blijft het gewoon droog. En dan zit de wind inmiddels noordwest, dus onweerskansen verwacht ik door nooit in. En dan hebben we één windpoel wat minder warm weer. Ja, en zo halverwege de week, dan loopt die temperatuur weer verder op. En dan zitten we op donderdag waarschijnlijk weer op de tropische 30. En zo gaat het een beetje deurkabbelen. Maar ik moet wel zeggen, op de lange termijn, en dat is natuurlijk met een hele grote slag om de aan. Maar Norfolk weekend liep het er wel op dat lege drukgebied wat meer te zeggen kreeg. En dan wordt het gewoon wat wisselvalliger. Ach, en dan ben de temperatuur zo tussen de 2, 3, 5, 24 graden. En dan ben prima temperatuur. Dan kun je ook nog een beetje down en is het ook niet te warm. Roodschaal 19,5 graden is het, of 19 graden is het west. En half bewolkt op dit moment, een uurtje de zon. Over een uur of 4:30 is het eigenlijk begonnen op te kloren. Ja, en de regen en de buitjes, het zijn nooit echt waaraan brocht. Anderhalve millimeter en een zwakke tot matige noordwestenwind. 21,5 graden is het uiteindelijk nog wel in de zeebodem. En de barometerstand doet zo'n 22 millibar. Nou, vanochtend en vannacht geluidelijk aan overal de opklotens. Dus we kunnen nog tot zo'n 20:09 overtuig genieten van de zon. En vannacht is het vrij helder met mistbanken en zo'n 9 tot 14 graden als minimum. Maandag met flink wat zon. De mist moet natuurlijk eerst opgeruimd worden. En dit om de zon gauw aan bod. Wat 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Zondag volop zon. 25 graden op de wadden. 27 tot 30 graden verdere provincie in. En de open nacht een touw nemen. De maandag een poel buiten van het noordwesten. Met zo'n 23 graden. En dinsdag woensdag droog. En geleidelijk aan alweer die oplopende temperatuur. Op woensdag dus zo'n 27 graden. En op donderdag, jawel, weer de tropische 30.
0: Kijk, lekker voor ons en lekker voor jou. Ga er lekker van genieten, Harma.
1: Ja, tot over 3 weken.
0: Tot over 3 weken. Hoi,
1: jo,
0: hoi.
1: Doei.
0: FC Groningen begint zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. En dan ga ik op vooruitblikken met verslaggever Stefan Bleker. Daar is hij weer. Goedemiddag.
2: Ja, mooi.
0: Ze hebben natuurlijk heel lang elke vrijdag gedaan.
2: Ja.
0: Meteen eventjes weer de inkomen. Ik kan nog niks vragen over een afgelopen wedstrijd.
2: Het zou kunnen. Hè. Ze hebben natuurlijk een hele voorbereiding gehad. Dus je zou wat kunnen vragen over de laatste oefenwedstrijd.
0: Hoe ging de laatste oefenwedstrijd?
2: Nou, die ging eigenlijk best wel goed.
0: Oh, top.
2: Speelden ze tegen een Spaanse tegenstander. Wonnen uiteindelijk met 1-0. En het was eigenlijk de beste wedstrijd van FC Groningen ook van de voorbereiding. Voornamelijk in de eerste helft werd er echt mooi, goed combinatievoetbal gespeeld. Alleen het euvel waar Groningen eigenlijk het afgelopen seizoen ook vaak mee te maken had. Ja, dat was nu ook weer het geval. Het maken van doelpunt, dat blijft een beetje het probleem.
0: Cruciaal.
2: Dat is wel cruciaal, ja.
0: Ja, en hoe verwacht je dan dat de wedstrijd gaat zondag?
2: Ja, ik vind dat op dit moment heel lastig, hè. Want je begint een beetje te kijken van hoe staan ze ervoor. Je probeert je een beetje een beeld te vormen.
0: Jij bent toch naar al die oefenwedstrijden geweest?
2: Jazeker, maar ik probeer ook uit te leggen. Hè. Je probeert je een beetje een beeld te vormen van hoe ze er op dit moment voor staan. Nou, er zijn in ieder geval een aantal spelers weggegaan bij FC Groningen. 3 basisspelers. Dan hebben we het over Younes Taha, die voorin voornamelijk vanaf de linkerkant kwam. Heel veel assist achter zijn naam had. Ook een aantal doelpunten heeft gemaakt. En voornamelijk dus in dat aanvallende gedeelte heel erg belangrijk was. Achterin is Peersman vertrokken. Ook altijd een basisspeler. En centrale verdediger Dies Jansen. Nou, daar is eigenlijk voor de korte termijn nu alleen Pelle Clement voor in de plaats gekomen. Dus dan zou je kunnen zeggen, ze zijn er op dit moment denk ik iets op achteruit gegaan. En met name aanvallend moet er nog wel wat bij.
0: Stelt FC Groningen zich ook een doel? Hoeveelste willen ze eindigen? Ja, je wil natuurlijk eerste worden, maar...
2: Nou ja, eerste, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Niet
2: ze zijn
0: hè?
2: Vorig seizoen op de 9e plaats geëindigd. Daardoor konden ze meedoen met de play-offs. En dat was nou wel boven doelstelling eigenlijk. Ik denk dat ze dit seizoen dat als wens hebben. Maar het doel van FC Groningen, wat ze eigenlijk gewoon over de langere termijn willen, is gewoon een stabiele middenmotor te zijn. En dan kan je een keer een uitschieter hebben, dat je misschien een keer 7e of 8e wordt. Het kan een keer wat minder gaan, dat je 13e of 14e wordt. Zolang je maar niet weer degradeert. Dus ja, een stabiele middenmotor, dat is het hoofddoel eigenlijk van FC Groningen.
0: En aanstaande zondag de wedstrijd. Jij bent erbij, je bent niet te horen live.
2: Nee.
0: We kunnen de wedstrijd volgen via de site en de app met de liveblog.
2: Inderdaad.
0: Fijne wedstrijd.
2: Ja, veel leesplezier.
0: Dankjewel.

0: Radio Noord met Michael McDonald en Sweet Freedom. Ja, en vanmiddag, de vierde dag, hij zag alle lopers daar binnenkomen onder de boog van de Grote Markt. En nu gewoon weer in de studio, Nivino Geertsma.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent.
1: Ik was net al bij jou in de studio. Toen liep ik snel weg toen het over FC Groningen ging.
0: Want jij wil het er daarover hebben.
1: Ik sta hier in deze prachtige studio. En we moeten toch iets te bespreken hebben, denk ik dan.
0: Nou, wat verwacht je ervan?
1: Van komende zondag of het hele seizoen?
0: Nou, doe eens alleen komende zondag om te beginnen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Maar er mag nog wel wat bij, vind ik even, als voetballiefhebber. Er moet nog een vervanger voor Taha mag er nog wel bij.
0: Iemand ook die qua gewoon, spelers bedoel je?
1: Ja. Iemand die er gewoon een paar voorbij loopt en wat geks doet op het veld. Dat wil ik nog wel zien. Dat mist nog een beetje, volgens mij.
0: Dat ga ik doorgeven. Ja. En voor de rest van het seizoen, wat voorzie jij?
1: Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Als dat er komt, dan zie ik wel licht aan het einde van de tunnel. Maar als dat niet komt, dan ben ik een beetje bang voor een kleurloos seizoen. Maar
0: we willen een groen-wit seizoen.
1: Hé, maar hoe blij ben jij dat het seizoen weer gaat beginnen?
0: Ja, geweldig. En wat meer rust, hè, thuis.
1: Ja. Hoe ga jij die dagen nu invullen?
0: Ja, en dan ga ik denk ik gewoon, heb ik het hele huis voor mezelf. Ga ik lekker eten bestellen. Dan kan ik kijken wat ik wil kijken. Ja. De hele dag Game of Thrones erop. Ja, vermaak me denk ik wel.
1: Dit klinkt weer als een prachtig voetbalseizoen voor Maatje.
0: We hebben er zin in. Zit er nog meer in Noord vandaag?
1: Nou ja, we willen natuurlijk wel even straks nog kijken hoe het eraan toe gaat op de Grote Markt. Want ik ging daar weg rond een uurtje of 4:30 denk ik om hier naartoe te gaan. Toen was het daar druk. Dat was niet normaal. Al die tafels allemaal bezet. Die tap bij de bar draaide nog volop. Dus ik ben benieuwd hoe dat er zo uitziet. Dimitri is daar nog voor ons op de Grote Markt. En we hebben natuurlijk een mooi terugblik ook op deze toch wel een hele bijzondere dag. Het was echt een prachtige week met een mooi einde.
0: Mooi, dan gaan we daar nog even van nagenieten. Straks om 18:00 en Noord vandaag met Nivino Geertsma. Mooi hè?

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: Van de Grote Markt naar de tv-studio, terug naar Loppersum.
3: Ja, we maken een hele reis vandaag. Hey, hou jij een beetje van bessen, Maartje?
2: Bessen? Ja, wat voor bosbessen?
3: Onder andere.
2: Blauwe bessen.
3: Zwarte bessen, van alles.
2: Aalbessen.
3: Aalbessen.
2: Hey, die vind ik te zuur.
3: Oh, okay.
2: Daar hou ik niet van.
3: Dat dan weer niet. Nee, nou, Loppersum die staat er wel een beetje bekend om. Rond 1900 werd het volop geteeld. Er waren rondom het dorp talloze tuinen vol met rode en zwarte bessenstruiken. En in 1884 kwam er een spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl. Dus ook langs Loppersum. En dat betekende een grote economische boost. De vers geplukte lobsterbessen die werden via het spoor in kisten verspreid over heel Nederland. En zelfs nog geëxporteerd naar het buitenland. Nou, in Loppersum staat ook nog een vrij monument. De korenmolen, de stormvogel, werd gebouwd in 1849 door Meinardus Harms Bolt. En de stormvogel is een koren- en pelmolen. De achtkante molen heeft 1 koppel maalstenen, 2 pijlstenen en een kammenluiwerk. De molen werd tot 2016 beheerd door de molenstichting Vinvelo. En de molen in Loppersum werd overgedragen aan het Groninger landschap.
2: Allemaal informatie over Loppersum. Misschien heb je nog wel wat aan toe te voegen. Dat kan op 050-3188-288. En dan ga ik eens even wat lekkere vrijdagmuziek in gooien. Dit is Anita Meijer. When I...

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het is 5:30 precies. We gaan naar Noordnieuws met Edwin. Goedemiddag.
6: Mooi maatje, de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd blijft de komende dagen gestremd voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat hoopt dat de technische problemen in de loop van volgende week verholpen zijn. De brug tussen Groningen en Aduard kampt sinds gisterochtend met een storing. En dat is ook niet voor het eerst, weet ook Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.
7: Het is inderdaad niet de eerste keer. We hebben problemen met staalkabels gehad. De wind speelt hier wel eens parten. Maar ja, wat ik begrijp van de mensen die verstand van techniek hebben, is dat de assen, die draaien rond en dat, ja, dat het iets van slijtage mogelijk is. En dat het dus helemaal los staat van de problemen die we hier eerder hebben gehad.
6: De twee failliet verklaarde dunne restaurants van Hasret in de stad Groningen blijven tot eind deze maand open. Curator Frank Omta legt uit waarom.
8: Dat doen wij natuurlijk om de kans ook op een mogelijke doorstart te vergroten. Wat de kans daarop is, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daarnaast komt er natuurlijk een keiweek aan. En dat zou natuurlijk een mooie week zijn waarbij ook de studenten de kans hebben om nog naar Hasret te gaan. En we zitten natuurlijk ook met bederfelijke waren, noem ik het maar even, het eten. En het zou mooi zijn als wij dat nog in de komende weken kunnen verkopen.
6: Het faillissement was aangevraagd door de Belastingdienst en geldt voor de vestiging aan de A-straat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Q-Bus laat tijdens de keiweek, introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen, extra bussen rijden. Op verschillende buslijnen worden extra ritten toegevoegd of rijden de bussen langer door. Geldt bijvoorbeeld voor lijn 5, 6, 9, 51, 61 en 300. Ook de nachtbussen rijden tijdens de keiweek vaker. En de GGD in Groningen geeft tijdens die week weer voorlichting over schurft. Nu onder het motto: schurft, dat beestje wil je niet op je feestje. Het aantal schurftgevallen blijft namelijk groot. Besmettelijke huidaandoening kwam vorig jaar ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. Aandoening wordt veroorzaakt door mijt, een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is, maar het kruipt wel onder je huid en legt daar eitjes. Vorig jaar maart werd nog een patiënt met zeer besmettelijke schurft opgenomen in het UMCG. Meer op rtvnoord.nl.
5: Ik heb en jeuk en een slappe lach van die slogan. Wat is het nou? Niet op je feestje.
6: Dat beestje wil je niet op je feestje.
5: Godverdamme. Nou goed, waarvan akte? Goed weekend. Ja, hoi. Ja, net helemaal afscheid genomen van Harma. Die gaat lekker op vakantie. Nou ja, nog één laatste keer. Harma Boer.
9: Vanmiddag hebben we nog te maken met een poolbui. Maar storig aan komt de volkerruimte verder aan. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten. Brengt u uiteindelijk nog zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opkloon weer. Er kan mistbank ontstaan met 9 tot 15 graden als minimum. En maand door de zon gouden best. Temperatuur loopt op richting 23 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
11: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: gewoon van ons, hè? Wie staat het kanaal? Henk Wijngaard op Noord. Een sneeuwwitte bruidjurk. Ja, voetbal. We hadden het al over. Het gaat echt weer beginnen. Alle voetballiefhebbers zijn helemaal blij. Kijk jij ook uit naar het nieuwe eredivisieseizoen? Dat is de vraag van Ronald. En hij vroeg dat in Leeuwenborg hier in stad.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Dit weekend begint het seizoen weer.
4: Zin in.
3: U hebt er zin in?
4: Ik heb er zin in, ja.
5: Het zou maar zo zijn.
3: Hebt u er helemaal niks mee?
5: Nee, jij helemaal niks.
3: Ik zei FC Groningen en toen zei jij gelijk.
6: Zondag. Ik ben wel blij dat het weer gaat beginnen. Want ik heb me echt kapot verveeld.
5: Ik heb geen groen hart uit.
3: Dat is duidelijk. Ja, okay. Ook die zijn er. Hè?
6: Ja, hoor.
3: Vindt u het leuk dat ze weer gaan voetballen straks?
7: Ja, natuurlijk.
3: Ja. En hoe gaan we het doen? Wat denkt u?
7: Ik hoop dat ze me winnen, hè?
4: Ja, ik ben van Ajax, dus ja.
3: Is dat zo?
4: Ja, ik ook. Ja, kijk eens.
3: Er is maar één club.
8: Er is maar één club, dat is Ajax. Ja, maar als het Groningen wint, ben ik ook blij.
4: Ja.
8: Maar Ajax is mijn hele leven al mijn club.
3: Dan hebt u eigenlijk wel twee clubs eigenlijk.
8: Ja, ik heb eigenlijk wel twee clubs. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar het is eerst Ajax en dan is het Groningen. Dat zal jij misschien ook...
4: Voor mij is het eerst Ajax en dan is het Den Haag. Dus dan, ja.
3: Santoro voor Ajax.
4: Dat is niks. Ja, als Groningen supporter, als Groningen bekijkt, kan je niet voor Ajax zijn. In mijn ogen. Nee.
3: Heb je een voorspelling voor Groningen?
4: Nou, zeg maar, het afgelopen jaar hebben ze het best wel goed gedaan. Dus ik denk dat ze een goede middenmotor worden.
6: Ik denk wel linker rijtje, 7e, 8e plek, Europees voetbal.
3: Je hebt het al helemaal uitgestippeld, hè? Ja, zou wel mooi zijn natuurlijk.
6: Ja, zeker.
3: Europees voetbal.
6: Mm-hmm. Ja. Ja.
8: Groningen, ik denk zelf, plek 6 zou heel goed zijn. En als ze erboven komen, boven Utrecht en AZ, dan hebben ze het gewoon heel goed gedaan.
7: Vooral voor de Groningers helemaal, hè? Dat is op en top.
3: Nou, dit weekend gaat alles weer los. Hoe zien de weekenden er straks bij jou uit?
4: Werken en voetbal kijken.
3: Hebt u nog een tip voor FC Groningen?
4: Zoveel mogelijk scoren.

0: In dit zomer nummer, de samenwerking van Sam Fender en Olivia Dean. Het heet Rain Me In. Ja, en wij moeten nog even door, want Loppersum stond vandaag op de kaart.
1: Ja, en we hadden het net over de bessenindustrie. Werd in binnen- en buitenland geëxporteerd. En toen ineens werd ik gebeld door Jopie en die zei, hey, dat komt mij bekend voor, daar heb ik nog herinneringen aan.
0: Dat komt dus heel goed uit, want volgens mij woont Jopie er al heel lang. Ja. Mooi Jopie.
2: Mooi maatje.
0: Klopt, best een lobster, toch?
2: Ik ben geboren in het zomerlobster.
0: Oh, hoe lang al mag ik dat vragen?
2: 81 jaar, maatje.
0: Oh, goeiedag.
2: Ja.
0: En bevalt wel goed dus?
2: Ja, prima.
0: Ja, waarom?
2: Ik zit nu in een wisselwoning. Want mijn woning aan de Weijerspad, die gaat plat. Hm. Daar hebben we al 56 jaar gewoond. En die is niet meer veilig, maatje. Dus die gaat ondersteboven en dan krijg je een nieuw huis.
0: Ja, nou dat klinkt leuk, nieuw huis, maar het is natuurlijk vreselijk.
2: Het is niet leuk. Als ik langs rijd, dan krijg ik tranen in mijn ogen, want de wijn is weg. Want het ziet er niet meer uit. Dat is een wit huis. Nou, het is nou grauw en grijs en nou vreselijk. Dat is er niet meer om aan te zien, zeg maar.
0: Nee, dat doet je echt zeer om naar te kijken.
2: Ja, nou, dat is ook zo.
0: Oh,
2: dat is ook zo. Ja.
0: Ik ga toch maar even naar het leuke van Loppersum.
2: Ja, doe dat maar.
0: Want dat hebben we ook, hè, Jopie?
2: Ja.
0: Ja, gelukkig wel.
2: Mijn vader had ook een hele grote tuin. Achter thuis, een heel groot tuin tot spoor toe. Want we zagen alle dagen de trein langs rijden. Als we in de keuken zaten, zeg maar. En ja, dat was ook echt. Dus en even verder was dan iemand. Die had nog groter tuin, maar die had ook allemaal best alles, zeg maar.
0: Word je ondertussen gesouffleerd, Jopie?
2: Wat zeg je?
0: Hoor ik meneer Van der Wal op de achtergrond of niet?
2: Nee, lieve schat, die leeft niet meer.
0: Oh, ik denk steeds dat ik iemand hoor die jouw dingen toeroept.
2: Nee hoor, echt niet.
0: Is dat de radio misschien?
2: Oh, jij bent zelf op de achtergrond.
0: Ik hoor mezelf. Ik verwar mezelf met wijlen meneer Van der Wal.
2: Ik ga even het geluid uitzetten van de tv.
0: Doe maar
2: even.
1: Wat een beetje echo ook al niet tegen je stem doet, hè?
2: Daar kwam die tweede stem weg. Ja.
0: Hoppakee. Hey Jopie, ik wil nog heel even weten over de bessen. Wat heeft Loppersum met bessen?
2: Ja, dat was gewoon een beroemdheid in Loppersum. Er waren heel veel mensen die bessen. Nou, ik weet ze zeggen, heel veel bessentuinen. En nou, ik heb al gesteld dat ik zelf in mijn jeugd heel veel bessen heb geplukt. Het was gewoon hartstikke leuk. We hadden een aantal jonge lui. En die gingen dan ik zie me nog zitten op een krukje om de bessen te plukken. Ja, dat was prachtig en gezellig. Heel gezellige tijden ook. Toen, ja, ik weet niet hoe oud ik was. Misschien jaar 12, 13, ik weet niet precies.
0: Ja, wat een mooie herinnering heb je daar dan, hè?
2: Dat was een heel leuke tijd. En ja, dat was gewoon een leuke tijd. Toen was het nog een leuke tijd, maatje. Maar als je nou Loppersum bekijkt, ik zeg altijd, Loppersum is Loppersum niet meer. Nee. En waar komt dat door? Het is allemaal, heel veel straten zijn al plat geweest en nieuwe huizen erop. En vroeger, in mijn jeugd, kon ik iedereen in Loppersum, maatje. Maar nou, een aantal mensen ken ik wel, maar nou, lang niet allemaal. Er is zo veranderd in al die jaren. Dat, ja, en nou zeg ik, want ik heb toen nog een interview gehad met IMG toen. En die is toen bij me thuis geweest. En toen heb ik ook gezegd, Loppersum is Loppersum niet meer. Wat ik heel jammer vind. Alleen, kijk, ik moet ook niet klagen. Want Loppersum is heel actief wat dat betreft. En er zijn heel veel activiteiten en zo. In het dorp. En er is ook een historische vereniging trouwens. Dat is ook opgericht En een wereldwinkel is opgericht in de 70e jaren, 80e jaren.
0: Ook al een tijd geleden. Maar je hebt in ieder geval, kijk, de herinneringen zijn er mooi. En ik kan natuurlijk niks eraan veranderen. Ik zou het zo graag voor je doen dat je nog lekker in je mooie witte huisje woont. Maar ik vind wel dat je er prachtig over kan vertellen.
2: Ja.
0: En dank je wel daarvoor.
2: Ja, graag gedaan, maatje.
0: Nou, Jopie van der Wal, je bent onze ambassadeur. En tot een andermaal.
2: Oh, dat heb je al eerder gezegd.
0: Ja, dat is nu toch voor, dat is nu.
2: Ja, maar... ik ben al eerder ambassadeur. Ik ben al een keer eerder in de uitzending geweest.
0: Van Loppersum.
2: Ik weet niet meer waar het toen over ging. Ik ging over een andere plaats waar ik ook heel veel herinneringen aan had.
0: Oh.
2: En toen heb ik ook gebeld.
0: Nou, weet je, het maakt mij helemaal niet uit. Ik zit je er gewoon dubbel nog een keer op.
2: Nou, Maatje, je bent geweldig.
0: Jij bent ook geweldig. Dankjewel voor het bellen, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Mooi weekend.
2: En... ja, hetzelfde. Oké.
0: Okay. Joe.
1: Doeg.
2: Doei.
0: Het was wel even hartstikke mooi om even met Jopie te kletsen. Maar ik zie ons dagmenu, kijkt me aan en denkt... oh, we moeten nog eventjes een dijk van een plaat draaien. Hoe kom je hier op, Remco, om dit nummer uit te kiezen?
1: Ja, dat klinkt toch gewoon lekker?
0: Dit hebben wij op Radio Noord niet gedraaid in 2009. Nee hoor.
1: Schande.
0: Had ik wel moeten. Stond het hoog in de hitlijsten?
1: Ja, wel in de top 10. Dus het had echt wel gekund ook. Maar inderdaad, hij stond niet in ons systeem. Ik moest hem nog even inzetten. Maar goed, dat nummer komen we zo meteen op. Die wordt zo meteen wel.
0: Ik ga dat zo verklappen. Als jij vertelt wat het nieuws is van vandaag de dag in 2009.
1: 2009 gaan we er inderdaad heen. Want toen werd in Groningen stad een wereldrecord gezet. Het record volkslied zingen. Eigenlijk had Groningen dit record al sinds januari 2008. Maar er dreigde concurrentie van de zuiderburen. Drenthe die wilde namelijk in september dit record gaan verbreken. Maar dat liet Groningen niet zo ver komen. Er werd een nieuwe poging gedaan om het de Drenthe extra moeilijk te maken. En dat is zeker geslaagd. Wel 7423 mensen die hebben die vrijdag op het slotfeest van toevallig ons programma Rondje Noord op de Groninger drafbaan gezamenlijk het Gronings Lied gezongen.
0: Ja.
1: En dat record staat nu ook nog steeds.
0: Ja, heel vet. Ja, einde van Rondje Noord. Legendarisch natuurlijk, als je die beelden nog herinnert. Prachtig om te zien. Heeft helemaal niks te maken met de plaat die we gaan draaien. Want hij is best wel stevig. Maar dat mag ook wel op de vrijdagavond. Ik heb het over Mando Jao en Dance With Somebody. We gaan er de avond mee in.
1: Ja, en ook het weekend.
0: En het weekend ook. Remco, dankjewel.
1: Tot volgende week.
0: Goedenavond. Hoi.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Radio Noord. Vandaag op Noord.
16: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De uitbetaling van de immateriële schadevergoeding voor bevingsgedupeerden van de Haan-advocaten gaat minder snel dan gehoopt. Het advocatenkantoor dwong via de rechter bij de NAM een immateriële schadevergoeding af voor zo'n 5000 Groningers. Vorig jaar oktober kwamen de partijen tot een schikking, maar sindsdien hebben slechts tientallen Groningers hun geld ontvangen. Verslag hebben we Daniel Telen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En voor welke mensen is deze regeling?
3: Nou, 2018 is de Haan-advocaten namens zo'n 5000 Groningse gedupeerden een massaclaim begonnen tegen de NAM. Omdat deze gedupeerden recht zouden hebben op een immateriële schadevergoeding van al het leed dat zij hebben ervaren door de gaswinning. Alle mentale ballast die dat heeft gegeven. En ze hebben die uiteindelijk gewonnen. En dat betekent dus dat de Nederlandse aardoliemaatschappij moet betalen om dat leed te compenseren. Daar is nu ook een regeling voor opgetuigd en een schikking voor opgetuigd tussen de NAM en de Haan. Daar zijn afspraken over gemaakt en die liggen er nu al sinds vorig jaar oktober. En wat blijkt, sindsdien zijn slechts tientallen mensen uitbetaald, terwijl het om ruim 5000 gedupeerden gaat die mogelijk aanspraak maken op dit geld.
2: Hoe kan dat dan, is dan de logische vraag?
3: Nou ja, dat is een hele terechte vraag. Ik heb gebeld met Pieter Huytema. Hij heeft zelf deze zaak gevoerd en overziet ook uiteindelijk de uitbetaling van deze schikking. Hij zegt dat er meerdere dingen zijn die wat zand in de motor hebben gegooid. Kun je er bijvoorbeeld aan denken dat zij zelf nog gedupeerden moeten traceren, of dat mensen bijvoorbeeld hun gegevens niet aanleveren. In sommige gevallen zijn ze ook afhankelijk van bijvoorbeeld het instituut Mijn Beschade Groningen, omdat die schadedossiers moeten aanleveren, omdat gebaseerd op het aantal schades je dan weer een geldbedrag krijgt. Heel technisch. En zeggen ze, we komen gewoon heel vaak ingewikkelde situaties tegen. Heb je bijvoorbeeld bijzondere gezinsconstructies. En dat zorgt er dan voor ook dat ze heel vaak weer met de NAM om tafel moeten, omdat die bepaalde casus niet in de schikking opgesteld staat. Dus dan moeten ze samen weer om tafel van, oké, hier hebben we nooit iets over bedacht, dus hoe gaan we dit nu oplossen?
2: En dat zorgt voor flink wat vertraging. Wat voor gevallen heb je het dan bijvoorbeeld?
3: Nou, dan kun je bijvoorbeeld hebben over complexe gezinssituaties, overlijdensgevallen, gescheiden ouders, kinderen die gedeeltelijk thuis wonen en toen uitwonend waren. Welke schades neem je nou wel mee en welke schades neem je nou niet mee, enzovoort.
2: Ja, en toch klinkt het allemaal alsof het had wel wat meer gekund dan een paar enkele tientallen.
3: Ja, nou, dat zou je wel zeggen als die regeling vorig jaar oktober is opgetuigd en je komt bijna een jaar later tot slechts tientallen uitbetalingen. Terwijl dit mensen zijn die al wachten sinds 2018, want toen is die rechtszaak begonnen. Ja, dan denk je van, wat is er nou zo moeilijk aan? Want de NAM heeft het geld wel liggen.
2: Wanneer kunnen mensen dan wel het geld verwachten?
3: Nou, ik heb het aan Pieter Huytema gevraagd. Hij zegt, het doel is dat we dit jaar in ieder geval alle zaken in behandeling nemen. Maar daar zei hij ook bij, in behandeling is niet hetzelfde als uitbetaald. Dus ik heb echt gevraagd van, ja, oké, maar wanneer heb je het nou betaald? Ik zei, is dat al pas in 2028 dat je de laatste betaling hebt gedaan? Ja, daar zei hij op, ik hoop dat dat niet zo is.
2: We wachten het af en meer erover op rtvnoord.nl en onze app. Dankjewel, Daniel Telen.

0: alles wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: De laatste dag. We gaan weer de paden op de lanen in. Met de vierdaagse die trouwens ook hier die Noord langskomt. Alsjeblieft zijn de woorden van Elwin Baas die je nu al hoort. Want hij loopt samen met Joyce Kranenborg mee. Elwin, waar zijn jullie nu op dit moment?
2: We zijn net begonnen bij het volledige rondje om het Paatsvoldse Meer. Ga ik even weer een knipje zetten. 1, 2. Want ik sta bij de eerste. Veel succes nog met de laatste kilometers. Maar we zijn begonnen met de laatste etappe natuurlijk. En de ronde van de 20 kilometer lopers. Die zijn begonnen uit het centrum van de stad. Natuurlijk vanaf de Grote Markt. En het is me toch gezellig druk hier. En ik mag meehelpen met knipjes zetten. Wie kan ik nog even? Een knipje. U wilde een knipje?
3: Ik wil graag een knipje.
2: En dan moet ik hem even zo. Ik vind het wel heel ingewikkeld hoor. Oh, nu komen ze allemaal tegelijk bij mij. En dan
4: zo. Een stukje lichter.
2: Ja. Jullie hebben weer een gaatje. Ik geef hem graag weer aan jou. Want dit is wel een druk moment nu, hè?
5: Ja, het is nog nooit zo druk geweest zo vroeg al. Ik heb tot nu toe altijd op een andere post gestaan. En dan later in de route. En dan ging het veel langzamer, veel rustiger. Maar nu is het gewoon heel druk al. Ja,
2: ik denk
5: gezellig.
2: Dat we ongeveer om een kilometer of 5 zitten nu. Ongeveer, hè? Ja. En dan komen mensen hier dus bij de eerste controlepost. Ja. Merkt u ook al een beetje dat nu wel de laatste etappe is voor de lopers?
5: Ik vind de mensen nog ontzettend fris en fruitig.
2: Ja,
5: en heel vrolijk en heel blij. Misschien ook omdat het de laatste dag is natuurlijk, hè?
2: Dat zal ook wel kunnen, hè? Nou, het is wel echt spits. U ga snel door.
5: Ja.
2: En dan gaan wij eens even kijken. Of er zitten ook allemaal mensen te wachten. Want dit is ook het eerste rustpunt. En dan kunnen ze daar verderop een bakje koffie gaan drinken. En mensen hebben soms zelf ook even een smoothie mee. Of wat er is, een lekker sapje.
6: Oh, net een smoothie. Verrukkelijk, dat geeft heel veel energie.
2: Ja,
6: we kunnen alles weer aan. En dan gaan nog een keer 20 lopen. Wat is Groningen mooi.
2: Oh, wacht, u gaat 2 keer de 20 lopen vandaag?
6: Ja, helemaal niet.
2: Bij
6: wijze van spreken, in verband met dit allemaal.
2: Hoe gaat het met de voeten?
6: Ik voel het wel nu heel erg. Maar wij wilden heel graag Groningen lopen. We hebben altijd Nijmegen gelopen. En het is onze feest hier. En wat een aardige mensen. Nee, de voeten gaan goed.
2: Ja, waar komt u vandaan dan?
6: We wonen nu in Amsterdam.
2: Dat is een bekende stad natuurlijk. Ja. En u zegt van Nijmegen, maar wat vindt u dan, wat is het verschil met Groningen?
6: Nou, Groningen is kleinschalig, vriendelijker, zachter. Niet zoveel bandjes met uw muziek. En dit is gewoon heel vriendelijk. Nijmegen heb je veel meer bandjes, veel meer lawaai, spektakel. Ook leuk. Maar dat kleinschalige, ik ben natuurlijk oud. Dat vind ik gewoon heel prettig.
2: Nou, ik ben helemaal niet oud hoor. Nee, maar geldt dat ook voor u? Vindt u het ook lekker dat het even wat rustiger is hier in Groningen?
7: Absoluut, absoluut.
2: Ja,
7: zeker. Ik vind Groningen heel erg leuk en prettig. We hadden een heerlijk hotelletje. En dan even door de stad lopen. Nog wat geshopt natuurlijk. En helemaal goed hier.
2: Ja. Wat zijn jullie van elkaar?
7: Nou, wij zijn vriendinnen.
2: Hartsvriendinnen. Ja. En wandelen jullie dan vaker met leuke tochten? Of is het...
7: Nee, Nijmegen, ja.
2: Ja.
6: Maar we maken altijd rondjes in Amsterdam door het Vondelpark en omstreken. Dat dan weer wel.
2: Ja, hè?
6: We lopen wel veel.
2: Hey, als ik dit zo proef, dames, dan denk ik dat we jullie volgend jaar weer gaan zien hier in Groningen.
7: Ik denk het wel.
2: Ja, toch?
7: Ja, zeker. En misschien nog wel met meer vriendinnen.
2: Nou, dat zal gezellig zijn.
6: Wat ik zo lekker vind, Groningen heeft 20 kilometer. Dat is heel aantrekkelijk.
2: Ja.
6: Dat heeft Nijmegen niet.
2: Klopt.
6: Dus die 20 kilometer moet gewoon blijven hier.
2: Ja.
6: Dan komen we met sliert vriendinnen hier.
2: Ja. Nou, we willen ook niet te veel Amsterdammers hier hebben, hoor. Want wij zeggen... Nee, joh, gekheid. We sluiten af, want jullie moeten ook zo weer door.
5: Ja, we gaan door.
2: Even een hele korte inburgeringscursus Gronings. Jullie weten hoe wij tot ziens zeggen in het Gronings?
6: Alsjeblieft, ik weet het niet.
2: Steek me de vinger omhoog en dan zingen we mooi.
5: Mooi.
8: Niet de middelvinger.
2: Nee, natuurlijk niet.
9: Nee, niet de middelvinger. Nee.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, helaas alweer de slotdag van de Groningse Vierdaagse. Dag 4. We staan hier nog steeds op de Grote Markt in Stad. De mensen die hebben meegelopen aan de Vierdaagse en die hier voor het allerlaatst binnenkomen en ook die medaille mogen ophalen. En misschien toch ook wel behoefte hebben aan iets lekkers. En dan heb ik het niet eens over, nou, waarschijnlijk een biertje of een colaatje, maar over een massage. Ik ben daar eerder deze week, ben ik al in die tent eventjes geweest. Heb ik wat mensen daar op die massagetafels ook kunnen spreken. Want dat is natuurlijk een beetje apart. Ze liggen daar op hun buik met hun hoofd dan in zo'n gat. Dus dat werd een heel raar interview, liggend ongeveer. Maar ik zag ook dat de jongens en meiden van de studentmassage daar flink bezig zijn met iedereen. En Sander van der Galien, die regelt dat allemaal. Sander, mooi dat je eventjes uit de massagetent in de studio bent gekomen.
3: Ja, bedankt.
2: Hoe is het voor jullie om dit nu 4 dagen lang te mogen doen?
3: Ja, heel leuk. Druk, vooral. Maar het is echt leuk te zien, al die mensen die hier ook op een grote markt zich verzamelen nadat ze gefinished zijn.
2: Ja, hoeveel heb je nou, want je hebt een beetje geteld denk ik, hoeveel heb je er nou tot nu toe gehad denk je?
3: Zo, ja, nou gisteren was het de allerdrukste dag. Toen hadden we 75 mensen die op de massagebank lagen. Dus dat was wel echt, echt wel heel druk. Was het ook aan één stuk doorgaan, Nee, ik denk dat er nu in totaal iets van 150 mensen hebben op de massagebank. Maar dan heb je natuurlijk ook mensen die de hele tijd terugkomen, die elke dag voor de massage komen.
2: Ja. Ja. Wat zegt dat, dat ze elke keer terugkomen?
3: Dat ze goed voor hun lichaam zorgen.
2: Ja, ja. Dan vinden ze het fijn.
3: Ja, dat ook natuurlijk, ja.
2: Ja, ja. Toch, ik zei het ook al tegen die mevrouw die daar in die wachtrij toen zat. Ik denk, er zitten mensen aan mijn voeten en zo, daar moet ik niks van hebben. Maar jullie aan de andere kant moeten aan die zweetvoeten zitten en weet ik veel allemaal wat voor lichaamsdelen.
3: Ja, ja. Ja, de meeste wat de masseren zijn de kuiten. Dat is de meeste... De pijnprobleem een beetje bij de mensen. Een beetje de bovenbenen, de hamstrings ook wat meepakken. En soms inderdaad ook de voeten. Maar sommige mensen die hebben ook zoveel bladen op hun voeten, die willen echt niet meer dat dat gemasseerd wordt.
2: Nee.
3: De meeste denken, de meeste strakke kuiten die er bij ons komen.
2: Ja, want inderdaad, strak klinkt positief, denk ik, als het om je lichaam gaat. Maar niet als het na een wandelvierdaagse is. Leg eens uit.
3: Nee, ja, je hebt natuurlijk gewoon. Je duwt je lichaam natuurlijk wel wat aan. En het lichaam heeft wat minder tijd om te herstellen. Normaal gesproken wandelen is natuurlijk hartstikke goed voor je. Maar ja, als je zo vaak wandelt achter elkaar, dan kan het nog wel zijn dat je lichaam net wat minder tijd heeft om te herstellen. Dus daarvoor is een massage ook wel goed. Dan krijg je wat minder spierpijn. Blijft de spiertjes wat soepeler. En dan kan je er voor de volgende dag weer gewoon doorgaan.
2: Ja. Ja. Want kun je binnen één aanraking al voelen van, oh, dit is een getrainde wandelaar of juist niet?
3: Ja, meestal merk je wel van de mensen die van tevoren goed getraind hebben. Die hebben toch wat, die hebben wat strakke kuiten, maar die kunnen nog wel die pijn een beetje aan. Degene die meestal niet zo heel veel van tevoren hebben getraind. Ja, dan merken we aan dat je als je een beetje begint te drukken, dat het wel veel pijn doet. Maar wel gezonde pijn natuurlijk. Ja. Dan, de massages die wij doen zijn niet echt ontspanningmassages natuurlijk.
2: Nee.
3: Het is meer echt sportmassages. Ja. Dan zit ook wel, kan het ook wel pijn doen.
2: Ja. Nou wordt vaak gezegd over mensen in de zorg, als het gaat om lichamelijke zorg, je bent er ook echt voor mentale zorg. Wat merk jij daarvan?
3: Ja, heel veel mensen die blijven natuurlijk een beetje bij je verhangen in de wachtrij, lekker mee praten. Ja, je krijgt echt de meest gekke verhalen inderdaad.
2: Ja, vertel eens, wat blijft jou nou bij van dit jaar?
3: Van dit jaar? Nou, een van de leukere mensen die ook wel langs hebben, die gaat altijd... Die kwamen uit Los Angeles. Dat is wel een mooi voorbeeld. Die zijn hier voor de Vierdaagse hierheen gekomen.
2: Vanuit Los Angeles?
3: Ja. Dus dat is wel een hele ervaring voor hun ook natuurlijk. Het is ook wel mooi om te horen hoe zij dat dan hier vinden in Groningen.
2: Ja, en maar dan heb je dus echt hele... Je leert echt mensen kennen misschien wel een beetje.
3: Ja, klopt.
2: Leuk.
3: Ja. En dan krijg je echt zoveel mensen die dan bijvoorbeeld ook elke dag komen. Dat je daar wat meer ook wel een band krijgt. Dat je ze ziet en dat het weer leuk is om dat ze weer gefinished zijn.
2: Ja.
3: Ja, dus dat is heel mooi.
2: En nou is dit de tweede keer ook dat jij dit doet met jouw bedrijf. Jullie doen dat dus met studenten, hè? Studenten fysiotherapie. Ja. Wat merk jij vanuit jouw oogpunt qua verschil tussen dit jaar en vorig jaar?
3: Sowieso dat het veel groter is. Bij ons is het veel drukker. Voor ons is het ook wel fijn dat die tenten daar staan. Het is goed geregeld allemaal. En het sfeertje, dat is eigenlijk vorig jaar was het ook al zo heel goed. Maar ik denk dit jaar nog beter.
2: Ja. Dus volgend jaar staan jullie er weer?
3: Zeker. Misschien als het nog groter gaat worden, dan staan we met zo'n hele tent daar. Dus volgend jaar staan we zeker weer.
2: Nog even voor de mensen die niet bij jullie langs zijn gekomen, maar nu toch straks thuis op de bank zitten en toch wat last krijgen. Heb je een soort tip voor die mensen, wat ze voor zichzelf kunnen doen?
3: Ja, je kan natuurlijk een beetje met je eigen handen jezelf proberen te masseren. Werkt natuurlijk niet zo goed, maar dat kan je natuurlijk doen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen dat ze nu gewoon de tijd nemen om te herstellen. Want het lichaam is natuurlijk wel wat aangedaan met die vierdaagse. Dus ja, ik denk dat het belangrijkste is. Goed blijven drinken en eten en goed slapen.
2: En volgend jaar langskomen bij jullie.
3: En volgend jaar langskomen, inderdaad.
2: Hey, geniet nog van die laatste dag, Sander, met al die mensen die je gaat masseren. Dank voor je komst naar de studio.

0: Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: FC Groningen begint zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. En dan ga ik op vooruitblikken met verslaggever Stefan Bleker. Daar is hij weer. Goedemiddag.
3: Ja, mooi.
2: Dat hebben we natuurlijk heel lang elke vrijdag gedaan.
3: Ja.
2: Meteen eventjes weer de inkomen. Ik kan nog niks vragen over een afgelopen wedstrijd.
3: Nou, het zou kunnen. Hè. Ze hebben natuurlijk een hele voorbereiding gehad. Dus je zou wat kunnen vragen over de laatste oefenwedstrijd.
2: Hoe ging de laatste oefenwedstrijd?
3: Nou, die ging eigenlijk best wel goed.
2: Oh, top.
3: Speelden ze tegen een Spaanse tegenstander. Wonnen uiteindelijk met 1-0. En het was eigenlijk de beste wedstrijd van FC Groningen ook van de voorbereiding. Voornamelijk in de eerste helft werd er echt mooi goed combinatievoetbal gespeeld. Alleen het euvel waar Groningen eigenlijk het afgelopen seizoen ook vaak mee te maken had. Ja, dat was nu ook weer het geval. Het maken van doelpunt, dat blijft een beetje het probleem.
2: Cruciaal.
3: Dat is wel cruciaal, ja.
2: Ja, en hoe verwacht je dan dat de wedstrijd gaat zondag?
3: Ja, ik vind dat op dit moment heel lastig, hè. Want je begint een beetje te kijken van hoe staan ze ervoor. Je probeert je een beetje een beeld te vormen.
2: Jij bent toch naar al die oefenwedstrijden geweest?
3: Jazeker, maar ik probeer ook uit te leggen. Hè. Je probeert je een beetje een beeld te vormen van hoe ze er op dit moment voor staan. Nou, er zijn in ieder geval een aantal spelers weggegaan bij FC Groningen. Drie basisspelers. Dan hebben we het over Younes Taha, die voorin voornamelijk vanaf de linkerkant kwam. Heel veel assist achter zijn naam had. Ook een aantal doelpunten heeft gemaakt. En voornamelijk dus in dat aanvallende gedeelte heel erg belangrijk was. Achterin is Peersman vertrokken. Ook altijd een basisspeler. En centrale verdediger Dijansen. Nou, daar is eigenlijk voor de korte termijn nu alleen Pelle Clement voor in de plaats gekomen. Dus dan zou je kunnen zeggen, ze zijn er op dit moment denk ik iets op achteruit gegaan. En met name aanvallend moet er nog wel wat bij.
2: Stelt FC Groningen zich ook een doel? Hoeveelste willen ze eindigen? Je wil natuurlijk eerste worden, maar...
3: Nou ja, eerste, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
2: Niet
3: ze zijn vorig seizoen op de 9e plaats geëindigd. Daardoor konden ze meedoen met de play-offs. En dat was nou wel boven doelstelling eigenlijk. Ik denk dat ze dit seizoen dat als wens hebben. Maar het doel van FC Groningen, wat ze eigenlijk gewoon over de langere termijn willen, is gewoon een stabiele middenmotor te zijn. En dan kan je een keer een uitschieter hebben, dat je misschien een keer 7e of 8e wordt. Het kan een keer wat minder gaan, dat je 13e of 14e wordt. Zolang je maar niet weer degradeert. Dus ja, een stabiele middenmotor, dat is het hoofddoel eigenlijk van FC Groningen.
2: En aanstaande zondag de wedstrijd. Jij bent erbij, jij bent niet te horen live.
3: Nee.
2: We kunnen de wedstrijd volgen via de site en de app met een live blog.
3: Inderdaad.
2: Fijne wedstrijd.
3: Ja, veel leesplezier.
2: Dankjewel.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
10: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
9: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
11: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
9: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
13: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
15: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruij met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al 1 miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je Groningen hoort.
4: Radio Noord. You can't touch this. You can't touch this.

disco. It ain't no country club either.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

stad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis nog schouw was lange en de snij joug mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net toch heile stad, mooi tegen

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de koren voor de vief, daar had de naai.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten.